0: ano koni mi koni so kande me wa so so so so boto quanto ngano sabi mi ambiso koni koni so kande me wa so so so so boto luxa de doanga me so de trambi mi o e baia trawai meri mi o e no mo wan sandem sabajeng Adis de no mambro keng bika namigado eluku fumi.
1: Milton Galan, Jokon Nalijn.
2: Dus Madena Leinikba, goedenavond. Het is 6 minuten, 7 minuten over 10. Bloot met lood op 91.7 Lim FM. We groeten aan ieder vanuit Nikeri, Koroni Saramaka, Wanika Paramaribo. Para Brugopondo, Komowena, Marowena, Sipaliwini. We groeten aan ieder. Toch, de mensen die nu thuis zitten op hun voorachterbalkon. Misschien bent u op bezoek. Je hebt iemand leren kennen. Ja toch, maar elke dag, elke minuut, elke seconde leren we iemand kennen. We vinden de persoon leuk en dan vertellen we en dan komen we bij elkaar. Mag ik je vanavond komen zien? Ja, je mag langslopen. Toch? Kom niet te laat. Want dan, je weet, die kinderen moet ik in bed leggen, dus je kan ook niet te laat blijven. Nee, maar je kan komen. Ik ben alleen. Ik heb mijn eigen sleutels. Ja, bied ook mama, bied je man in mij. Also, je mag komen. Maar je moet ook niet te lang maken, want ik ga morgenochtend gaan werken. Dus als u momenteel zit, misschien bent u al op bezoek. U zit in de auto, want je mag niet naar binnen gaan. Ze woont nog met haar ouders, of andersom. We groeten ieder. Belt u de mensen van u. Oma, opa, nicht, neef, oom, tante, alles is maar. Buurman, buurvrouw, bel ze. Ze moeten afgestemd zijn. Eigenlijk, dat ik tegen alle wiki dat u de mensen moet bellen, is te veel, dat is maar een arkikba. Maar het is goed, door dat herdrukte, dat u de mensen aangeeft, van dat het al zoveel minuten is over 10. Het onderwerp van vanavond is: op een dag zul je mijn kant van het verhaal horen. Ik herhaal, op een dag zul je mijn kant van het verhaal horen. Welk verhaal? Wie zal het verhaal horen? Gaat u straks van ons, van mij horen. Toch? Wie gaat het verhaal horen? Wie? Belt u de mensen van u? Ik denk, stem af. Als je aan het werk zit, nachtdienst, of je gaat uit de nachtdienst, zet je earpiece op. De mensen die op Facebook zijn, ik groet u ook. U mag uw bericht sturen. De mensen die willen bellen naar de studio. Het nummer is 547-330. Het WhatsApp-nummer is 8781-482. Op een dag zul je mijn kant van het verhaal horen. We groeten ook de mensen die in Boro Arki. Want die dat lie. Deze malobatori. Toch? Dit is malobatori, omdat we hier zeggen wat de mensen willen horen. We zeggen hier een realiteit. Kogo arkapoko, dan ben ik straks terug bij u.

inderdaad op een dag. Op een dag. Zul je mijn kant van het verhaal horen. Wie zal mijn kant van het verhaal horen? Wie zal uw kant van het verhaal horen? Uw zoon of uw dochter? Uw zoon of uw dochter zal de kant van jouw verhaal horen. De zoon of uw dochter. Misschien heeft u dat al gehoord. Want je bent nu volwassen. Ja toch? Je bent nu volwassen. Ik weet dat er mensen thuis zitten. Mensen die nu misschien de leeftijd van 50, 40, 45. Of meer dat boven hoor. Na lange tijd het verhaal hebben gehoord van hun papa of van hun mama, hun zijde. Want altijd hebben ze altijd maar één kant van het verhaal gehoord. Ze hebben maar één kant van het verhaal gehoord. Onze dochters en zonen, al die tijd hebben ze maar één kant van het verhaal gehoord. En al die tijd hebben ze maar één. Ze hebben een bepaalde houding genomen. Omdat ze maar één kant van het verhaal hebben gehoord van mama of van papa. En pas na tijden zijn ze erachter gekomen. Of pas na tijden hebben ze de andere kant gehoord van het verhaal. Pas na tijden hebben ze de kant gehoord van papa. Pas na tijden hebben ze de kant gehoord van mama. Wat mama moest vertellen. Al die tijd werden ze overrompeld met andere zaken. Met verschillende meningen. Ze wisten niet wie de waarheid vertelde. U wist nooit, uw dochter of uw zoon, misschien bent u nu iets ouder geworden, u heeft kinderen. Maar pas na tijden heeft u het verhaal gehoord als zijde voor papa of als zijde voor mama.

Na een hele post heb je de zeden van mama gehoord. Je hebt vragen gesteld, maar die vragen bleven altijd onbeantwoord. Die vragen bleven altijd onbeantwoord en je zat in de avond alleen en je stelde jezelf de vraag van, wat is het eigenlijk? Het zat je zo, hoe moet ik het zeggen, elke avond nog, tebegodong, zat dat ding je zo zwaar op de borst. Want je wist niet wat zich heeft afgespeeld. Waarom viel alles uit elkaar? Steeds stelde jezelf de vraag van, waarom viel alles uit elkaar? Pas na tijden hebben die kinderen, of pas na tijden heeft je kind of heeft je zoon of je dochter, is hij of zij erachter gekomen wat zich heeft afgespeeld. Maar al die tijd vertelde je dat kind iets en dat kind dat nam altijd dat aan. Dat kind nam altijd dat aan. Dat kind die we samen hebben verwekt. En het zijn zaken die spelen toch. En wanneer we teruggaan vanaf het begin, waar we zoveel om elkaar gaven, zoveel mooie dingen hadden gepland. Je zag het toch. We zaten bij elkaar en we spraken en we hebben zoveel zaken gepland. Hoe we de kinderen groot gaan brengen. Hoe we dat gaan doen, hoe we dit gaan doen. Hoe onze familie eruit moet zien. Hoe we samen naar het buitenland gaan gaan. Hoe we samen naar het binnenland gaan gaan. Hoe we, alle soort reisjes wat we zouden maken. Alle soort van plannen. En plotseling is er iets tussen gekomen. Ruzie. Ik weet het niet wat er tussen is gekomen. En dat ding loopt niet meer tussen man en vrouw. Of tussen vriend en vriendin. Het gaat niet meer. Toen we bij elkaar waren, zoveel liefde. Zoveel mooie zaken. En op het begin, dat dat ding niet meer goed gaat. Dan vergeten we alles. We vergeten alles. Hoe. Wat we hadden gepland. Al de mooie zaken. En dan vraag je jezelf soms af van, was er ooit iets tussen ons? Hadden we ooit goede tijden gehad? Dat is soms de vraag die je zelf stelt wanneer je naar buiten kijkt, de mensen om je heen. Alles ging zo goed, maar op het moment dat het verkeerd gaat, dan hebben we zoveel van de ander, of we willen de ander helemaal niet zien, of we houden de kinderen af. Al lobby, sabi de tussen een man en een vrouw. Al lobby sabi de tussen een man en een vrouw. Omdat er iets gebeurd is waar we niet meer op één lijn staan, dan mag man de kinderen niet meer zien. Of maar dan mag die vriend de kinderen niet meer zien. De kinderen worden van alles en nog wat verteld. Je vraagt jezelf soms af van, wat is er gebeurd als we niet meer door kunnen? Waarom moeten de kinderen niet erbij sliepen toch? Je zit en je vraagt jezelf soms af, maar heeft minanga een vrouw op een probleem unoman godoro? Wat heeft dus dat kind mee te maken? Maar we weten ook dat vaak genoeg dat kind wordt gebruikt
om een grotere scheiding te brengen tussen man en vrouw of vriend en vriendin. Dat kind wordt van alles verteld. Dat wat ik eerder gezegd heb van... De versie die dat kind gekregen heeft van papa, hoe papa was. Een versie ze op tjikisi voordat ze de kans kreeg om die vader te leren kennen of om mama te leren kennen. Even hoor. Even kijken, even hier hoor. Hallo? Hallo? Hallo, hallo, hoort u mij? Hallo? Hallo? Je bent in de uitzending. Hallo? Hallo, hallo? Hallo? Hallo? U mag terugbellen hoor, u mag terugbellen. Even hier, bam. U mag terugbellen. Ja. Aversies op je kiezen over papa of over mama. Je vraagt jezelf af van, maar is papa zo slecht geworden of is mama zo slecht geworden? Voordat dat kind de kans kreeg om je te leren kennen. Of misschien komt die dag nooit. Of jezelf vraagt jezelf af, wat ik deed dat ik kon. Al de mensen om dat kind heen, die dat kind zoveel verteld hebben. En dat zijn de zaken die kinderen soms aan het nadenken zetten. Van wat heeft zich eigenlijk afgespeeld? Een relatie, een huwelijk die zo goed mocht gaan en er is iets gebeurd. En dat kind wordt van alles verteld. Dat kind vraagt zichzelf de vraag, waarom is alles zo ineens uit elkaar gevallen? We weten en we stellen onszelf de vraag, mama als papa, we weten dat we niet perfect zijn. En dan hoeft dat ding niet altijd te gebeuren hoor, in een huwelijk of in een relatie. We weten ook dat door uitlopen, hoereren, alles wat Sani, die man buiten is geweest of die vrouw buiten is geweest en daar een kind verwekt is geworden. Er is een kind verwekt geworden, dan begrijp ik dat mensen gaan zeggen van, maar ja, als ze gehuwd zijn en je bent gaan uitlopen en er is een kind verwekt, dan is het dat die vrouw zegt van, luister, je bent buiten gaan, je hebt een kind verwekt, ga naar die andere vrouw. Ga naar die andere vrouw of ga naar die andere man. Of dat kind is verwekt geworden en we weten dat we goede afspraken gemaakt hebben. Van, luister, ik ben gehuwd. Dus we kunnen geen... Ik kan geen kind met je verwekken. Want als dat gebeurt, dan heb ik een probleem thuis. Andersom ook. Maar we weten ook dat wanneer dat kind toch verwekt is geworden, dan is het dat we eisen worden gesteld. En de eisen die worden gesteld, soms kan je niets eraan doen omdat je gehuwd bent of omdat je in een relatie zit.
En dan wordt dat kind van alles en nog wat verteld. Hoe papa is. Of hoe mama is. Zoals ik het eerder gezegd heb. De versie die dat kind kreeg. Die dat kind met zich meekreeg. Voordat jij de kans kreeg om dat kind te leren kennen. Dan houdt dat kind. Hij of zij houdt dus die versie vast. Wat hem of haar verteld wordt. We weten dat we niet perfect zijn. Als mensen. We weten dat allemaal toch? En niemand hoeft je te overtuigen. Niemand hoeft je te komen te zeggen van dat je luister. Je bent niet perfect. Want soms zijn het die mensen. Die je zeggen dat je niet perfect bent. Soms zijn die mensen. Als we over perfect praten. Als jij niet perfect bent. 10%. Zij zijn 20% niet perfect. En dit zijn allemaal zaken die we soms moeten gaan aanhoren in de rechtszaal. Waarbij mensen je aan je gebreken zullen voorhouden. Als man in de rechtszaal. Wat je allemaal gedaan hebt of niet. Niet weten in welke positie je bevond. En dit zijn allemaal zaken die je gepresenteerd kreeg op een bord. Goedenavond. Hallo. U mag terugbellen. Dit zijn allemaal zaken die je terugkreeg op je bord. En dan zal je maar kijken hoe je ermee omgaat. Al je gebreken presenteert mij je wanneer men je brengt voor de rechter als man. Want we moeten eerlijk zijn. Er worden meer mannen naar de rechtszaal gesleept dan vrouwen in dit soort van gevallen. Toch? En dan kreeg je daar te horen. Je kreeg daar gepresenteerd alle zaken die je niet gedaan hebt en die je hebt nagelaten. En dat alles zou je moeten verwerken zonder pijn, zonder druk. Men houdt geen rekening met je. Maar wat ze niet weten. Wat ze niet weten. Is dat hoe je al die tijd voelde. Wat er al die tijd. Met je gebeurde. Toen je je zoon of dochter niet kon zien. En je weet. Wat men allemaal aan hem of haar vertelde. Steeds weer. Moet je misschien zaken van anderen aanhoren. Wacht even. Heb ik iets gedaan? Ik heb iets hier verkeerd gedaan. Even kijken hier. Ja. Is dit hem toch?

0: Ja. Ja, ja. Wanneer jij als vader zaken krijgt, dan weet men niet, of men vraagt zichzelf niet af, maar hoe doet deze man het? Men ziet je als vader en men weet niet wat in je omgaat. Al de zaken die je moet aanhoren, wat je niet gedaan en wat je allemaal moest hebben gedaan. Maar omdat je als vader niet wilde dat het kind in een bepaalde kruisvuur moest komen, dan heb je jezelf op een afstand gehouden. Dan is het de vraag die je jezelf altijd hebt gesteld van, maar er komt een tijd waarop dit kind groot wordt. Er komt een tijd waarop mijn zoon of mijn dochter groot wordt, dan zal hij of zij mijn deel van het verhaal horen. Dan zal hij of zij mijn deel van het verhaal horen. Telkens weer wanneer je misschien dat kind wil zien, of wanneer je hoort van je luister, dan ben je daar en je wordt onthouden om dat kind te zien. En ik zal met dat in het begin, en het komt niet op van met de moeders misschien iets minder. Goedenavond.
1: Hai, goedenavond.
0: Ja, ja.
1: Super.
0: Super. Alles is lekker.
1: Cool.
0: Ja, ja.
1: Hebben jullie internet?
0: Ja, ja, ja, ja, ja. Meneer Super. U mag bellen op het WhatsApp nummer 87-81482. Toch? 87. Goed, look even. Ja. U mag bellen. WhatsApp 87-81482. Het gewicht dat je als man altijd droeg om sterk te zijn, weet men niet. Men weet het niet. Hoe je als vader je voelde. En je weet precies wat men dat kind allemaal voorhoudt of vertelt. En jij probeert je steeds weer in de stilte sterk te houden. Ze zullen jou als kind
2: Goedendag, oom Lou.
0: Goedenavond, ja, ja.
2: Oom Lou, Jerry, ja. Oom Lou, in de leraar, een telefoon voor elkaar zijn niet. Ik weet dat je me kan horen.
0: Ja, helemaal,
2: ik hoor je. Maar wat was aan deze, mijn naam is Jerry, ik maak dat technisch, sorry, wat je daar een beetje anders doet. Zodat ik je ook kan horen.
0: Ja, ja.
2: Maar Sawatak, je gaat over die kinderen.
0: Ja.
2: Dat twee, de onderling met de Mati Tortori. Dat praten over dat een relatie broken. Maar meestal zijn de jonge koppels toch, mijn naam Sade, wat dat ik ben. Jonge koppels, je bent 4, 5, 6 jaar samen. Dan heb je een dik, maar nu heb je een 4 jaar oud baby. Dat je nou. Ik zie dat als een nego morere, we vetten hier, we vetten dat we praten. Maar omdat je altijd zo met je kind bezig was, in loop op king, altijd om met dat kind bezig, dat je brok, dan nog een vrouw nog niet op king. Je bel ze in, je hebt ze bel, hij slaapt, je bel, nee, maar, je kan je, nee, we hebben geen, ik heb geen bel, dus alles wat excuses. Toch? If we go, that's called a bear, you money here come or napchi ego luku. Mark, the monks are there. So I'm not thinking of king. I'm up to the Afro, I'm not thinking of king, I'm going to look up king next. That they broke a throne of Uprati, Oh, meneer, tut. Wie is daar? Was maar door een auto. Afrouw door het tena principe dan. Tjarap chico, abrap chico, abrapport. Daar rijk we. Omdat ze denken, je hebt geen tijd voor dat kind. Dan nog, ik van het dat gebruik dat kind als een wapen. Aan een boom, waarop je ze precies zou het doen. En dan krijg je alle soort situaties. Maar boom, is dat je nog maar heren?
0: Ja, ik hoor dat wel.
2: Horen, ja. All right, mister.
0: Oké, okay, lekker. Ja. Before. Aha. Dus... En soms worden de kinderen gebruikt als wapen, inderdaad. Wat men dat kind nooit vertelt, of de kinderen nooit vertelt, zoals ik het eerder gezegd heb van, de nachten toen jij als papa wakker bleef. De nachten toen jij als vader wakker bleef, dat gaan ze niet vertellen. Maar je gaat heel wat zaken gepresenteerd krijgen. En je zal het moeten verwerken, zoals ik eerder gezegd heb, zonder pijn en of zonder enige druk. Je hebt verwerkt alle de sandati. Yo, abi verwerk alle de sandati. Steeds weer beslissingen die je wilde nemen, moest je terugdraaien. Ze hebben je nooit verteld als kind. Wat papa allemaal gedaan heeft om de stilte te bewaren. En mij sap tak om een manning reden na Ossosi. Of Idauro ko je kotan nachtdienst. Hier wat spanningen in een relatie. Hier wat spanningen in een huwelijk. Om dat kind. Om die misstap die je gemaakt hebt als man. Je bent buiten geweest. En er is een kind daar verwekt. En men verwacht van je. Dat je die binnenvrouw moet groeten en gedag zeggen. En omdat je dat niet wil doen, want je weet toch dat je hebt uitgelopen. Hoe ga je die vrouw vertellen? Hoe ga je die vrouw vertellen dat je hebt uitgelopen en dat er een kind is? Er is een kind daar buiten. Je gaat naar huis. Je striep ze je vrouw. Maar men weet niet wat in je omgaat. Je bent aan het werk en men weet niet wat in je omgaat. Want er worden hier, je wordt onder druk gezet. Maar dat waren niet de afspraken die we gemaakt hadden. We zouden lekker van elkaar genieten. We zouden elkaar verwennen. En nu dat er een kind gekomen is... Dan krijg je dit soort van zaken. Dat kind wordt van alles voorgehouden. Maar jij krijgt de kans niet om jouw deel van het verhaal te vertellen. Ze vertellen dat kind niet, omdat kind wordt niet verteld. Hoeveel keren je je mond vasthoudt en niet zegt. Nu, een relatie in Osa, no, dena, Ossosé. Je bent nu als man aan het werk. En misabitaki na desanda de brada voor mij met mee. 547-330-8781-482. Nu, op dit moment, weet ik dat je als man, als vriend, je mond dicht houdt. Omdat je bepaalde dingen nu wil voorkomen in een relatie. Als je tak en gedit en gepraat. Want dat if itaki. De eitja. Als je met takie de eitja fio. Alla soort sani eitja. Je zal nooit verteld worden de stilte. Laat me zeggen, je bent uit huis gegaan. Als man, dat ding loopt niet meer. Jullie zijn uit elkaar gegaan. Maar die, mama gaat dat kind nooit vertellen. Dat je al die tijd telkens weer je mond hebt dichtgehouden om te voorkomen dat dat ding escaleert. En lobby is er tussen jongen en vrouw. Is op eten van weer seks. Voorbeeld op Makandra. Alles soort toestand. Alles soort beloftes. Alles soort lingerie. Ibeweri. Voorbeeld op Makandra. Maar niet omdat ik een misstap gemaakt heb. Niet omdat het niet meer gaat tussen ons. Het loopt niet meer tussen ons. Ruzie. Wil dat niet zeggen. Dat je dat kind heel veel zaken gaat vertellen wanneer we niet meer wanneer we niet meer bij elkaar zijn. Je moet dat kind ook nooit heb je de tijd genomen om dat kind te vertellen. Maar ja, het komt door mij. Papa heeft altijd zijn mond dichtgehouden. Ik weet het. Maar dat is niet taki. Hoe verteer abching? Heb je nu jij daar? Die thuis zit. Heb je het ooit gedaan om dat kind te vertellen? Dat kind die nu goed verstandig is, 12 jaar, 15 jaar, om dat kind te vertellen van, luister, ik ben niet meer met papa. Maar ik wist het en ik zag het, dat papa steeds weer zijn mond dicht hield en niet zei, omdat hij bepaalde zaken wilde voorkomen. Ik doe het. Je hebt het nooit gedaan. Je hebt altijd jouw verhaal verteld aan dat kind. Je hebt altijd jouw verhaal verteld. Heb je dat kind verteld dat papa wilde voorkomen een kruisvuur in een osso? Je takso, papa is takso. Je takso, papa is takso. Heb je dat kind ooit verteld? En dit zijn zaken die relaties en huwelijken breken. Heel kleine zaken. Miscommunicatie. Ik heb het in een vorige programma heb ik hier gesproken over een stukje miscommunicatie. Ik heb gesproken over een stukje communicatie waar we allemaal zo over praten. Communicatie dit, communicatie dat, communicatie zo. Maar wanneer dat ding voor onze deur is, dat wordt communicatie, miscommunicatie. We weten allemaal. Workshops, dit, workshops, zo, nee, dat in taxo, dan gaan vrouw, dat in taxo, dat in communicatie. Wanneer het voor onze deur is, dan communiceren we niet met elkaar. De miscommunicatie ontstaat. Trots. We zijn zo trots. We voelen ons zo groot om te zeggen van, ik ben fout. Zo groot voelen we ons. Kogo arki wa poko. Kogo arki. The Lovers Future, Chachi en Enver. Kogo arki ding.

Even hoor, ik zie dat we geen geluid krijgen. Toch? Ja. Wanneer? En dan hebben we dat. Pas dan begrijpen we dat, hoe ingewikkeld het is. Hoe ingewikkeld het is. Wanneer we onze kinderen niet een juiste verhaal vertellen. Laat me even kijken hoor, waarom ik geen geluid krijg in een uitzending. Ik zie hier dat Apoku Iwaka Maimina Sabi. Samina Tutswa Sanibu in. Bam. Ik weet het ook niet. Ik heb. Maar waarom kreeg ik geen even hoor. Nee, ik zie dat ik wanneer ik een pokoe zet, ik geen geluid kreeg, dus ga ik gewoon moeten blijven praten. Toch? Dan is het dat we steeds weer a trots na een miscommunicatie. Pijn die we nooit hebben verwerkt. Pijn die we nooit hebben verwerkt. Pijn die die vrouw nooit heeft kunnen verwerken. Pijn die ze nooit heeft uitgesproken. Die atrobie ontstaat. Die atrobie ontstaat om te zeggen van dat, hey, luister. Er is dit gebeurd. Of er is dat gebeurd. Kom, laten we dat ding uitplaten. En daar stond je als kind te kijken. En je wist dat als kind er niet is, dat er iets niet goed was in het verhaal dat je te horen kreeg. Iets klopte niet in het verhaal dat je te horen kreeg. Maar omdat je niet beter wist, dan moest je dat meenemen. Omdat je dit beter wist, dan moest je een verhaal dat niet compleet was, heb je dat allemaal meegenomen. Je hebt dat allemaal meegenomen. Nadat het tijd was, dan ben je erachter gekomen dat er nog een ander deel is. Dan pas ben je erachter gekomen dat er ook een deel is voor een verhaal van de zijde van papa. Waarom kreeg ik niets in de uitzending? Heb ik soms iets verkeerds gedaan? Ik weet het niet. Toch? En dan heb je als kind een deel van het verhaal gekregen. Waarvan je pas later erachter bent gekomen dat Masane klopt, ja. Maar er is jou steeds weer iets verteld. Hoe slecht die meneer was. Hoe slecht papa was. En waarom papa niet naar je komt kijken. En waarom papa wegbleef. En papa dit en papa zo. En dat is wat je allemaal als kind moest absorberen. Moest meenemen. Totdat de tijd zover was. Dat je kon erachter kon komen dat er een stukje miscommunicatie al die tijd of een stukje trots heeft gespeeld tussen mama en papa.
En er is jou steeds verteld welke fouten ik gemaakt heb. Er is steeds jou verteld de fouten die ik gemaakt heb als vader. En dat deel is bij jou overgebleven. Dat deel is bij jou achtergebleven van hoe slecht die man was. Hoe de persoon die afwezig was, hoe men de persoon die afwezig was gevormd heeft naar jou toe als kind. Het zijn mensen die je steeds verteld hebben, die je steeds uitleg hebben gegeven wat die goede man is, hoe die goede man was, alle soort van zaken. En je hebt jezelf steeds weer de vraag gesteld: houdt die man van me? Houdt hij van me? Houdt hij van me? Want dan zit je alleen als kind. En de zaken die je zijn gezegd. Hoe die man dit, hoe die man zo, hoe die man dat. En ik weet dat op dit moment er kinderen zijn. Maar kan dit in een arkajordisi. Maar er op dit moment ouderen zijn die dit hebben meegemaakt. Die dit hebben meegemaakt en nu erachter zijn gekomen, of misschien allang, van hé, dit was het beeld die altijd gevormd is van die man, van papa, omdat hij niet aanwezig was en men misbruik heeft gemaakt van zijn afwezigheid. Men heeft misbruik gemaakt van zijn afwezigheid om mij te vertellen dat ik nooit gevoel had voor haar, of dat ik nooit gevoel had voor hem. En dat bij de amore biggie leugen, grootste leugen die dat kind werd voorgehouden. En dat is het. Dat werd dat kind voorgehouden. Dat werd u voorgehouden. Maar nu op dit moment, u die nu iets ouder bent, en ik het nu heb hier over in dit programma, dat u zich terug kunt vinden wanneer u even terugdenkt, dat al die tijd na Sandisberg gebeurt. Al die tijd die goede vader van me alleen maar voor een om te voorkomen. Die man is niet zomaar weggelopen. Hij is weggelopen voor een stukje vrede. Hij is weggelopen om niet in de fout te gaan. Man, is dat om mijn brada voor een no-no de? Amanda ook een no-no de. Mama zag precies dat als hij morgenochtend thuis gaat, wat voor allemaal hij, wat hij allemaal gaat horen naar Ossosé. Hij weet precies dat wanneer dat kind in het weekend thuis bij hem moet komen, wanneer het zijn deel is dat kind bij hem moet komen, voor dat kind allemaal verteld wordt. Wat mama dat kind allemaal vertelt van tante. En waarom hij gekozen heeft voor tante. Maar je hebt nooit de tijd genomen als moeder. En dat kind, en je dat kind verteld hebt hoe jij in de fout bent gegaan.
Je hebt nooit de tijd genomen om dat kind te vertellen. En we weten, Usabi. We weten dat jullie doorhebben hoe dat ding zich allemaal afspeelt. En jullie weten ook hoeveel die man zijn mond dichthoudt om te voorkomen dat hij niet in de fout gaat. Toch? Laat me kijken of dat ding hier lukt met een pokoe. Ik weet niet. Laat me kijken als ik dit doe. Waarom krijg ik niets in de uitzending? Ik begrijp er niets van waarom ik geen pokoe in de uitzending krijg. Alles is hier. Ik weet het niet. Ik heb hier niets verkeerd ingetoetst. Minaguna, nou een knop, ja. Het nummer van de studio is nog steeds 547-330. 8781-482. Waarom krijg ik geen geluid in de uitzending? Bam, bam, bam. Oh, look at that. Ik zie alles hier lopen. Heb ik soms een... Nou, misschien nog mensen. Even hoor, wat pokoe. Ik heb hier alles. Ik ben aan niets gegaan hoor, om te zeggen van hey. Nee, ik weet het niet hoor. Ik zie niet en waarom ik geen geluid kreeg in de uitzending. Ik zie alles hier lopen. Nee. Ik. Maar ja. Dan gaan we maar lekkertjes doorpraten hoor. Maar toch moet ik kijken wat dat ding. Assistentie hier, hier. En goed. Ja, wanneer, waar was ik gestopt? Ja, ik was gestopt bij de grootste leugen die je allemaal als kind moet horen. Wanneer je erachter komt dat allemaal wat je verteld is geworden niet klopt. En je moet weten als kind, want het is iets dat we soms niet stil. Is dat mij doen? Nee, dat ding is steeds weer. We staan er niet bij stil. We staan er niet bij stil. En we denken dat zo'n lesie, wanneer we de vader zien lopen, elk minuut, elk uur is dat we aan onze kinderen denken. Want ik weet dat mensen het gevoel krijgen van, maar ja, mama, moeders denken meer aan hun kinderen dan vaders. Ik zou het misschien niet eens met me zijn. Maar ik weet wel dat er mensen daarbuiten eens met me zijn. Wanneer ik zeg van. Dat er vaders zijn. Die steeds denken aan hun kind.
Omdat ze niet de gelegenheid kunnen krijgen om met hun kind te praten. Omdat ze niet de gelegenheid krijgen om bij hun kind te zijn. Toch? Momenten waarbij men heel wat zaken opwerpt. Voel je geen. Onderhoud kan je met dat kind. Je doet heel wat zaken om toch de ruimte te krijgen om met dat kind te praten. Omdat je verlangt naar het moment van om te zien hoe je kind groot wordt. Je verlangt naar het moment waarbij je kan zeggen van Taki, luister, ik heb mijn kind zien opgroeien. Maar wanneer dat soort van momenten je worden onthouden, dan begrijp je zelfs dat we soms alles moeten doen of alles in. Alles doen zodat er ruimte ontstaat dat je toch dat kind kan zien. Misschien voor de school gaan zitten in de auto en loeren van dat op het moment dat dat kind wordt opgehaald door de schoolbus of door mama, dat je dat kind toch kan zien. Dat zijn allemaal momenten die we doen om toch onze kind te zien. En we rekenen erop dat een moment er komt waarbij we ons deel, ons verhaal kunnen vertellen van wat er gebeurd is. Toch? Maar je moet weten dat in het leven dat we nu zijn, ons niet altijd de ruimte geeft om te doen wat we willen doen. En soms is het dat er een bepaalde afstand of dat er iets gebeurt waarbij je acties treft af van Taki. Er is nooit een einde aangekomen. Er is nooit een goede sluiting aangekomen. Toch? Men heeft nooit een begrip kunnen tonen van hoe jij over zaken dacht. Ja toch? Je hebt nooit met mama of met die vrouw erover kunnen praten. Van, luister, ik zag het zo. Maar je hoopt alleen maar dat op een dag dat het kind opgroeit. Dat het kind opgroeit en dat je daar dat kind de waarheid kan vertellen. Dat je dat kind de waarheid kan vertellen. En dat je dat kind kan vertellen dat alles wat hem of haar is verteld niet op waarheid berust. Niet alleen wat misschien jou is overkomen, dat je dat kind kan vertellen, maar ook datgene, want soms trekt men ook mensen erbij, behalve jou als vader, trekt men misschien ook moeders en vaders en oma en opa en tante erbij in de verhalen die ze dat kind vertellen. Dus dan wacht je ook op het moment om ook dat deel te clearen van oma en opa en van tante en oom. Waarbij kinderen soms verteld is hoe slecht oom was of hoe slecht tante was. Of hoe slecht oma was of hoe slecht opa was. En we vertellen en we weten dat er een dag komt waarbij het leven jou gaat leren als kind. Waarbij je met de waarheid waarbij je de waarheid verteld gaat worden
van tak e. Er waren slechte momenten, maar er waren ook goede momenten. Er waren goede momenten dat al de zaken die jou als kind verteld zijn geworden, niet op waarheid berusten. Dat er een tijd komt dat je dat kind kan vertellen jouw deel voor een verhaal. En wanneer een moment dat het door, dan is het steeds weer dat je jezelf afvraagt van Taki. Maar ben ik zo slecht? Was ik zo slecht? Omdat ik dit gedaan heb, of omdat ik dat gedaan heb als man, moet dat me overkomen? Het zijn allemaal vragen die je aan jezelf stelt. Gewoon dat kind een verhaal voorhouden van een verhaal. Gewoon dat kind een verhaal voorhouden waarvan ze geen weet had. Of dat je er gewoon een verhaal verteld hebt. Bij het denken van Taki E. Dat is het. Goedenavond. Hallo. Hallo. Hallo. Oké, u mag terugbellen. Laat me even kijken. Potwa pokoe. Want ik denk dat de mensen ook kunnen. Laat me even kijken hier aan mensen. Even, want. Ik weet niet waarom ik niets in de uitzending hoor. Waarom kreeg ik niets in de uitzending?

Yvonne, ik weet niet of de heren technici meeluisteren, maar ik kreeg geen muziek in de uitzending. Ik weet niet waaraan het ligt. Ik weet niet of de heren technici meeluisteren, maar ik kreeg geen geluid in de uitzending, geen muziek. Laat me even kijken hoor. Komt het wel goed, ja zo. Want er is wel muziek. Ik zie alles hier lopen, man. Bam. Laat me even terug gaan hier. Hier in toetsen. Wat is er op zee gebeurd eigenlijk? Goed hoor, goed. Nee, maar dan gaan we. Laat me kijken. Laat me even kijken naar onze Facebook scherm. Bam, bam, bam. Oké, laten we kijken naar onze Facebook-scherm. Ik zie hier. Facebook, iemand schrijft. Ik denk dat een. Is datgene wat ik heb gezegd in het begin? Nou, als de avond fijn is, mag je langer blijven hoor. Morgen zien we wel hoe ik de werkdag doorbreng. Want van lezen wie mag, doe gek toch? Ja, kijk, als de avond een. Goed is. Als de avond goed is en we afspraken gemaakt hebben vooraf. En dan af. En dan weet je zelfs van dat die je niet makkelijk weg wil gaan.

in het werk moet gaan, maar wanneer die avond goed is, dan is het dat je denkt van, hé, luister, ik zal maar wat gaan vertellen, hoor. Of ik zal ziek melden, toch? Of ik zal iets later, naar een naar het werk gaan. En ik zal iets later naar het werk gaan en dan vertellen dat ik me verslapen heb. Maar hoe zou ik alle de zand dat die meestal je baas als chef je dat ding door hebt. En dat je je niet makkelijk zo laat overvallen. Dat iemand je komt zeggen van, hé, hey, ik heb me verslapen. Toch? Maar één keer mag het, vooral als de avond vrij goed is, dat je zegt van, hé, hey, luister, we gaan iets langer blijven, hoor. Of aangezien ik alleen thuis ben en de kinderen zijn er niet, dus je mag iets langer blijven. Toch? Dus dat is een... Oké, maar ik kan dat ding nog niet steeds... Ik weet het niet. Waarom ik geen... geluid kreeg in de uitzending. Ik weet niet waarom ik geen geluid krijg in de uitzending van mensen. Ik probeer hier van alles en nog wat. Dus ik praat met u. Laat me even... Laat me even dit doen, hoor. Even hier uitmaken. Hier inschuiven. Hier, daar. Toch?

0: Ik weet het niet hoor, mensen, maar ik
1: Bloed. Donderdagavond, 10 uur, 18 plus. Lood met lood. Ataki about fa'alibi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Wakalibi

0: iets dan?
1: Ja. Toch? Ja, ik ben terug. Het probleem hier is opgelost. Oké, dan gaan we naar... ik zie hier op Facebook wanneer iemand schrijft. Wanneer, even horen mensen. Het gebeurt juist zo. Wanneer kids afgehouden worden van hun vader. Wanneer kids afgehouden worden van hun vader. Frustreert. Wanneer kids worden afgehouden van hun vader, frustreert dat ze behoorlijk. We weten dat vele vaders het laten afweten of hebben de moeders of hebben de moeder veel pijn gedaan. Dan nog houden kinderen niet af, is hun vader. Ze zien en weten wat fout gaat, zowel van vader of moeders kant. Bovendien, als de moeder de kids afhoudt, is de zorg alleen voor haar. Wanneer kids afgehouden worden van hun vader. Ja, dat usabi toch? Het is geen nieuwigheid. En ja, je moet het niet hier zeggen op haar radio. En we doen alsof het niet gebeurt. Het gebeurt. Het gebeurt. Kinderen worden afgehouden van hun vader. Kinderen worden afgehouden van hun vader. Toch? En we weten dat het soms, als hier geschreven is, dat het de kinderen frustreert. Omdat de kinderen ook zien wat er gebeurt. De kinderen voelen ook aan dat wasan niet klopt. En steeds weer, wanneer dat kind vraagt van ik wil naar papa gaan, dan kom je met heel wat zaken. Dat tante dit en tante zo en tante dit. En wanneer je daar gaat, dan tante gaat dit met je doen. Of ik wil niet. Ik wil niet. Ik wil niet dat je in contact komt met tante. Want tante heeft gemaakt. Ja, tante heeft gemaakt dat vandaag mina ipano demoro dus inom godrape. Na tante pormangi palibi en na tante mektide mangi ipano demoro dus mina wan fi godrape. Of ipa bevind tante moro berlangleik moro mi ipa goor na tante ipa bedriegt mi naar tante. Al dat soort van zaken moeten kinderen aanhoren. En misschien heb je gelijk als moeder. Misschien inderdaad heeft tante is tante tussen jou en die man gekomen. Inderdaad, misschien heeft papa voor tante gekozen. Misschien was tante, of misschien is tante lekkerder dan je. Of misschien is het dat je papa al die tijd zo hoofd vulde. Want soms is het dat we die mannen hun hoofd vullen. Soms ook apletti. Toch? Want men moet net het gevoel krijgen dat ik op jullie, ik spring op die vrouwen. Nee. Waar ik het over wil hebben, is dat er soms zoveel verkeerd gaat. En het zijn dit soort van zaken die kinderen te horen krijgen van tante. En dan moet je niet gaan. En papa, omdat papa heeft uitgelopen. Er is niets meer goed voor papa. Niets meer goed. Not zo papa het doen op boemoro. En papa mag je niet meer zien. En papa heeft me beloofd. Hoe zou toch hij uitlopen reisani? En papa had me beloofd dat we... Papa had je misschien beloofd als buitenschatje. Van wanneer je een kind voor me verwekt. Dan ga ik weggaan, dan ga ik die buiten. Ga ik die binnenvrouw laten. Dan ga ik met je een nieuw gezin opbouwen. Maar dat is niet gebeurd. Dat is niet gebeurd. Dus je begrijpt dat je nu van alles doet. Om zoveel te vertellen hoe goed papa niet is. Of wat papa allemaal gedaan heeft. Toch? de kinderen zien precies wat er fout is en wat fout gaat. De kinderen hebben door dat papa niet meer in huis is. Ze zijn nu alleen met mama in huis. Maar steeds weer elke dag moeten ze hetzelfde horen. En met de dag, met de maanden, met het jaar, wordt dat kind ook ouder. Dat kind ziet precies nu hoe jij als moeder in huis. Hoe je in huis bent en wat je karakter is. Dat kind weet precies nu uit te maken. Van, hé, luister, nou, oma gedrag die zo mijn ma, zeker akel gwe. Oma gedrag die zo mijn ma, is die man weggegaan. Maar zoals ik gezegd heb, dan zijn we daar als man om te wachten totdat dat kind de leeftijd bereikt heeft om dat kind te vertellen dat wij ook een deel hebben voor een verhaal. Dat wij ook willen vertellen aan dat kind ons verhaal als man. Toch? En die dag komt er. Die dag komt er. Je hoeft als kind niet te kiezen. Misschien heb je al die tijd gekozen voor mama. Misschien heb je al die tijd gekozen voor mama toch. Maar de dag komt er dat je gaat kiezen. En je gaat moeten horen wat allemaal verkeerd is gegaan. Je hoeft niet mijn kant te kiezen. Je hoeft niet mijn kant te kiezen als man. Toch? En dat moeten we leren als man. Want ik heb vrienden. Heel wat vrienden. Die op het moment dat wanneer die vrouw. Dat kind op een afstand houdt. En ze hun kind niet mogen zien. En dan wanneer je met ze praat. Dat is alles wat ze in hun hoofd hebben. Is van afrodisie. Ze willen alle soort zaken doen met die vrouw. Voor hen is het alles als ze hun kind niet kunnen zien. Dan wil het leven voor hen ophouden. Ze vechten van rechter tot ik weet niet wat. Dus ik mis op de padati. Niet om de padati. Die man is zo weg van zijn kinderen. Dat. Het enige wat die man zegt van. Als dat ding langer duurt. Of hij wil die vrouw gaan aftakelen. Omdat die vrouw dat kind alle soort van zaken vertelt. Of omdat hij zijn kind niet mag zien. Hoe zou de padati? De padatlai. Maar het enige wat je ze kan zeggen. Is van luister brada. Hoor patiëntie. Dat kind wordt een dagje ouder. Dat kind wordt een dagje ouder. Dan zal dat kind jouw deel van het verhaal horen. Dat kind wordt een dagje ouder. Dat is wat je mee moet nemen. We maken een fout. Nek maningre. Goedenavond.
0: Hallo.
1: Ja, goedenavond.
0: Goedenavond, Orion.
1: Jawel, luid en duidelijk.
0: En gratis. Is niet wel te goed, waar gaan jullie net voor me kopen?
1: Ik
0: belde met mijn huistelefoon, maar je hoort me niet, maar ik hoorde je wel. Oké, ja. Ten aanzien van het onderwerp, wat ik nog erbij wilde zeggen, is dat de jolekima, ik hoorde het je afvoedempa, in de mango door een lange libi. Omdat je constant bezig bent, dus als je die kinderen gebruikt als wapen, je bent constant bezig nieuwe oorlogsstrategieën te bedenken. Waardoor je niet allemaal gelegenheid voor bedoelen naar een jullie met iemand anders of met een nieuwe fase van je leven. Toch, een soort fitty-fitty steeds in oorlog zijn met je ex, het houdt je af van jouw verdere ontwikkeling. Dat kan je doen aan toestand, veel schrijven, maar weet je hoe verder je kon zijn. Als je dat ding had gelaten voor wat het is. Want absatba. En de rust die je kreeg wanneer je de strijdbijl begraaf. kies liever daarvoor. Echt waar, kies liever daarvoor. Want het is beter voor jou zelf als persoon. En bovendien de periode dat de kinderen bij hun vader zijn. Heb jij wat tijd voor jezelf? Want het is een China hinder, want het is dat die. Wees op soms die abitie rust van. Dat is de kinderen naar de pa. Heb jij een beetje rust? Toch? Dus dames, soms is moeilijk. Toch? Want toevoegen een opzettelijk weggebruik, dit gelijk wapen. Want ik heb niet begrepen dat mannen dat echt doen, als ze iets dat doen. Maar vrouwen doen dat vaker. Laten we dat achterwege laten en kiezen voor het beste voor het kind. Want wanneer het goed gaat met onze kinderen, gaat het goed met ons. Dus dat is wat ik nog erbij wilde zeggen.
1: Goed, bedankt.
0: Ah, bon.
1: En, ja, fijne avond.
0: Fijne avond, yes.
1: Ja. Duidelijke taal. Ja, toch? Duidelijke taal. En. Ik wil hierbij aansluiten. Ik heb het eerder al gezegd. Wanneer de kinderen ouder worden, je hoeft de kant van papa niet te kiezen. Misschien wil je de kant van mama kiezen, omdat door de jaren heen mama je zoveel verteld heeft, dat je niet kan uitmaken wat waar is of niet waar is. Ja toch? Je kan niet uitmaken wat waar is of niet waar is. Je hoeft papa's kant niet te kiezen. We hebben je niet nodig om het verleden te herschrijven. We hebben je niet nodig. En we gaan ook niet doen alsof er niets gebeurd is. De vaders op dit moment. Wat ik u mee wil geven, de vaders op dit moment. Er zijn zaken fout gegaan. Mensen zijn fout. Ja, not no go fout. O mensani, kan de go fout. Want u moet niet gaan doen alsof er niets gebeurd is. Als u die vrouw hebt gelaten om er aan de schatje die lekkerder was, dan moet u wel eerlijk zijn, ja. Wanneer het zover is dat kind je komt confronteren van, maar mama heeft me verteld dat je om tante, waarmee je nu in woont, bent weggegaan. Dan moet je eerlijk zijn. Dan moet je ook eerlijk zijn. Dan moet je ook eerlijk zijn. En vragen. En aangeven dat je fouten hebt gemaakt. Toch? Maar je moet niet proberen om te doen alsof niets gebeurd is. En al datgene dat verteld is door mama aan dat kind, niet op waarheid berust. Want Usabi, ik heb het eerder al gezegd, Usabi, door Uru, uitloperij, is er een kind buiten verwekt. Door alle afspraken die gemaakt zijn. We hebben afspraken gemaakt. En op een gegeven moment toen het puntje bij paaltje kwam. Dat ik draai me voor. Dat nu daar de tijd is dat dat kindje komt confronteren. Omdat dat kind iets ouder is geworden. Dan wil je doen alsof er niets gebeurd is. Je moet bereid zijn om te luisteren wanneer dat kind praat van en je kind, dat kind je aangeeft de fout zei Mickey, om aan te geven dat je niet een perfecte man bent, een perfect toch, maar dat je als vader geprobeerd hebt om alle manieren die jou ten dienste waren om toch bij dat kind te zijn. Je hebt alles gedaan voor toch iemand die abking, maar je werd wethouder, zoals ik dat ze dat gezegd heeft. Want we hebben een fout, ik heb fout, dus ik wil corrigeren. Praten met mama, praten met die vrouw van luister, ik heb een fout begaan. Maar geef mij toch de ruimte om dat kind te zien. Geef mij toch de ruimte om dat kind te zien. Kogo Arkiwa Poku, ik ga dit plaatsen. Ik ga hierin toetsen.

0: Ja, laten we even gaan. Even hier kijken hoor. 1, 2, 3. Oké. Even hier. En dan mis het. Oké. Even terug. Goed. 547-330-8781-482. Er zijn nu 100.000 vaders nu op dit moment die zitten met dit probleem. Toch? Die zitten met dit probleem en die... Hoe moet ik het oplossen? Alles wat Sani Econo Ede. Omdat je je kind niet kan zien. Hier wat problemen thuis. Hier wat zaken worden gedaan. Maar om de rust te bewaren, je hoort hem over. Om rust te bewaren, hou je mond. Want je bent nog steeds bij die vrouw op dit moment. En er is een kind buiten voor werk. En je wordt van alles. En wordt van alles naar je hoofd toegeslingerd. Toch? Er komt een moment. En je moet duidelijk zijn. Zoals ik gezegd heb van. Als je fouten hebt gemaakt. Of als je geen fouten hebt gemaakt. Moet je duidelijk zijn dat dat kind. Die op een gegeven moment volwassen is geworden. En naar je toe komt. Dan moet je vragen als vader. Zeg aan het kind. Dat je vraagt niet om dat kind medelijden met je moet hebben. Vooral if Isabi van Taki E luister. Naar door mee te doen. Toch? Naar door mee te doen. Vandaag de dag. Zijn we niet meer bij elkaar. Maar zoals gezegd is geworden door Gracita. Al is het dat we fouten gemaakt hebben. Om ik fout. Is het. Toch niet goed dat we zeggen van. Hey, we gaan dat kind. Verhouden van papa. En wanneer je hebt soms zo dat ze dat doen, wanneer vrouwen merken, wanneer ze misschien een goede baan hebben en ze weten dat ze dat kind alleen kunnen opbrengen. Je weet het toch? Ze kunnen het kind alleen opbrengen, ze hebben een goede baan. Dus ik ga die vader in een hoek drukken. Hij heeft toch een verkeerde stap gemaakt. Ik ga hem in een hoek drukken. Ik weet van dat kind alleen kan opbrengen. Dus... Laat hij het bekijken. Hij ziet dat kind niet. Ik wil niet dat hij dat kind ziet. En wanneer jij merkt van, zoals ik gezegd heb van, dat kind wordt een dag ouder hoor. Of denk je, of want soms hebben die moeders, of denken ze van dat kind niet ouder gaat worden, of groter gaat worden. Ating op tanting, dus ze zijn steeds maar bezig zaken in te pompen. En wanneer het zover is, dat kind wordt een dagje ouder. En dan gaan ze zien van, hé, luister, ik heb geen kleinkind meer. Ik heb geen kleinkind meer en ik heb dat kind steeds weer bepaalde zaken ingepompt. En wanneer dat het moment daar komt dat kind gaat vragen van... Mama, waarom heb je dit gedaan? Waarom heb je dat gezegd? Dan is dat het moment dat je gaat moeten toegeven waarom je het gedaan hebt of niet. Maar als je weet dat je als vader, zoals ik het eerder gezegd heb van... verkeerd hebt gehandeld... dan moet je wel vragen... aan dat kind geen medelijden... met je mag hebben. Je moet proberen het verleden niet uit te wissen. Gewoon open zijn. Naar dat kind toe. Probeer geen zaken. Omdat ze, nee, dat is niet gebeurd. en laten we erop toezetten. Zo gaan is het niet gebeurd. Nee. Laat liever doren open dat wanneer dat kind zo ver is om te zeggen van hé, ik kom nu zelfs om te luisteren wat zich heeft afgespeeld. Wat doe op de momenten toe toch? Waarbij als vader, oh, ik ben alkie, maar ik ben dan in masse. Dus ik noem kon aan minowan shi, of minowan tak nangai. Nee. Als vader, liba doro opo, laat de ruimte open. Liba doro op een keertje, waarbij wanneer dat kind komt, er ruimte is om te vragen en om te vertellen wat zich heeft afgespeeld. Liba ruimte dat opo. Liba ruimte dat open om dat kind te vertellen, zodat dat kind kan komen vragen wat zich heeft afgespeeld. En weet één ding, ik heb het eerder al gezegd, er zijn nu heel wat mensen misschien boven de 30, 40, 50 jaar, 60 jaar schrijven. Die nu op dit moment zitten en nooit het verhaal van de andere kant gehoord hebben. Maar weet één ding, als zoon of dochter, ga er naartoe en ga luisteren naar het verhaal van papa. Of ga luisteren naar het verhaal van mama, want een alles heeft twee kanten. Laten we hopen dat als papa nu op dit moment, als je nu thuis zit of aan het werk, of als mama die nu thuis zit of aan het werk ben, want er zijn ook moeders. Misschien is mama op een gegeven moment zo ver gevallen dat papa de verantwoordelijkheid moest nemen over de kinderen. Dat heeft papa ook zoveel verteld over mama. Maar weet één ding als kind op dit moment, jongen als meisje, wist nodig dat ik kom biggie, jouw biggie man of een biggie vrouw. Weet één ding, dat een verhaal twee kanten heeft. Weet één ding, dat een verhaal twee kanten heeft. En liba ruimte open ik samitaki. Liba ruimte open. Laat de ruimte open voor dat kind, jongen of meisje, om te bepalen of zij of hij of zij nog steeds bereid is om je papa te noemen. Ondanks alles dat zich heeft afgespeeld. Laat de ruimte aan hun over om te bepalen of ze nog steeds bereid zijn om je papa of mama te noemen. Toch? Of ja, papa of mama te noemen. Ondanks alles dat zich heeft afgespeeld. Liba ruimte dat op. Toch? Liba ruimte dat op. Die a boy of een meisje. Want misschien, usabi, er heeft zich heel veel afgespeeld. En je stelt jezelf de vraag nu op dit moment. Gaat hij of zij bereid zijn na dit alles wat dat kind gehoord heeft van mij, als moeder of als vader? Gaat dat kind nog bereid zijn mijn mama of papa te noemen? Laat de ruimte open voor dat kind. Wanneer dat kind jouw deel van jouw verhaal heeft gehoord, dan gaat hij of zij bepalen of hij of zij je papa of mama nog wil noemen. Toch? Ik ga u groeten. Neemt u dit mee, mensen? Door haar liefde voor nu, want het is liefde die gemaakt heeft dat we samen zijn gaan slapen en dat we een kind verwekt hebben. seks, we hielden zoveel van elkaar. Alle standjes gedaan. En laat dat niet maken dat wanneer iets ertussen komt, dat we zo gebitterd zijn dat we kinderen onthouden van moeder of van vader. Toch? Want er was een tijd. Want dan ben je toch probeer op elkaar zo. We konden niet van elkaar afblijven. Kan je nog heugen? Alleen niet hoe we op seks naar elkaar. Alleen niet hoe we op trastandjes. En dan is een moment gekomen waarbij we niet meer door één deur naar buiten kunnen. Dan is het dat doen we alles om dat kind dat verwekt is geworden door liefde tussen Junanga en Amang. Door liefde, voorbeeld op Makandra, alles hadden we voor dat kind over. We hadden alles over hoe we onze leven zouden inrichten, hoe we ons gezin zouden inrichten. En omdat iets verkeerd is gegaan, hoe hard ook, het is overkomen. Want misschien, ik weet dat u nu zit en gaat zeggen van die meneer daar in de studio heeft makkelijk praten. Hoe zou je soms aan had hij dat je een man uit elkaar en dat je pas dat mocht gebruiken tegenover een man. Maar weet één ding, dat kind gaat ouder worden. Je gaat dat kind hier wat vertellen. De andere kant, moeder of vader, geef aan waar je fout bent geweest. Geef aan aan het kind dat het kind geen medelijden met je hoeft te hebben. En maak ruimte zodat het kind ook jouw deel van het verhaal kan horen. Ik groet u, zij die aan het werk zijn, op zo'n sweet netti. Toch? Luka rokobong, dwa rokobong. We horen en zien elkaar volgende week. Goedenavond.
1: Lood met lood. Ataki about fa'a libi muslibi. Arki en leri uit alobi libi. Waka libi.

0: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
1: Omwika man.
0: Oh, in omwika. Waar omwika man?
1: Ruwaka dabe, ai. Go.
0: Hey, dik alasan. Kom we snel, dik alasan.
1: Hey, wakti. Ik wil dat ik dabe. Oké, Arkino, taie bek. Wat ik mee?
0: Ja, want daar wat voor maak ik aan.
2: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan. Geweldig. Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation.
0: Mama San, goed eerlijk. If I be de bewaking voor Improser NV. Hoe ben je van jou?
3: Neem me

Dit is Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Mogen wij u allen welkom heten tot een nieuwe dag. Vandaag, vrijdag. God.

Geliefde, goedemorgen. Dit is het programma Word of God en ik ben Pastor Ingrid Kortstam, uw gastvrouw deze ochtend. Weet u, lieve mensen, deze ochtend terwijl ik zo bezig was, kwam ik een schriftgedeelte tegen dat mijn aandacht trok. En dat schriftgedeelte vinden we namelijk in Habakkuk hoofdstuk 3, vers 17. Daar staat er: al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runderen in de stallingen zijn, nochtans zal ik juichen in de Heer, jubelen in de God van mijn heil. De Heere is mijn kracht. Hij maakt mijn voeten als die der hinden. Hij doet mij treden op mijn hoogten. Weet u, geliefden, toen ik dit tekstgedeelte zo las en het de revue liet passeren, als ik dat zo mag uitdrukken, en ik keek naar onze natie, naar onze volksgenoten, naar het volk, rees er bij mij een vraag op. Zeg, in deze tijd zijn we op die plaats om te zeggen, al zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en er geen runde in de stalling zijn, nochtans zal ik juichen in de Heere, jubelen in de God van mijn heil. Weet u, dit is geen psalm. Dit schriftgedeelte is namelijk geschreven door de profeet Habakkuk. En te midden van een situatie was hij, waarin hij chaos en ellende, aanvallen op aanvallen, crisissen op crisissen meemaakte in zijn natie. En als we het voorste gedeelte lezen van dit schriftgedeelte, hoofdstuk 1, daar zegt hij: ik wil gaan staan op mijn wachttoren. Ik wil mij stellen op de wal. Ik wil uitzien naar wat hij tot mij spreken zal en wat ik moet antwoorden op mijn klacht. Dus Habakkuk was te midden van een crisis, te midden van een situatie in het land, waarvan hij eigenlijk het uitzichtloos was. Hij wist niet wat hij moest doen. Hij wist niet wat hij van de situatie moest denken. Hij wist niet van, wat gebeurt er hier? Gaat het voorbij? Gaat die crisis voorbij? En zo on. Hij was als het ware radeloos. Habakkuk was ook een mens. Al was hij een profeet, maar hij was ook een mens. Maar dan staat er in vers 2, toen antwoordde de Heere hem, schrijf het gezicht op en zet het duidelijk op tafelen, opdat men het in voorbijlopen zal kunnen lezen. Want wel wacht het gezicht nog tot de bestemde tijd, maar het spoedt zich zonder falen naar het einde, als het vertoef verbijt het. Want komen zal het gewis, uitblijven zal het niet. Als ik dit deze ochtend tegen u zeg, lieve mensen, dan wil ik het volgende met u delen. Wanneer God ons oproept om naar situaties te kijken, of u heeft misschien een droom gehad, of u verkeert in een crisissituatie, weet één ding. Die situatie is een momentopname. Het is niet iets dat blijvend is. In dit geval had Habakkuk was hij op zijn wachttoren gaan staan. Dat wil zeggen, hij had zijn plaats, zijn positie ingenomen van gebed. Om uit te kijken, om in die rust, in die stilte met God te zitten en vragen aan de Heer te stellen. Hoe doet u dat? Stelt u ook vragen aan de Heer als u in een crisis verkeert of wat er ook gebeurt? Stelt u vragen wanneer u dingen ziet die u niet begrijpt? Stelt u vragen? Verwacht u een antwoord van God? Maar in ieder geval, Habakkuk geeft ons een voorbeeld. Hij is in gebed gegaan. Staan op je wachttoren wil zeggen, staan op de plaats van gebed. En uitkijken en luisteren. Wat zal de Heer tot mij zeggen? Dat wil zeggen dat we met de Heer moeten spreken over situaties die ons
die ons benauwen. En toen kwam het woord des Heren. Hij zegt, schrijf het gezicht op. Schrijf die omstandigheid op. Het komt uit. Want wat ik gesproken heb, zal uitkomen. Al blijft het een tijdje weg, maar het zal komen. In onze situatie zouden we kunnen zeggen, al blijft de situatie als het ware aanhouden. Dat betekent, het is een moment waarop wij God moeten zoeken en bij hem moeten gaan en zeggen van, Heer, wat wilt u me zeggen? Wat moet ik met deze situatie doen? En dan zult u merken dat er rust over u komt. Want als we kijken in hoofdstuk 3, het vers dat ik met u gelezen heb, als zou de vijgenboom niet bloeien, dan zien we dat er een totaal andere toon wordt aangeslagen door de profeet. Hij zegt, als zou de vijgenboom niet bloeien en er geen opbrengst aan de wijnstokken zijn, de vrucht van de olijfboom niet teleurstellen, als zouden de akkers geen spijs opleveren, de schapen uit de kooi verdreven zijn en geen runderen zijn, nochtans zal ik juichen. Dus dat betekent, dwars door die situatie is er zo'n verandering opgetreden in zijn mindset, in de wijze waarop hij naar de problemen, naar de crisissituatie kreeg, dat hij wist één ding, wat er ook gebeurt, ik zal op God moeten vertrouwen. En dat is de boodschap deze ochtend, lieve mensen, om dat we onze blikken richten op de Allerhoogste God. Wat er ook om ons heen gebeurt. Laten we onze blikken richten op de Allerhoogste God. Omdat Hij het is die het antwoord heeft. Hij is het die ons kan leiden. Hij is het die ons de overwinning kan geven. Hij is het en niemand anders. En daarom wil ik u bemoedigen deze ochtend, lieve mensen. Laten we ons uitstrekken. Wat u ook meemaakt. Wat u ook ziet gebeuren om u heen. Wees niet ontmoedigd, maar in tegendeel, sta op en juich en begin te zeggen, Heere, ik begrijp het niet, ik zie het niet, maar nochtans geloof ik u, nochtans vertrouw ik u, nochtans zal ik zorgen, weet ik dat u voor mij zult zorgen, nochtans zult u mij open deuren geven, nochtans zult u mij ideeën geven wat ik moet doen, hoe ik zaken moet aanpakken, en dan zult u zien hoe de Allerhoogste God zal waarmaken wat hij beloofd heeft, omdat hij een waarmaker is van zijn woord. God is getrouw, lief voor mensen, laten wij niet vrezen. Wat we ook zien, wat we ook horen, laten we één ding weten. God is getrouw en hij blijft getrouw. Amen. Vader, deze ochtend wil ik u danken voor wie u bent. Ik wil u danken voor iedereen, o mijn God. Het totale volk, o Vader. Heer, ieder die nu naar mij luistert, Heiland. Heer, u kent de situaties waarin een ieder verkeert, o mijn God. U kent de ontmoedigingen, u kent de problemen, u kent de crisissituatie. U weet, o mijn God, als men het kan halen of bedroefd of bedrukt is of geen uitkomst ziet, o mijn God. Maar nochtans, zoals Habakkuk willen we deze ochtend zeggen. Als zou die vijgenboom niet bloeien, als zou dat er geen wijnstok, geen opbrengst aan de wijnstok zijn, nochtans zullen we u juichen, nochtans zullen we u bejubelen, nochtans zullen we u bedanken, nochtans zullen we ons geloof heffen tot u, omdat we weten dat u de volleinder van ons geloof bent. Als we in u geloven, u verlaat ons niet, u laat ons niet. En daarom dank ik u deze ochtend, dat u aan een ieder wilt geven, overvloedig, dat u aan een ieder wilt geven, wijsheid en inzicht, ideeën die nodig zijn om de crisis waarin ze zijn, om te kunnen volharden, maar ook te kunnen overwinnen. We willen u bedanken voor wie u bent. We zeggen u dank u wel, Vader, in Jezus' naam. Amen. Geliefden, ik bemoedig u vanuit Gods woord deze ochtend. Ik ben pastor Ingrid Kortstam. Ik zeg God bless you en tot de volgende week. Amen.

mijn land. Ik kan niet leven in een land met alleen maar Hindustan. In een land met alleen maar Japanen. In een land met alleen maar Chinezen. Ik zou mij onmenselijk misselijk gevoelen. Maar ik kan ook niet leven in een land met alleen maar negers. In een land met alleen maar Indianen. In een land met alleen maar witte mensen.

0: in het land van Herman Snijders en Stanley Noordpool, in het land van Letitia Vriesde en natuurlijk, natuurlijk in het land van Anthony Nesta. Daarom, daarom kan ik echt niet leven in een land met alleen maar Hindustanen. In een land met alleen maar Javanen, in een land met alleen maar Chinezen. Ik zou mij onmenselijk misselijk voelen. Maar ik kan ook niet leven in een land met alleen maar negers. In een land met alleen maar Indianen, in een land met alleen maar witte mensen. Ik zou me onmenselijk misselijk voelen. Ik zou levenslang balen. Daarom kan ik slechts leven in dit jouw land, mijn land. In dit regenboogland, Suriname.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: Good life is all about good life. Spanka, one God.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

de nodige vitamine verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioenregeling. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

Choice Supermarkt, al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragani weg 466. Choice!

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.
3: De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

De nodige vitaminen verwerkt in de muziek, heel speciaal voor jou op weg naar school of naar het werk. En maybe voor sommigen die van het werk komen. Goedemorgen, enjoy the music.

0: Choice Supermarkt. Al jaren in begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indragandiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Lim FM, de andere radio.

0: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indraganiweg 466. Choice, still unbeatable. Unbeatable.
1: Je bent slim. Je luistert naar Nimmer.

0: Y si yo me emborracho, cabano, me ayuda.
1: ...91.7.

ET. Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: 91.7. Hier hoor je het anders en beter. Sosolo.
1: Choice Supermarkt. Al jaren een begrip en nog steeds unbeatable. Choice is still on top als het gaat om het allerbeste dat er op de markt is. Wij gaan steeds weer voor klantvriendelijkheid, een top assortiment, goede kwaliteit en de beste service. Choice biedt u dagelijks ovenvers brood, vers vlees, vers fruit en die superlekkere sinaasap. Maar ook een grote variëteit aan buitenlandse groenten vind je bij Choice. Voor de echte liefhebbers is er een ruim gesorteerde drankenafdeling met de fijnste wijnsoorten die de wereld kent. Bezoek een van onze filialen. Wij staan aan de Johannes Moenderastraat nummer 17, de Tweekinderweg nummer 99 en nu ook de Lelydorp aan de Indira Gandhiweg 466. Choice, still unbeatable.
2: This is the recap of the phenomenal top 10 on Limb.

0: number one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: BT.
1: Informatie, meningen, discussies, analyses en conclusies. Op FM 91.7, elke middag. Lim FM.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon.

0: streden en feunen, vitaminebehandelingen, kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar je ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith

0: spreiden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
1: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet, haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: 91.7

0: Ratan Optiek, Kankawastraat 9, telefoon 480-804. Bij ons bent u terecht voor brilmonturen, contactlenzen in alle vormen, lease- en zonnebrillen, gezondheidsmonturen enzovoorts enzovoorts. Ratan Optiek, snelle service, klantvriendelijkheid en kwaliteit op maat. Ratan Optiek, Kankawastraat 9, met 15 jaar professionele ervaring. Open van maandag tot vrijdag van 8 uur 's morgens tot 5:30 's middags. Op de zaterdag van 8 uur 's morgens tot 1 uur 's middags. Ratan, de juiste kwaliteit voor het oog. Ratan, 480-804. By the way, de oogmetingen bij Ratan zijn gratis. Ratan.
1: Ja, ma?
2: Enough, mama mi. Want mijn man Bribi dat toch is een precies €100 no more gym.
1: Maar dat had ik u beloofd.
2: Maar die no maar zijn €50 gym alsnog, no?
1: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
2: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Ik bedoel dat na Michari Timo langer in mijn beren.
1: Maar ik heb haar eerst beloofd.
2: Is van je moeder? Nee, ma.
1: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die €50 te halen.
2: Anomuso, fijne dag.
1: Is goed, ma. Hallo, mama.
2: De cello, dat is meer si ibroka gesprek.
1: Nee, mama.
2: Wel, if je bosena €100 eten, zorg dat je doen via het Caritrans voor Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
1: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
2: Ja, dat sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus, ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
1: Nog iets, mama?
2: Ja, amoni zei bosena gis. Schoon, maar ik kan zijn gym ook doen.
1: Mama!

0: hier hoor je het anders en beter.
1: Blakati, Ankara, Bekaslasai, Awipa.

0: Mi odo takso.
1: Arkis malontu. Danti de, ukondoro baka nangan abeskopu oftewel na odo funadi. En abeskopu futide, dat takso. Yo no breiti fushi yu omu. Yu e aksi sa achar na kurkuru. Dat wil zeggen, wees tevreden met je lot, anders krijg je niets van God. Of, een gegeven paard moet men niet in de bek zien. Je no breedje voor si je omu. Je actie sa achari na kurkuru.

heerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 22 mei. Aukensoep met kip en zoutvlees, pepperpot varkenspoot, masala snoek en gestoofde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23 en we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase.

0: Wele mo sa ni dai me ke fidi. You lo be nice I mean wani mo. Anaisai di shamyangai dai holimino. Na lo simyo di shamyangai. Eh. Bo simino de ache bon fudim jangai. Eh. Le me fem holimino. Na lo simyo di shamyangai. Le me fem bo simino de ache bon fudim jangai.
1: Yeah, man, Dele Model, I tell.
2: This New Productions presents
3: another one.
2: Chelle Lister, nieuwe show. Je moet komen voordat je gaat.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia, 18 plus, dus ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van snieuw.sr. Chelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
3: 22, 23 en 24 mei.
2: Theater Thalia. Kaarten op de website van snieuw.sr.
4: Middag jou wel.
5: Rustig, dikke rustig, amai drie. Rustig, rustig.
6: Omwika man.
5: Oei, omwika.
6: Waar omwika man?
5: Ruwaka dabe, ai, go. Hey, dik alasan, kogwe snel, dik alasan. Hey, wakti. Ruku wanda kudabe. Oké, Arkino, taie bek, wat ik in mee.
6: Ja, want daar heb ik wat voor maken te kusan.
7: Ben jij minimaal 25 jaar en heb je aantoonbare werkervaring als security officer? Wil je het vak leren en ben je gedisciplineerd genoeg om wel op tijd te komen? Zit je al in het vak en denk je, hé, ik kan meer dan alleen bij de poort staan? Geweldig! Wij van Improser NV bieden specialisaties en doorgroeimogelijkheden naar leidinggevende functies. En voor de echte regelaars zoeken wij de middelmanagers die meerdere divisies kunnen aansturen zonder stress, maar met overzicht. Wat krijg je van ons? Een professionele organisatie die werkt voor het topsegment van bedrijven en instellingen. A1 toplocaties, hoogwaardige opleidingen, een aantrekkelijke pensioenregeling, een team waarin iedereen telt, een salaris en secundaire voorwaarden waar je niet stil van wordt. Verder zijn we ook ISO gecertificeerd. Improser NV, Safety Through Innovation. Maar wat is dat? Goed eerlijk. Ik heb de bewaking voor Improser NV.

Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag.

0: Goedendag, u luistert naar het nieuws op Lim FM 91.7 en limfmsu.com. Vandaag is vrijdag 22 mei. Het ministerie van Binnenlandse Zaken heeft onlangs een evaluatieronde gehouden ten aanzien van de laatst gehouden verkiezingen. Daarbij zijn de voorzitters van de verschillende stembureaus gehoord. We spraken vanmorgen Nasir Eskak, de directeur op het ministerie. Hij gaf aan dat tijdens de evaluatieronde er enkele klachten vanuit de voorzitters van de stembureaus naar voren is gekomen. Het ministerie werkt inmiddels aan de oplossingen, aldus Eskak.
1: Afgelopen zaterdag en met name op 16 mei, jongstleden, zijn we aangevangen met een nieuwe evaluatieronde. Dit keer hebben wij dan voor het eerst de voorzitters van de 673 stembureaus dan in een schema geplaatst om ook van hun te vernemen hoe de verschillende voorbereidingen naar de dag der stemming, dus op de dag van de verkiezingen zelf, hoe het verloop van de dag verkiezingen is geweest en hoe de beëindiging van de dag der verkiezingen en met name de telling, dat allemaal is verlopen. En we zijn begonnen met Paramaribo. We hebben het opzettelijk zo gepland, omdat per district wij dan meer concrete informatie kunnen halen van de voorzitters van de verschillende stembureaus. Paramaribo telde bij de afgelopen verkiezingen 275 stembureaus. Van dat aantal hebben wij gemeend om een derde van dat aantal uit te nodigen. En zeker met een precieze selectie, een bewuste selectie van stembureaus, waarvan wij op de dag der verkiezingen een aantal klachten binnen hadden gekregen, om dan van hun te vernemen hoe het allemaal voor hun was geweest om te gaan met deze zaken. Dus dat is geweest. We hebben meer of meer dichtbij de helft van het aantal dat we hadden uitgenodigd gekregen op de dag. En we hebben met hun dan op verschillende vlakken van gedachten gewisseld, zoals bijvoorbeeld de trainingen. En daaruit is voortgekomen dat men de theorie wel in voldoende mate tot zich had kunnen nemen. Maar de grote wens die daaruit ook was voortgekomen was dat er meer behoefte is aan praktijktrainingen, zodat de theorie dan ingebed blijft bij de mensen en door die praktijktrainingen de verschillende handelingen die gepleegd moeten worden dan beter bij de mensen blijft. Dus dat is dan concreet gevraagd. Daarnaast was dan ook de voorbereidingen op de dag der stemming zelf met betrekking tot het afhalen van het verkiezingsmateriaal, de opening van het stembureau zoals de wet dat voorschrijft om 7:00 ochtends en de sluiting daarvan ook om 7:00 en daarnaast ook dan de telling die dan ook een belangrijk moment vormt van het verkiezingsgebeuren. Over het algemeen is aangegeven dat het centraal afhalen van het verkiezingsmateriaal dat toch wel een beetje moeizaam was verlopen. Omdat hoe meer stembureaus we hebben, hoe meer de drukte dan op één plek te bemerken was. En we hebben ze aangegeven als het misschien in de toekomst decentraal kan gebeuren. 2 tot 3 locaties waar de mensen terecht kunnen om het verkiezingsmateriaal af te halen. Verder hebben ze dus ook aangegeven dat de inrichting van de verschillende stembureaus toch wel bij bepaalde locaties het liet afweten. In termen van de verlichting, als ook de sanitaire faciliteiten. En ook het onderbrengen van 2 stembureaus in 1 stemlokaal, dat in de praktijk ook bleek dat het niet zo goed werkbaar was. U weet, we merken een trend van een toename van het electoraat. Als we kijken naar 2010, dan zien wij dat daar we een electoraat hadden van ongeveer 325 kiesgerechtigde burgers. En die is bij de afgelopen verkiezingen gegroeid naar ruim 400.000 kiesgerechtigden. Dus dat wil zeggen dat bij elk verkiezingsjaar we een aanhoud hebben van het electoraat van gemiddeld zeg maar 20.000 kiezers. Hetgeen ertoe ook heeft geleid dus dat we meer kiezers toewijzen naar een stembureau. En dat levert dan ook de nodige uitdagingen op, waar dus ook dringend naar gekeken moet worden. Vandaar dus dat de ruimte ook toereikend moet zijn om het toegenomen aantal kiezers per stembureau goed te kunnen faciliteren. En zeker een belangrijk onderwerp die ook aan de orde kwam, is dan het verloop van de verkiezingsdag zelf en de telling. En u weet, we hebben nieuw verkiezingsmateriaal aangeschaft, welke heel positief werd beschreven en dat de omgang ervan, dat het heel makkelijk was voor hun. En als ook de telling in de termen van het vastleggen van de voorlopige uitslag van de verkiezingen door gebruik te maken van een tablet, is over het algemeen wel heel goed ontvangen door, of dan werd geprezen door de verschillende voorzitters die we op die dag hadden.
0: Ja. Directeur, ik hoorde u aan het begin van het gesprek praten over het feit dat de voorzitters van de verschillende stembureaus hebben geklaagd. Zijn dit de klachten?
1: Nou, de klachten waren dus meer van logistieke aard. Omdat, zoals eerder aangehaald, men aangaf dat het bijna niet te doen was om op één dag in de ochtend, want sommigen waren al vanaf 3 uur in de ochtend op de been om hun verkiezingsmateriaal bij het hoofdstembureau af te halen, hebben zij dus aangegeven als we dan een betere spreiding van de locaties waar ze hun stembureaumateriaal kunnen afhalen, met wat minder drukte natuurlijk en zo. Daarnaast is dat stukje van de tegemoetkoming die ze krijgen niet echt aan de orde gekomen, omdat de minister in zijn gesprek, in zijn toespraak aan het begin had aangegeven dat we zeker daarnaar gaan kijken om de mensen te waarderen zoals het zou moeten om de trainingen en op de dag der stemming te gaan werken. Dus het waren dus overwegingen van logistieke aard en het gebrek aan, of meer behoefte aan praktijktrainingen, zodat de theorie dan goed in praktijk kan worden gebracht op de dag der stemming.
0: En wat zal gedaan worden door het ministerie om deze zaken op te lossen? Is er al een aanvang gemaakt met het oplossen hiervan?
1: Jawel, u weet, verkiezingen zijn een ongoing proces. Deze evaluatie was nodig omdat wij op 21 februari jongstleden al die grote evaluatie hebben gehad met alle relevante actoren zoals het CAS, het OKB, de politieke organisaties, de districtscommissarissen. Die hebben we dan toen op 21 februari jongstleden gehad. Maar vanwege de trend die ik heb genoemd van het groeiend aantal kiezers, ook voor 2030 verwachten wij dat het electoraat zal toenemen. En daarmee dan de verdeling van het aantal kiezers over de verschillende stembureaus ook is toegenomen bij de afgelopen verkiezingen. Dat er een stembureau maximaal 750 kiezers werd toegewezen. Daarvoor was het 600, maar het is toegenomen door de jaren heen. Hetgeen dus ook aangeeft dus dat de stembureaus dan beter getraind, beter ingericht moeten worden en dat we aan rekening moeten houden met een aantal zaken. Deze zaken zijn allemaal vastgelegd en wij zijn van nu al bezig om te kijken hoe wij dan het stemmingsproces per stembureau met een maximaal aantal kiezers toegewezen, dat beter kunnen inrichten, de werkzaamheden efficiënter kunnen laten geschieden. Dus er zal dan, denk ik, in dat opzicht misschien in termen van inrichting, in termen van training en in termen van de praktische lessen waar men naar heeft gevraagd, dat wij die zullen aanpakken. Met onder aantekening zeker van dat de trainingen eerder moeten gebeuren en zeker ook dat als er wijzigingen zich wenselijk zijn vanuit de kant van de regering met betrekking tot het kiesstelsel, dat wij dan ook ruim van tevoren die af moeten hebben, zodat we dan ook genoeg ruimte hebben om de trainingen op basis van de laatste informatie die de wet voorschrijft te kunnen verzorgen aan het stembureau personeel.
0: Directeur, een andere zaak. 225 stembiljetten waren verdwenen van stembureau 333 in Leliedorp. Is er al enige duidelijkheid in die zaak?
1: Ja, die stembiljetten zijn allemaal terecht. Het was niet dat ze verdwenen waren, maar het was dat, als ik mij goed kan heugen, dat een stembureau personeel van dat bureau de stembiljetten zeg maar bij zich had of ze in bewaring had gelegd. Maar de hertelling die toen is gedaan, ja, op de verschillende locaties waaronder dus dat bureau waar u net heeft aangehaald, zijn alle stembiljetten wel terecht. En dat was allemaal onder het toezicht van het onafhankelijk kiesbureau dat ook betrokken was in dat heel proces.
0: Nasir Eskak, de directeur op het ministerie van Binnenlandse Zaken. We hebben met hem gesproken omdat het ministerie onlangs een evaluatieronde heeft gehouden waarbij men de verschillende voorzitters van de stembureaus heeft aangehoord. Gisteren werd de conceptwet wijziging Comptabiliteitswet 2024 verder behandeld in de Nationale Assemblée. De regering heeft het parlement verzocht om de inwerkingtreding van deze wet uit te stellen en gefaseerd in te voeren. Dit omdat de financiële systemen en organisaties nog niet op de wet zijn afgestemd. Wij brengen nu een fragment uit de bijdrage van Gerald Pauwiro-Regio, de fractieleider van de NPS.
2: De Comptabiliteitswet van 2024 legt strikte begrotingsregels op. Dit voorkomt dat de overheid uitgaven doet die vooruitlopen op tijdelijke meevallers. Als er sprake is van een overschot of uitzonderlijk hoge inkomsten uit de mijnbouw- of oliesector, verplicht de wet dat een vooraf berekend percentage in het spaar- en stabilisatiefonds wordt gestort. Hierdoor worden de overheidsfinanciën beschermd tegen nadelige economische effecten van fluctuerende grondstoffenprijzen. Omgekeerd kunnen er onder strikte voorwaarden uit het fonds middelen worden gehaald om de staatsbegroting te ondersteunen tijdens economische tegenwind. Ik wijs daarom op het belang van een correcte en volledige toepassing van de Comptabiliteitswet van 2024 binnen de kortst mogelijke termijn, in het bijzonder met betrekking tot de volledigheid van de begrotingsstukken, de verplicht over te leggen documenten, de begrotingsregels, de schuldinformatie, de considerans en de samenhang met prudent financieel beheer. Voorzitter, de huidige situatie lijkt mede te zijn ontstaan doordat bij de behandeling van de begroting van 2026 is gebleken dat bepaalde documenten die in gevolge de nieuwe comptabiliteitswet van 2024 gelijktijdig met de begroting hadden moeten worden ingediend. Ontbreken dan wel onvoldoende zijn uitgewerkt. Maar in plaats van een gerichte analyse van deze concrete tekortkomingen wordt nu een oplossing voorgesteld die mogelijk verder reikt dan strikt noodzakelijk is. Tegen deze achtergrond is het van belang dat wij een scherp onderscheid maken tussen enerzijds het oplossen van de concrete implementatievraagstukken en anderzijds het langdurig opschorten van bredere hervormingen op het gebied van financieel beheer. Artikel 84 van de Comptabiliteitswet van 2024 was bedoeld als overgangsbepaling. De wetgever heeft hiermee beoogd dat de Comptabiliteitswet formeel in werking zou treden, terwijl de bepalingen in zake begroting en verantwoording pas vanaf het begrotingsjaar 2026 van toepassing zouden worden. Dat artikel 84 was dus niet bedoeld als een algemene opschortingsbepaling voor de wet als geheel, maar dat zou ook tegenstrijdig zijn. Voorzitter, het voorliggend wetsontwerp heeft de bedoeling om het jaartal 2026 in artikel 84 te vervangen door 2029. Dit zou in beginsel slechts betekenen dat de begrotings- en verantwoordingsregels op een later tijdstip van toepassing worden. De memorie van toelichting en het bijbehorende plan van aanpak lijken echter verder te gaan, waardoor nu onduidelijkheid ontstaat over de daadwerkelijke strekking van het voorstel. De vraag rijst of feitelijk wordt beoogd om de comptabiliteitswet van 2024 als geheel voor meerdere jaren buiten werking te stellen. En waarom is dit onderscheid belangrijk? Omdat indien uitsluitend sprake is van ontbrekende begrotingsdocumenten, rechtvaardigt dit niet zonder meer een vrijwel integrale opschorting van een wet die juist is ingevoerd om tekorten binnen het oude systeem te herstellen en het financieel beheer te moderniseren. Het risico bestaat daardoor dat het probleem omvangrijker wordt voorgesteld dan feitelijk het geval lijkt. Tevens dreigt de aandacht te verschuiven van de kernvragen, namelijk welke onderdelen ontbreken, om welke redenen ontbreken deze en welke oplossingen zijn wel mogelijk binnen het kader van de comptabiliteitswet 2024. Hoe kan implementatie plaatsvinden binnen het bestaande wettelijke kader? Als uitgangspunt behoort te gelden dat de hervormingen binnen het kader van de comptabiliteitswet van 2024 worden voortgezet. Het ligt niet voor de hand om de wet gedurende meerdere jaren op te schorten en daarmee terug te vallen op een reeds achterhaald wettelijk kader. Een implementatieplan moet daarom inzichtelijk maken op welk moment bepalingen in werking zullen treden, op welke wijze implementatie zal plaatsvinden, welke randvoorwaarden daarvoor noodzakelijk zijn, mede gelet op bestaande urgenties. Indien daadwerkelijk wordt beoogd om de comptabiliteitswet van 2024 in haar geheel uit te stellen tot 2029, terwijl het probleem slechts betrekking heeft op enkele ontbrekende documenten, vormt een vrijwel integrale opschorting van de wet een disproportionele maatregel. En we vallen dus terug op een stelsel met erkende tekortkomingen. En de kracht van die wet van 2024 is juist dat het verbeteringen heeft op het punt van het verantwoordingsproces, de tijdslijnen richting DNA en de samenhang tussen het onderzoek van KLAT en de rekenkamer. Bovendien bevat de comptabiliteitswet van 2024 een gerichter kader voor het overleg tussen de minister van Financiën en Planning, de rekenkamer en KLAT. Ook dit institutionele kader zou bij opschorting wederom wegvallen. Voorzitter, we merken op dat een aanzienlijk deel van de huidige implementatieproblemen reeds onder de comptabiliteitswet van 2019 bestaan.
0: Aldus de fractieleider van de NPS, Gerald Pawiro Regio. We vervolgen dan met Raymond Sampoen, fractielid namens de NDP. Hij gaf aan tijdens zijn betoog dat er een verkeerd beeld wordt geschapen in de samenleving met het uitstellen van deze wet. Hij voerde verder aan dat het vrijwel onmogelijk is om de wet in deze fase nu uit te voeren.
3: Laat me alvast beginnen te stellen, voorzitter, omdat ik soms niet het besef heb dat collega's uit de zaal dat beseffen ook, dat wij nu aan de vooravond staan van een groot dilemma. Een belangrijk dilemma, een begrotingsdilemma, voorzitter. En wanneer we praten over een begrotingsdilemma en we weten wat een begroting is en welke invloed een begroting heeft als beleidsinstrument van die staat voor de hele samenleving, voor de gezondheidszorg, voor onderwijs, voor de publieke voorzieningen, dan weten we dat het heel belangrijk is voor onze samenleving en voor het voortbestaan van onze mensen. En wanneer we nu zien, voorzitter, dat begroting 2026 we moeten goedkeuren deze maand of volgende maand, en dat daarvoor een beletsel is tussen sluiten aanhalingstekens in de vorm van die implementatie van die comptabiliteitswet 26, moeten wij daar niet lichtvaardig over gaan. Omdat aan de linkerzijde zijn er vaak uitspraken gedaan En ik heb een aantal genoemd daarnet. Politieke sabotage, economische ravage. Wanneer je die wet gaat uitstellen, die implementatie gaat uitstellen met 3 jaren, ga je meer inflatie krijgen in dit land, ga je meer armoede krijgen in dit land. Dat zijn juist die gevaarlijke uitspraken, voorzitter, die een verkeerssignaal sturen naar internationale investeerders, maar ook onze lokale ondernemers, voorzitter. En dat is niet goed, omdat wij, denk ik, kamerbreed met elkaar het eens kunnen zijn dat de wezen waarop die goed bedoelde, en wij staan er nog steeds achter, die komt LBT-wet van 24, dat wij dat ondersteunen, omdat het past binnen dat internationaal kader van verantwoording, beheer en controle van staatsmiddelen. Daar staan wij achter, ja. Maar wanneer we merken dat om redenen van onmacht en institutionele beperkingen de zaak moet worden uitgesteld om met goed fatsoen een begroting van 26 te kunnen aannemen in het parlement, dan moeten wij serieus daarmee omgaan, ja. En ons niet inmengen in allerlei partijpolitieke uitspraken, voorzitter. Dat is niet goed. 1. Tweede is, voorzitter, om even stil te staan bij wat ik daarnet noemde als institutionele ondercapaciteit, omdat dat een belangrijk gegeven is, voorzitter. En er is vaak gesproken over een paar punten. En als ik even verwijs naar die knelpunten die door financiën zijn aangebracht door de minister van Financiën. Die complexiteit en die schaal van verandering. De wet vereist een fundamentele herstructurering van processen en systemen, voorzitter. Dat is dat iets belangrijks. Het gaat niet alleen om documenten. Ik hoorde een collega praten daarnet. Maar als er sprake is van een afwezigheid of onvoldoende documentatie, laat de minister dat maken. Daar zou geen beletsel moeten zijn voor voortgang van het traject conform Comptabiliteitswet 24. Het gaat om meer dan documentatie, voorzitter. Het gaat om meer dan het ontbreken van essentiële documenten. Het gaat om onvoldoende ICT-infrastructuur. Het gaat om beperkte capaciteit binnen financiën, niet alleen binnen die vakministeries, alle 17 ministeries, alle kabinetten, alle regionale organen, bij het KLAT, bij de Rekenkamer, ABS enzovoorts. Daarover praten we, voorzitter. Niet alleen om het gebrek aan de vereiste documentatie. En dit is niet een excuus, zoals ik dat hoorde zeggen daarnet, maar dit is de realiteit. We hebben bij een abrupte overgang, en we praten vaak over 10 maanden... naar implementatie volwaardig Comptabiliteitswet 26, 24... lopen we financiële en operationele risico's, zoals vastgelegd door financiën. En dat is niet een excuus, dat is de realiteit. We hebben een gebrek aan ketenintegratie, voorzitter, en onvoldoende afstemming tussen ministeries en staatsorganen. En dat is geen excuus. Dat is de realiteit waarmee ik wil zeggen, voorzitter, dat die institutionele capaciteit waarmee we als land te kampen hebben, en niet vandaag, niet bij regering Front, niet bij regering NDP, al 40, 50 jaar, voorzitter, is iets waarmee wij degelijk rekening mee moeten houden, omdat het remmend is voor de ontwikkeling van ons land. En daarom zegt men dat niet die beschikbaarheid van olie en gas die rijkdom zal vormen van dit land, maar die investering in instituten, sterke organen, sterke instituten, sterke mensen, sterke scholen, dat maakt een land rijk. Dus om te bagatelliseren die obstakels die er zijn op dit moment, voorzitter, wanneer je die begroting van 26 wil implementeren volgens Comptabiliteitswet 24, dat is niet goed, voorzitter. En er wordt ook vaak gezegd, ja, wanneer wij de zaak gaan uitstellen binnen een tijdspad van 3 jaar, zoals voorgesteld door de minister van Financiën, dan geven wij daarmee uiting dat wij het niet eens zijn met Comptabiliteitswet 24 en die wijziging van SSFS, Spaar- en Stabiliteitsfonds, voorzitter. Niets is minder waar en dat is misleidend, voorzitter. Omdat wij ook voorstander zijn van die langtermijnplanning en langtermijnbegroting, voorzitter. En zoals we weten, die Comptabiliteitswet van 24 is dat breed netwerk, dat stelsel van hervormingen voor een efficiëntere overheid en bijdrage aan economische stabiliteit op lange termijn. Dat is de kern van die wet, voorzitter. Met die aansluiting op internationale standaarden, MTFF, en die integratie met het spaar- en stabiliteitsfonds. Dat is de kern waarachter wij staan, voorzitter. Dus er moet niet geschreeuwd worden dat door aanname van deze wetswijziging wij gaan inbreken op de bestaande wet van 24 Comptabiliteitswet, voorzitter. Dat is niet juist, voorzitter. Het probleem is, en daarop moet de minister van Financiën ons antwoord geven, want men doet voorkomen alsof de wij door voor een bepaalde tijd weer aansluiting te zoeken bij de oude Comptabiliteitswet van 2019, dat daarmee de weg wordt geplaveid en kan worden gefreewheeld middels corruptie, middels overbestedingen enzovoorts enzovoorts, voorzitter. Terwijl wij weten dat die oude wet van 2019 nog steeds een wet is die op een verantwoorde manier waarborgt een transparante beheer, verantwoording en controle van staatsmiddelen, met die flankerende ondersteuning en controle van de Rekenkamer en het KLAT, voorzitter.
0: Raymond Sapoen, fractielid van de NDP. We sluiten dit onderwerp of deze wetsbehandeling af met de minister van Financiën, die het een en ander zei ten aanzien van het uitstellen van de Comptabiliteitswet van 2024.
4: De reden voor het indienen van deze wijziging, voorzitter, ligt in het korte tijdbestek aangaande de voorbereidingen van het ontwerpbegroting 2026. Conform de regels zoals opgenomen in het Comptabiliteitswet 2024. In artikel 15 van de wet is bepaald dat het nodig is regels te stellen inzake de wijze van het beheer van en toezicht op de staatsfinanciën. De afkondiging van de betreffende wet heeft plaatsgevonden op 31 december 2024 en zou moeten ingaan de daaropvolgende dag, zijn de 1 januari 2025. De ontwerpbegroting 2026 moest reeds in juni 2025 voldoen aan de vereisten van de Comptabiliteitswet 2024. Bij overname, voorzitter, van de administratie in juli 2025 was er reeds een concept ontwerpbegroting beschikbaar, maar conform de Comptabiliteitswet 2019. Dat moest echter voor de indiening 1 oktober 2025. U, voorzitter, dat geeft natuurlijk aan dat de transformatie binnen 2 maanden voor ons derhalve onrealistisch was. En eerlijkheidshalve moeten we dan stellen dat de ontwerpwet ontwerpbegroting 2026 niet conform de Comptabiliteitswet 2024 heeft plaatsgevonden en ingediend. Wij benadrukken, meneer de voorzitter, dat wij wel willen voldoen aan de vereisten van de Comptabiliteitswet 2024. Echter, bij het doornemen van deze wet hebben wij kunnen vaststellen dat niet in zijn volledigheid zou kunnen worden voldaan bij zowel de begroting 2026, 2027 en ook 2028. Een van de vereisten van deze wet is dat er simultaan met de indiening van de begroting de volgende documenten aan het parlement moeten worden aangeboden. Met name de begrotingsstrategie, en dat staat in artikel 3. En ik moet u daar hierbij vermelden dat weliswaar van 2023 tot en met 2027 er wel een begrotingsstrategie is opgesteld, maar pas in 2027, wij hebben wel voor de begrotingsstrategie voor het begrotingsjaar 2027, zoals de wet dat voorschrijft, in de RVM goedgekeurd. Een ander document is het financieel jaarplan, volgens artikel 3. Volgens artikel 2, het financieel vijfjarenplan. Volgens artikel 3, het staatsschuldenplan. Daaraan hebben wij ook voldaan, omdat bij de begrotingsindienen wij ook een staatsschuldenplan hebben ingediend. Weliswaar niet op meerjarenplan. Voorzitter, als tot slot moest ook bij de indiening van de begroting een budgettaire nota van conform artikel 25 worden ingediend. Ik kan u informeren, meneer de voorzitter, dat zowel het financieel vijfjarenplan als de budgettaire nota niet aan het parlement zijn aangeboden bij de indiening van het ontwerpbegroting 2026. En verder kunnen we ook aangeven, meneer de voorzitter, dat de comptabiliteitswet 2024 als vereiste stel dat moet worden voldaan aan twee numerieke begrotingsregels. Namelijk plafond voor de primaire uitgaven en een plafond voor de overheidsschuld. Aan het vaststellen van het plafond van de primaire uitgaven is vooralsnog niet voldaan. De regering is nu drukdoende haar meerjarenontwikkelingsplan af te ronden, waaraan het financieel vijfjarenplan en het plafond voor de primaire uitgaven zijn gekoppeld. Voorzitter, met betrekking tot het plafond van de overheidsschuld kunnen we wel vermelden dat deze reeds in de wet op de staatsschuld is vastgesteld, zijnde 60% van het BBP-cijfer. En op dit moment kan ook hieraan niet worden voldaan in conform de wet op de nieuwe comptabiliteitswet 2024. Maar er wel een herstructureringsplan opgesteld wordt waarin dit gefaseerd teruggebracht wordt. De uitdagingen, voorzitter, die wij hebben kunnen listen bij de inwerkingtreding van de comptabiliteitswet van 2024 zijn aanzienlijke proces- en systeemveranderingen die zeer essentieel zijn. Meneer de voorzitter, dit vereist een enorme inzet en gestructureerde aanpak. Bij de uitwerking van het plan van aanpak hebben wij kunnen vaststellen dat voor een goede uitvoering van de wet een periode van 3 jaar moet worden uitgetrokken. Moet u aangeven, voorzitter, dat in eerste instantie, na de eerste meeting welke wij hadden met de commissie staatsuitgaven en wij de zorgpunten besproken, zijn wij teruggegaan en wij hebben toen voorgesteld 5 jaren. Echter, na de tweede meeting, waarbij we ook gehoord de verschillende opmerkingen van de leden, hebben we toch besloten terug te brengen naar 3 jaar zoals de wet is ingediend.
0: Adeline Weinerman, de minister van Financiën. Wij hebben nu daarnet het fragment laten horen uit haar optreden, van haar optreden in de Nationale Assemblée. De regering heeft het parlement verzocht om de comptabiliteitswet van 2024 vooralsnog uit te stellen en gefaseerd in te voeren. Hiermee komen de begrotingsbehandelingen niet in gevaar. We vervolgen deze nieuwsuitzending dan. Sylvana Afonsoa, fractielid van de NDP, heeft onlangs in de Nationale Assemblée aandacht gevraagd voor de situatie op scholengemeenschap Mungo Tapu, waarbij leerlingen al enige tijd van onderwijs zijn verstoken.
5: De leerlingen van Mungo Albina die hebben al geruime tijd geen les gevolgd en we kunnen het niet 100% blamen aan de leerkrachten, omdat ze natuurlijk hun achterstallige betalingen nog moeten krijgen vanuit de overheid. En ik hoor straks van de regering wanneer dat gedaan wordt. En nog mooier, het gaat om examenstudenten die 4 juni starten met hun examen. Behalve dat de leerkrachten in beraad zijn, hebben ze openstaande vakken. En ik ben er zeker van dat niet alleen de school daar openstaande vakken heeft. En met openstaande vakken bedoel ik dat deze leerlingen geen uitslag straks hebben, omdat ze hun examen dan niet volledig wordt afgenomen. Ze moeten voor het vak aardrijkskunde, hebben ze dan geen docent. In 2022 was dit al het geval in het district Marowijne. De inspecteur had op eigen houtje een leerkrachten bereid gevonden om online les te verzorgen, waarbij de overheid ook niet had betaald. laat had betaald. De mensen hebben bijna hun geld niet ontvangen. Hoe ga je dan weer een beroep doen op mensen die wel bereid zijn les te verzorgen aan de leerlingen die straks examen hebben? Dus wederom, wanneer de andere leerlingen examen maken en uitslag krijgen in juli, kunnen deze leerlingen van Marowijne het niet en ook van de andere districten, waarbij er een tekort is aan vakdocenten. Ik vraag de regering hoe ze dit probleem gaan oplossen.
0: We vervolgen dan met de minister van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur, Dirk Curry. Hij is tijdens het persmoment van de Raad van Ministersvergadering ingegaan op deze situatie.
6: We hebben daar zijn we in overleg geweest met de scholen om te zorgen dat we, laat maar zeggen, centraal staat. We mogen niets doen dat kinderen in een ongelijke positie plaatsen dan anderen. Er moet een stukje gelijkheid zijn overal. Waar we een tekort hadden aan leerkrachten, hebben we met de leerkrachten gesproken. We gaan ze ook extra betalen voor die extra uren die ze inzetten, om uiteindelijk op de zaterdagen die kinderen te ondersteunen. Je moet natuurlijk met de ouders ook in overleg treden, dus dat hebben we ook gedaan. Omdat het een stukje ongemak is in het geheel, maar het is wel, het is de realiteit dat we gewoon tekort hebben aan leerkrachten. Als het gaat om de toekomst, moving forward, kijken we van hoe kunnen we voorkomen dat we komend schooljaar met hetzelfde vraagstuk weer zitten. En daarom zijn we bezig met draaiboek. Het staat iedere week op mijn directiemeting op de maandag. En iedere week praten we over, hebben we alles opgenomen in het draaiboek. Maar we zijn ook gelijk bezig met de voorbereidingen. Dus die vooraanmelding gaat komen van leerlingen. We zijn met de opleidingsinstituten bezig, de pedagogische instituten, maar ook met IOL om te kijken wat ga je leveren, waar gaan er nog eventueel tekorten zitten. En we hebben in ieder geval reeds aangegeven dat de 50 gepensioneerde leerkrachten die we afgelopen jaar of dit schooljaar hebben ingezet, dat we dat niet zullen loslaten. Maar we gaan wel kijken van oké, hoe heeft het gewerkt en eventueel gaan we weer een beroep doen op nieuwe als we een tekort hebben op die gepensioneerde leerkrachten. Maar wat ik wel kan beloven en garanderen is dat we de processen zullen verkorten en dat als het gaat om de toekomst structureel hier een oplossing voorkomt en dat het niet zo moet zijn. Ik vind het niet kunnen dat leerkrachten werken en niet gelijk aan het eind van de maand hun geld krijgen. Laat het één maand langer duren. Ik heb op 15 februari een jonge historicus aangetrokken. Hij is begonnen op 15 februari en heeft tot nu toe nog geen geld ontvangen.
0: Minister Dirk Curry van Onderwijs, Wetenschap, van het Ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur. Hij is ingegaan op de situatie te scholengemeenschap Mungo Tapu, waarbij de leerlingen al enige tijd van onderwijs zijn verstoken. Zometeen vangt de vergadering van de Nationale Assemblée aan, waarbij de drie gewezen ministers gehoord zullen worden in zaak het verzoek tot in staat van beschuldiging stelling. Het gaat om de gewezen ministers Bronto Somahardjo, Riyad Noor Mohammed en Gilmor Hoefdraad. Daarbij zal de hoorzitting van Bronto Somahardjo op eigen verzoek openbaar plaatsvinden. Rabin Parmisser, fractieleider van de NDP, tevens voorzitter van de commissie die belast is met het nader onderzoeken van deze cases in de Nationale Assemblée, gaf ons gisteren in Bakanatori meer informatie hoe de vergadering eruit zal zien.
7: Nou, ten eerste, er is een verzoek gedaan door een van de mensen om liefst dat de zitting openbaar zal zijn. We hebben als commissie daarover beraadslaagd. En de commissie heeft in meerderheid besloten dat we dat doen. We leggen het voor aan de voorzitter. En ons huishoudelijk reglement geeft de ruimte aan de voorzitter om daarover een besluit te nemen. Dat is gebeurd. Dus morgen hebben we eigenlijk drie bewindslieden op de lijst. Eentje heeft gezegd dat hij geen behoefte heeft om openbaar te gaan. Ik zal geen naam noemen van wie. En van de heer Hoefdraad weten we nog niet wat er gaat gebeuren. Maar van de heer Bronto Somaggio is dat duidelijk dat het openbaar zal gaan.
0: En heer Parmisser, u hebt gezegd een van de heren die wenst niet openbaar te gaan. Hoe zal hij dan verhoord worden of gehoord worden? Er zal een andere vergadering worden belegd?
7: Nee, het is dezelfde commissievergadering, maar dat gedeelte gaat daar niet openbaar zijn.
0: Dat gaat achter gesloten deur plaatsvinden?
7: Nou, in een commissievergadering zijn min of meer besloten. Ja, dus alleen voor leden en deskundigen.
0: Ja. En heer Parmisser, misschien kunt u ons kort voorhouden hoe dat verhoor plaats gaat vinden, waarop men zal letten en hoe de vragen, ja, misschien mag ik dat niet vragen, maar waarop zal er gelet worden? Of hoe zal dat eruit zien?
7: Eén, het is geen verhoor, het is een hoorcommissie. Dus van ons kant uit, van de leiding van de commissie, zal het simpel zijn dat de stukken die het Openbaar Ministerie ons heeft doen toekomen. En die stukken hebben de oud-bewindslieden ook ontvangen. En dan is het kort samengevat, vragen we wat de reactie is van de desbetreffende persoon. En dan kan de persoon, dan krijgt de persoon het woord. En dan mag hij daarop reageren. Dan krijgt hij ruimte daarop te reageren. We hebben vandaag ook de werkwijze afgesproken wat er zal zijn. Dus het is geen verhoor, dus hoor, we luisteren. En daarna één of twee maximaal, heel kort aantal mensen die een eventuele, heel duidelijke, informatieve vraag hebben. Geen discussie en noem maar op. Ja, dat is een presentatie van de persoon zelf, hoe de persoon in kwestie en over de materie zijn visie laat gaan.
0: En heer Parmisser, na deze hoorsessie, wat is de volgende stap in dit proces?
7: En de volgende stap is dat de commissie bijeenkomt, de bevindingen op een rijtje zet en die bevindingen worden gepresenteerd aan het parlement in een huishoudelijke vergadering. En daar wordt dan besloten, wel of niet, maar ik denk dat zal duidelijk zijn dat wij zullen beslissen om een openbare vergadering te houden, waarbij dan het formeel besluit genomen zal worden. Dan kan iedereen het woord voeren.
0: Heer Parmisser, om toch even terug te komen op dat van de procureur-generaal. Heeft de commissie al besloten wat haar standpunt is in deze?
7: Nee, dat hebben we nog niet gedaan. Dat heb ik bewust ook niet gedaan. Laten we morgen afwachten. Dus volgende week, wanneer we de zaak opmaken, nemen we dat ook mee. Het heeft geen zin om, hoe heet het weer? Ik had gevraagd om een nachtje over te slapen. Er zijn een paar nachten gebeurd. Het is goed dat we wel doordacht een reactie geven.
0: Rabin Parmisser, voorzitter van de commissie die belast is met het verzoek van het Openbaar Ministerie tot het in staat van beschuldiging stellen van drie gewezen politieke ambtsdragers, te weten Bronto Somaggio, Riyad Noor Mohammed en Gilmore Hoefdraad. Vandaag zullen de drie heren gehoord worden door de Nationale Assemblée. De vergadering is geagendeerd om 11 uur. Blijft u afgestemd op LIM-FM, want wij zullen deze vergadering ook live voor u brengen. En met dit item sluiten wij dan het nieuws af op vrijdag 22 mei. Ik wil u dan bedanken voor het luisteren. Blijft u afgestemd. En hebt u een fijne dag verder.

Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.

0: Goedendag, welkom. U luistert en kijkt nog steeds naar Lim FM 91.7 en limfmsu.com. We presenteren aan u de live vergadering waarbij de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, in het openbaar gehoord zal worden door de Nationale Assemblée. De vergadering is inmiddels aangevangen.
1: Even hoor, meneer Ganga, assistentie. Zijn we? Heren, dames, gaan jullie daar zitten, komen jullie hier? Oh, dat zijn stoelen.
2: Ja, dat zijn stoelen, we gaan stoelen.
1: Oké. Ja.

0: de laatste voorbereidingen worden nog getroffen in de Nationale Assemblee?
1: Ja, we gaan even schorsen. Dan gaan we, ja? Niet openbaar, even schorsen. Schorst.
0: Bij de hervatting van de vergadering de live weer aan u presenteren.

openbare vergadering is, hebben we gemeen, in commissieverband hebben we even gebrainstormd dat de vergadering geleid wordt door de voorzitter van DNA. En ik heb contact gehad met de voorzitter. En de voorzitter is onderweg. Hij kan any moment hier zijn. Dan zullen we dan formeel de vergadering beginnen. Ja? Even geduld dan.

0: Make sure you don't go the wrong way.
1: Purchase your tracks today.
2: Weer. Op de agenda hebben wij meneer Somo Hajo, die in de gelegenheid wordt gesteld om gehoord te worden conform de wettelijke bepalingen en de vordering gesteld door de procureur-generaal. Zijn we live?
3: Ja, zijn we live.
2: Nu de voorzitter hier aanwezig is, draag ik de leiding zo meteen over aan de voorzitter, maar om hem te informeren dat wij bij de vorige zitting in commissieverband de heer Noor Mohammed hier hebben gehad. We hebben hem in de gelegenheid gesteld om op de vordering van de procureur in te gaan, waarbij ik eerst aan een ieder heb voorgehouden de WIPA, de wet in staat van beschuldigingstelling en vervolging politieke ambtsdragers, en met name artikel 5 en artikel 9. De artikel 5 heb ik letterlijk geciteerd hier. Daarna, voorzitter, is de heer Noor Mohammed ingegaan. Na zijn presentatie hebben de leden de gelegenheid gehad om vragen van toelichtende aard te stellen, waarna we de vergadering gesloten hebben. Dat ter informatie. En nogmaals, nu de voorzitter is, draag ik de leiding van de voorzitter van de vergadering over aan de voorzitter. AUB, voorzitter.
4: Dank u wel. Het is een vaststelling van het openbare karakter van deze vergadering aan de hand van het commissiebesluit, en dat is commissie 104. Welkom voor publiek en pers. De zitting is dus nu live, dat weet u, dat is op YouTube en Facebook. Mededelingen, huisregels, geen interrupties vanuit de zaal, tenzij aangegeven wordt door de voorzitter, in dit geval nu hier. Fotografie is toegestaan, zonder verstoring, en vragen vanuit de zaal is niet toegestaan tenzij de stoel dat aangeeft. We kunnen de betrokkenen toelaten, hoe verwoordt u dat? En ja, fractie, voorzitter van de commissie.
2: Ja, ik stel voor dat we heer Bronto ook toelaten nu. Dat is mijn voorstel.
4: Het voorstel is de heer Somo Hajo toe te laten. Dan terwijl dat gaande is, zie ik een vraag van commissielid, geachte heer Jogi.
5: Dank u wel, voorzitter. Voorzitter, u bent in de vergadering en conform conventie leidt u de vergadering, maar u bent geen lid van de commissie. Dit is een commissievergadering met een openbare karakter. Mijn vraag aan u is, wanneer de commissie van mening is straks dat de commissie over een bepaalde situatie een besluit wil nemen, gaat u meedoen aan de besluitvorming? Gaat u ook stemmen met de commissie? U leidt de vergadering, u bent voorzitter van die vergadering.
4: Ik ga geen contradictie creëren, dus ik ga niet stemmen. Dat ga ik niet doen. En uiteraard de toehoorders ook niet, hè? Maar dat weet u. Graag de lid Jones.
6: Dank u wel, voorzitter. Maar ik denk dat u eigenlijk al antwoord gegeven op die vraag. En we, althans, ik verwacht van ervaren leden, waaronder u zelf, dat de regels altijd in acht genomen worden. Dus het is dat alleen de commissieleden stemmen. En u bent ervan bewust, dus dank u wel voor uw uw reactie.
4: Dank u. Dan hebben wij het moment waarbij de heer Somohardje de ruimte krijgt voor zijn eerste verklaring. Maar ik zie een commissielid weer een vraag achter dit. Atompai.
7: Dank u wel, voorzitter. Ik ben geen commissielid. Maar ik wil het gedeelte van het woord voeren even door u laten verduidelijken. Natuurlijk is het gangbaar en heb ik in mijn jaartje 1 hier gezien dat eerst de commissieleden aan het woord komen en daarna de vaste toehoorders. En daarna krijgen toehoorders de gelegenheid. Wat is de orde van vandaag? Kunt u dat even met ons delen? Dank u, voorzitter.
4: Dank u. Ik ga de voorzitter van de commissie vragen hoe hij de orde eerder heeft ingericht. En er zijn natuurlijk een heleboel bepalingen. Maar het is goed dat u het herhaalt. U heeft het eigenlijk al gezegd, maar u kunt het toch nog herhalen. Ik denk dat het lid wat later binnengekomen is. Graag de voorzitter.
2: Ja, voorzitter. De commissie. Tijdens de voorbereidingen voor de laatste commissievergadering hadden we over de orde gesproken. En de orde die we vanmorgen gehanteerd hebben is namelijk nadat de betrokkenen, in dit geval was het meneer Noor Mohammed, het woord had gevoerd, kregen de commissieleden in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen van slechts toelichtende aard. Dat was de orde. Waarbij we nogmaals voorgehouden hadden artikel 5. En voor de duidelijkheid, indien u dat toestaat, wil ik artikel 5 nogmaals citeren.
4: Zeer zeker.
2: De Nationale Assemblee treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid van het aanmerken van de betreffende politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager als verdachte in de zin van artikel 19 van het wetboek van strafvordering. Doch beoordeelt uitsluitend of zijn of haar vervolging in politiek bestuurlijk opzicht in het algemeen belang moet worden geacht. En ten overvloede heb ik ook aangehaald artikel 9. Zodra de commissie van onderzoek de vordering genoegzaam toegelicht acht, brengt zij over de daarbij aangevoerde feiten verslag uit aan de Nationale Assemblee. AUW, voorzitter.
4: De vraag is ook vanuit een toehoorder, als ik het even zo mag stellen, of die u de orde zodanig heeft ingericht dat toehoorders ook aan het woord komen. En als het tot nu toe niet gedaan is, dan wordt het niet gedaan. Maar ik heb graag de orde die u tot nu toe gehanteerd heeft. Voor toehoorders. Wat is de orde dat u tot nu toe vastgesteld heeft voor toehoorders?
2: Nou, tijdens de eerste vergadering hebben we de toehoorders niet in de gelegenheid gesteld voor een ordelijk verloop en gelet op artikel 5.
4: Oké, dus dan gaan we dat niet kunnen toelaten. Maar u heeft nu het woord, u kunt het woord voeren, maar eventueel graag lid Atompai.
7: Ja, voorzitter. Ik heb kennis daarvan genomen. Maar ik ben van mening dat we ons reglement van orde niet dusdanig kunnen toepassen dat een DNA-lid volledig het woord wordt ontnomen. Begrijpt u? Het hangt van de interpretatie af. Het is gewoon onkan omdat we zijn bezig met een serieuze zaak. Een zaak waarbij er verschillende meningen zijn. Meningen van politieke strafzaak. Meningen waarbij burgers stellen dat er getracht wordt een opkomende, keiharde, goede politici in een kwade daglicht te plaatsen. Dat zijn verschillende meningen. Dat vind ik wel dat we ons reglement dusdanig zouden moeten interpreteren. Waarbij we mensen niet het woord ontnomen, DNA-leden.
4: Ja, graag lid Coutinho van de commissie.
8: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik zit niet in de commissie, ik ben wel vaste toehoorder. En in de vorige vergadering, de vorige commissievergadering die niet openbaar was, daar zijn de toehoorders niet in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen. Dus vandaar dat de vaste toehoorders en overige toehoorders willen weten, zitten ze hier gewoon om de stoelen te vullen of mogen ze een bijdrage leveren aan de vergadering. Let wel, het is ons niet vooraf kenbaar gemaakt dat wij niet mogen participeren. Dus ik hoor graag van u, zoals het lid Atompai stelt, wat is de orde van deze openbare commissievergadering?
9: Ja, ik neem een korte schorsing.

Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.

0: Hij geeft het aan en wij maken het waar. Macintosh Media. Gewoon goed.
1: Zin in een heerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 22 mei. Okensoep met kip en zoutvlees. Pepperpot varkenspoot. Masala snoek. En gestoofde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk.
2: Bijna zou je zeggen geluk. Zou je kunnen zeggen dat de vaste commissie normaal het woord niet voert. Bij vaste commissies is dat niet zo. Worden door toehoorders het woord niet gevoerd. Natuurlijk is dit geen vaste commissie. En dit is een commissie, bijzondere aard natuurlijk. En dan kan ik wel meegaan dat toehoorders het woord zouden kunnen voeren eenmalig. Maar u moet begrijpen, er zijn restricties volgens de wet. En de wet, ik ga het voorlezen zodat u weet dat wij niet buiten die legitimiteit gaan. Legitimiteit. De Nationale Assemblee, artikel 5 WIPA. En ik vraag dan ook dit aan de heer Somaharjo, die gehoord wordt, zich strikt hier aan te houden. Er gaat geen debat optreden, er gaat geen discussie. Er zijn toelichtende vragen van de volgende aard. De Nationale Assemblee treedt niet in de beoordeling van de gegrondheid

0: Ja toch? Je krijgt de ruimte sowieso graag lid van Pai. En we gaan dan naar de heer Somoharjo, die het woord heeft voor zijn eerste verklaring.
1: Voorzitter, dank u. Geachte leden van de commissie, laat mij alvast beginnen om te zeggen dat ik respect heb voor deze commissie, respect heb voor de Nationale Assemblée en respect heb voor de wetten van dit land. Ik ben vandaag verschenen omdat ik vind dat niemand weg kan lopen van verantwoording of het afleggen van transparantie. Niemand. Daarom heb ik ook gevraagd dat deze hoorzitting in het openbaar wordt gehouden. Omdat ik vind dat het volk het recht heeft om kennis te dragen van de vragen die aan mij zullen worden gesteld en de antwoorden die ik zal geven. Grote delen, voorzitter, van deze samenleving volgen de zaak. Niet als juristen, maar als burgers die antwoord willen hebben. Ik ben hier vandaag niet om politieke bescherming te vragen. Ik ben hier om openheid te geven van zaken en aan de vragen die aan mij worden gesteld. Ik heb niets te verbergen. Ik wil daarnaast duidelijk aangeven dat ik nooit iemand opdracht heb gegeven om tegen de wet te handelen. Tegelijkertijd begrijp ik de bijzondere taken van deze commissie. Voortvloeiend uit de wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers. Ik geloof dat deze commissie haar taken zorgvuldig en objectief zal uitvoeren. Nogmaals, voorzitter, ik ben hier vandaag. Ik ben verschenen om mijn medewerking te verlenen en ben bereid om elke vraag van elke parlementariër te beantwoorden. Ik dank u.
0: Dank u wel. Dan gaan we naar de vragenronde en ik stel in de gelegenheid de commissieleden als eerst om hun vragen te stellen. Om een toelichting te krijgen van de heer Somoharjo. Wie kan ik en welke volgorde het woord geven? Eerst de commissie. Ja, geachte lid Jones.
2: Dank u wel, voorzitter. Laten we alvast de heer Somoharjo bedanken dat hij hier vandaag is om een antwoord of althans ons verder toe te lichten met betrekking tot het aantal zaken. Als we kijken naar het dossier zoals het is aangeleverd, zijn er een aantal zaken daar. U wordt een aantal zaken u verweten. En één daarvan is dat uw personeelsleden en materiaal van het ministerie ingezet zou hebben voor partijpolitieke doeleinden, waarbij daarna de overuren door het ministerie of door de staat betaald werd. Kunt u ons het proces met betrekking tot het inzetten van personeelsleden buiten werktijden en overuurproces, hoe dat precies eraan toe gaat. En de procedure daaromtrent. Kan een medewerker gewoon opstaan en zeggen, ik ga dat doen? Of is er een procedure daaraf voorafgaan? Graag uw inzichten daaromtrent.
0: U kunt ook de vragen allemaal meenemen. En dan registreert u ze. En dan kunt u ze één keer beantwoorden dat het kan. Ja? Ja? Zoals we normaal in de zitting doen, hè? Ja, graag de lid Vreedzaam.
3: Ja, voorzitter. Welkom, ex-minister Bronto. Ook van mijn kant, voorzitter, heb ik een vraag. Eigenlijk twee vragen, dezelfde lijn. In het onderzoeksrapport praat men over een bijzonder onderzoek. En elk onderzoek, ook op het ministerie, als we weten dat de toezichthoudende instanties onderzoek moeten doen, dan begint het ergens. Het begint met een klacht, het begint met iets. En ik zie in het rapport dat een bijzonder onderzoek is geweest op het ministerie. En mijn vraag is, wist u van deze bijzondere onderzoek?

0: weet u van waar deze opdracht komt, dus dit bijzondere onderzoek? En bent u bekend met de procedure op het ministerie voor het starten van zo'n bijzonder onderzoek door het KLAT? Ik ga ervan uit dat er een procedure is geweest, en, want dat is heel onduidelijk voor mij op dit moment, hoe dit onderzoek tot stand is gekomen en hoe dat allemaal, want iets begint, er begint iets. We beginnen met een onderzoek ergens, dus dat is voor mij van belang. Dank u wel.
1: Dank u, geachte lid. Het geachte lid Plein.
2: Bedankt, voorzitter. Ook bedankt aan de heer Sobohardjo voor zijn bijdrage. Ik heb twee vragen. Eén, het document welke wij hebben ontvangen vanuit het Openbaar Ministerie. Daar zijn een aantal zaken aangehaald. Er zijn een aantal overwegingen, een aantal beschuldigingsstellingen, et cetera, et cetera. Wat zegt u over het document, althans de inhoud van het document? Er zijn een aantal zaken aangehaald. En twee, dezelfde vraag die ik ook aan u ga stellen is, vindt u dat u tot en met deze fase van het proces in voldoende mate in de gelegenheid gesteld bent om gehoord te worden? Dat zijn mijn twee vragen.
1: Dank u. Geachte lid Sherman.
3: Ja, dank u wel, heer voorzitter. Laat mij ook welkom heten de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, de heer Brontos Sommohardjo. Ik kan me herinneren dat, en ik hoop niet dat ik mij vergis, dat de toenmalige minister van BISA zelf had gevraagd om een KLAT onderzoek. Ik heb een paar vragen. Eén, heer Sommohardjo, bent u door de onderzoekers, de deskundigen van KLAT gehoord geworden bij dit onderzoek? En hoe vaak bent u gehoord geworden? En ten tweede, is in het traject van het onderzoek, bent u ook gehoord geworden door de politie? En hoe vaak? Dank u wel.
1: Dank u. Graag de voorzitter van de commissie.
4: Ja, voorzitter, bedankt. Ik heb maar uw vraag. Hoe vaak bent u opgeroepen door het Openbaar Ministerie voor Verhoor? En hoe is dat gegaan? Kunt u daarover kort ons in zijn algemeenheid vertellen, niet inhoudelijk?
1: En dan de buiten de commissie. Niet buiten de commissie, graag lid Atompai ook niet. Ja, mevrouw Amzadi. Graag lid Amzadi.
5: Ja, dank u, voorzitter. Via u de vraag aan de gewezen minister Sommohardjo. Mijn vraag is, denkt u dat u altijd alle procedures zoals het hoort op uw ministerie, ter uitvoering van zaken die u moet doen, dat op uw bord ligt, bent u van overtuigd dat alle procedures zijn gevolgd? Dat is één. En twee, zijn er zaken dat u uw ondergeschikte had ondermijnd om procedures te volgen voor check and balance, omdat u ervan uitgaat dat u minister bent en u bepaalt? Dat zijn de twee vragen die ik aan hem stel. Dank u, voorzitter.
1: Ondermijnd is een brede term. Als u zegt obstructie, dan is dat een feitelijkheid dat we kunnen plaatsen ambtelijk. Dus ik zou u zeggen, houdt u dan liefst aan jargon, termen die ambtelijk te verantwoorden zijn. Toch als je zegt ondermijnd, kan het een oordeel gaan lijken. Dus obstructie, en we weten daar hebben we personeelswet voor, toch? Je kunt berispen en dat soort zaken. Probeert u het ambtelijk te houden. Graag de lid Brunswijk.
6: Ja, dank u wel, voorzitter. Ik heb twee vragen. Ik wil vragen aan de gewezen minister. Die onderzoek die is gestart, is het door hem aangevraagd of door iemand anders? Dank u wel.
1: Duidelijk. Graag het Jullum zien.
7: Dank u wel. Een korte vraag. In de uitvoering weten we dat
8: de bewindsvoerder niet alle stukken haarfijn altijd kunnen lezen. Maar de stukken worden gescreend door een verantwoordelijke. Het kan de directeur zijn, maar het wordt aangewezen. En als bewijs van dat zo'n stuk gescreend is, wordt dan een para voor de handtekening van de bewindsvoerder gezet, ten teken van dat het gescreend is. Is dat proces ook zo verlopen? Dank u.
1: Ik zie geen lichtjes branden. Nee. Dan gaan we naar de betrokkenen en vragen zijn inbreng. Graag de heer Somharjom.
9: Dank u, voorzitter. Laat mij alvast beginnen om het volgende aan te geven in, op antwoord van de heer Jones. Als minister ben ik verantwoordelijk voor de politieke aansturing en voor het beleid. En ik ben op het eind politiek verantwoordelijk. Tegelijkertijd heeft ieder ministerie een organisatiestructuur. Dagelijkse operatie, administratieve zaken worden gedaan door de ambtelijke leiding. Dat neemt niet weg dat ik niet politiek verantwoordelijk ben. Wat ik wel wil benadrukken is dat ik op geen enkel moment iemand opdracht heb gegeven om te handelen tegen de wet. Ik kan u uitleggen hoe het proces over uur is gegaan, omdat het ministerie van Binnenlandse Zaken een van de weinige ministeries was die dat proces heeft opgestart. Wanneer je meer dan 30 overuren wilt maken, dan vraag je van tevoren toestemming aan het afdelingshoofd. Dus of je werkt bij wat voor afdeling dan ook. Als je in februari meer dan 30 uren wilt maken, dan vraag je daar in januari toestemming voor. Het afdelingshoofd beoordeelt het of het goed is. Daarna beoordeelt de directeur van het departement het. En ik zet slechts, misschien ook antwoord op de vraag van de heer Jumusing, mijn paraaf ter controle. Over het bijzonder onderzoek. Het bijzonder onderzoek, en dan ga ik gelijk antwoorden op de heer Brunswijk, is officieel aangevraagd door de toenmalige president Santokki, via de minister van Financiën officieel aangevraagd. En dat kan het klad bevestigen. Er is toen een persoonsgebonden onderzoek gepleegd. Daar wist ik niks van af. Dat is later aan mij verteld. En de directeur van KLAT geeft aan, dat heeft hij hier in het parlement aangegeven, dat het onderzoek, persoonsgebonden onderzoek naar mij, middels een telefoontje vanuit het kabinet is gebeurd. Of ik ben gehoord? Nee, geen één keer. Ik ben de eerste keer hier gehoord in uw parlement. Ik antwoord dan gelijk de vraag van de heer Charman en de heer Parmisser. Ik ben geen enkel maal verhoord door nog het Openbaar Ministerie, nog de politie en nog het JIT. Ik ben één keer voor het heer Charman door het KLAT. En toen gaven zij mij aan dat er in mijn case, dat heb ik expliciet gevraagd, of er vanuit mijn kant malversaties zijn gepleegd. En toen hebben zij negatief geantwoord. Of ik onderschikte, zoals mevrouw Sari dat zegt, heb ondermijnd. Of er was een ander woord voor gebruikt, voorzitter. Nee, dat is niet mijn cultuur. Niet omdat ik minister ben, bepaal ik alles. Dat is nooit mijn werkwijze geweest. Ik heb altijd een cultuur gepromoot waarin we openstaan voor kritiek, waarin we openstaan voor discussie. Die cultuur heb ik tot het eind proberen vast te houden. Dus er is nooit een moment geweest, en dat benadruk ik nogmaals, dat een ambtenaar tegen de wet moest handelen in mijn opdracht. De heer Brunswijk heb ik al geantwoord. En het screeningsproces, dat gaf ik net aan, dat was van de overuren. Dat was duidelijk, omdat wij de overuren moesten inperken. Dus de overuren moesten aangevraagd worden. Dus na een handtekening van de afdelingshoofd kwam een handtekening van de directeursdepartement. En daarna kwam pas een handtekening van mij. Ik heb nooit getekend op verzamelstaten. Ik teken slechts op de aanvragen. En daarna wordt er iets opgemaakt. Dat waren de vragen, voorzitter.
1: Ja, nog een verduidelijking. Geachte lid Brunswijk, ik kan het woord. Ja.
6: Ja, dank u wel. Dus ik heb geluisterd naar meneer Bronto. Hij heeft gezegd. Bronto Somohardo, ja. Zeg, opdracht is gegeven, maar is het niet op verzoek van u geweest?
9: Misschien heeft u mij niet goed gehoord. Het is op verzoek geweest van de wijle president van de Republiek, de heer Santokki.
6: Okay. Ja, dat is omdat ik het boek daar was, toch? U heeft aangegeven.
1: Ja, we gaan niet in debat tegen,
6: nee,
1: natuurlijk.
6: Ik wil alleen maar aangeven dat ik daar was en hij heeft de president gevraagd om...
9: Ik denk dat dit niet relevant is. We gaan niet in debat treden. U heeft een vraag gesteld en ik heb u geantwoord.
1: Mensen,
9: akkoord.
1: Even. We gaan een vraag stellen of aanvullende vragen stellen en dan ga ik de gelegenheid geven aan de heer Somohardjo om te antwoorden. Graag lid Jones.
10: Dank u wel, voorzitter. Gewoon voor de duidelijkheid. Want ik heb iets hier gehoord waarvan ik me afvraag hoe. Omdat, refereren naar de vergadering eerder met lid Noor Mohammed, ex-bewindsman Noor Mohammed, is duidelijk aangegeven op onze vragen.
1: Ik wil u even onderbreken. Dat was een gesloten vergadering. Dus ik vraag u dan geen notas uit die vergadering of zaken te refereren hier. Dus als u het algemeen houdt,
10: ja.
1: No problem. Ja.
10: Oké, en er zijn andere gevallen geweest waarbij de politieke ambtsdrager of gewezen politieke ambtsdrager eerst gehoord werd, andere twee keer, andere vijf keer, andere zes keer door het onderzoeksteam, zijn nou het Openbaar Ministerie, noem maar op. Alvorens zaken werden vastgesteld. Nu merk ik, als die informatie correct is zoals we het hebben gehad, dat de heer Somohardjo ons zegt dat hij op geen enkel manier door de justitiële autoriteiten gehoord is geworden, slechts door klad. Dat is één. Op basis van een persoonsgerichte onderzoek. Dus mijn vraag is, heb ik goed gehoord of niet? Dat is één. En twee, we hebben gehoord van de klad dat het onderzoek werd aangevraagd en men verwachtte dat het zo snel mogelijk moest worden afgerond. Maar daar heeft de klad aangegeven, nee, ik heb veel tijd, het is een brede onderzoek, dus we hebben tijd nodig. Uiteindelijk is het pas in 2025... juni daar ergens afgerond. Maar drie weken nadat ze het verzoek hebben gehad, hebben ze wel een tussentijdse rapport uitgebracht, waarbij ze hebben gezegd, het tussentijdse rapport heb ik uitgebracht zonder dat ik mensen al had gehoord. Mijn vraag naar u toe, bent u daarvan op de hoogte geweest van een tussentijds rapport en hoe is dat bij u overgekomen als toentertijd nog steeds politieke ambtsdrager?
1: Duidelijk.
10: Of gewezen politieke ambtsdrager. Dat zijn
1: andere vragen vanuit de commissie. Ja. Ja. Oké, dan gaan we terug naar de heer Somohardjo.
9: Dank u, voorzitter. Dank u, geachte lid Jones, voor uw vraag. Hoe ik mij voelde op het moment dat ik hoorde dat er haast moest worden gezet achter een kladrapport, dat is op dit moment niet belangrijk. Dat laat ik aan u over, hoe dat normaliter gaat en waarom er geen contact is gemaakt. Op de vraag, nogmaals, of u goed heeft begrepen of ik ooit ben gehoord. Nee, ik ben niet gehoord. Maar dat is des Openbaar Ministerie. Daar ga ik niet over speculeren. Net als de vraag waarom ik als enige word gevraagd om in gevangenneming te gelasten. Maar het geeft wel aan dat bepaalde zaken belangrijk en zorgvuldig getoetst moeten worden. En dat laat ik over aan de commissie. Want die wettelijke taak heeft u gehad voortvloeiend uit de WIPA.
1: Nou, ja, geachte lid Atom Pai.
11: Ik heb geen vraag. Ik wil gewoon een statement maken. En ik wil vandaag gewoon stressen. Niemand staat boven de wet. Maar evenmin mag de wet niet worden gebruikt als politiek instrument. Heden de dag zien we dat politiek mensen betalen om anderen zwaar te zetten. Wij moeten in dit land uiterst voorzichtig zijn dat het Openbaar Ministerie nooit indruk wekt te handelen onder politieke druk of politieke sturing. Want zodra het vertrouwen, het volk, het vertrouwen verliest, dat het vervolging objectief en onafhankelijk plaatsvindt, raakt niet alleen een persoon beschadigd, maar het gehele rechtssysteem. Wij hebben de afgelopen jaren voorbeelden gezien, voorzitter, waarbij politici jarenlang publiekelijk zijn beschadigd, maatschappelijk zijn vernietigd, politiek zijn verzwakt en waarbij achteraf bleek dat zaken onvoldoende waren onderbouwd, onderzoekingen liepen vast of uiteindelijk weinig opleverden. Maar de politieke schade was al gericht. Dat is keihard de realiteit. Voorzitter, vervolging mag nooit worden ingezien als een instrument om opkomende politieke tegenstanders politiek dood te maken of te verzwakken. Dat is zeer gevaarlijk.
1: Ja.
11: Dank u.
1: Dank u. Dat is een algemene stelling, maar daarop gaan wij niet antwoorden. Dan heeft u Hartlet Jones.
10: Toch wel nog een vraag vanuit de documenten die we hebben gehad. Is in hoeverre, of tenminste zou u ons de procedure kunnen uitleggen voor de aanschaf van, zij het nou een fiets, een televisie, een airco voor het ministerie. Wat zijn precies de procedure en de stappen die gevolgd zouden moeten worden? En hoe zit het met checks en balance in dat systeem?
1: Geachte lid Vreedzaam.
0: Dank u wel, voorzitter. Op basis van uw antwoord met betrekking tot kladonderzoek is dat de leidraad geweest, tenminste de enige geweest voor het OM, een aantal zaken, strafbare feiten, op te sommen voor ons. En ik vraag, heeft u, wat is uw mening over de zaken die zijn opgesomd op basis van het kladrapport? Dat als enig document, en als ik zo hoor, u bent nooit gehoord. Heeft u inzage gehad van tevoren toen u minister was in het kladrapport ook? En op basis daarvan de tenlastelegging is geweest? En wat is uw mening daarover?
1: Ja, en dan gaan we terug naar de heer Somharjo.
9: Reagerend, voorzitter, op de statement van geachte lid Atom Pai. Ik snap zijn gevoelens. Het zijn gevoelens die breed leven in de samenleving. Maar helaas kan ik hier op dit moment daar niet op ingaan. Daarvoor zit ik vandaag hier niet. Ik zit hier vandaag om samen met u allen namens het volk de waarheid naar boven te krijgen, hier op tafel te leggen. En daarvoor ben ik verschenen om openheid van zaken te geven. Wat betreft geachte lid Jones. Nogmaals, heer Jones, een minister is verantwoordelijk voor het beleid, politieke bestuurlijke aansturing en is politiek verantwoordelijk. Ik ga proberen zo goed mogelijk de processen uit te leggen. Maar als ik een mankementje erin heb, dan kunnen we dat vragen aan oud-vicepresident Brunswijk. Want hij was voorzitter van de ORAG. Zoals ik het heb begrepen, moet een aanvraag van een bepaald bedrag moet naar de Raad van Ministers, onderraad gunningen. En daarin zitten een aantal ministers, niet ik. En die ministers bepalen wie die gunning krijgt. Drie of vier ministers. In ieder geval zit de minister van Financiën in. De VP zit erin als voorzitter. En dan wordt het verder afgehandeld. Maar ik stel voor, want hij is nou toch eenmaal hier, eindelijk, dat de heer Brunswijk uitlegt hoe het werkt met gunningen.
1: Ja.
9: Oh ja, en dan heb ik laatste vraag van geachte lid Vreedzaam. De strafbare feiten, ook opgenomen in staat van beschuldigingstelling, zou ik, ik wil niet het woord makkelijk gebruiken, want dan ga je arrogant overkomen, maar zou ik hebben kunnen weerleggen als ik de kans zou hebben gehad om gehoord te worden. Maar ik ben helaas niet gehoord, dus heb ik ze ook niks kunnen uitleggen.
1: Ik denk dat Gachtele Jones behoefte heeft om verduidelijking te brengen in zijn eigen vraagstelling. Ja.
10: Voorzitter, alhoewel ik de procedure van lid Brunswijk zou willen horen vanuit zijn vorige functie, is lid Brunswijk niet de persoon die hier is, die gehoord wordt. Mijn simpele vraag is, vanuit uw ervaring en datgene wat u, waarmee u werkte, in hoeverre, wat zijn de procedures en hoe zit het met de check and balances?
1: Dat is duidelijk, dat heeft u graag lid Brunswijk.
6: Dus als ik heel kort op ingaan wat...
1: Terwijl u eigenlijk vragen alleen stelt, hoor.
6: Wat zeg
1: ik? U stelt eigenlijk alleen vragen. Nee, maar u bent vrij om in uw bewoording natuurlijk informatie te geven.
6: Ik zeg u wanneer een voorstel goed is gekeurd. En dan gaat de uitvoering naar de ministers. Die uitvoeren. Ja, bijvoorbeeld... 2 airco's voor zoveel. En je krijgt dat geld. Rapporten worden gemaakt, is vervangen, alles is vervangen. Maar bij onderzoek is niks vervangen. Dus die goedkeuring wat je krijgt, je hebt een missieve. En dan kan je handelen. Maar als die dingen gedaan zijn, dan krijg je geld. Dus conform je... Je declaratie, je declareert, je hebt het werk gedaan, alles is gedaan. Maar hebben ze alle werk gedaan? Je krijgt dat geld, maar zijn die werkzaamheden verricht? Okay. Dus dat is die punt.
1: Oké, okay. Het kan als een vraag beschouwd worden, maar dat is naar het oordeel van Gachtele Jogi.
12: Bedankt, voorzitter. Voorzitter, een vraag aan de gewezen minister Somaharjo. Hij geeft aan dat hij niet gehoord is geworden. Mijn vraag aan hem is, zou hij in de gelegenheid gesteld willen worden om gehoord te worden?
1: Dank u, geachte lid Matsura.
13: Dank u wel. Meneer Somaharjo, u zegt, u heeft niks te verbergen. Maar het Openbaar Ministerie heeft op basis van de stukken die naar ons gestuurd zijn... feiten en omstandigheden die u een bepaalde status geven. Bent u van oordeel dat om uw naam te zuiveren... de zaak verder vervolgd moet worden... zodat de rechterlijke macht inderdaad een oordeel kan geven?
1: Ja. Dus de oordelen en beoordelen doen wij inderdaad niet... maar de persoon mag dat wel in zijn beoordelingen doen. Ja, graag de lid Atompay.
11: Ja, voorzitter, dank u wel. Wat ik wil weten is, u bent het lid Somaharjo is niet gehoord door de politie. Mijn vraag is, ex-minister Somaharjo, heeft Glad u al gehoord? Zo ja, hoeveel keren?
1: Oké, en dan gaan we naar de heer Somaharjo.
9: Bedankt, voorzitter. Laat mij eerst ingaan op dat van geachte lid Brunswijk, aansluitend antwoorden op geachte lid Jones. U heeft het gehoord. Het voorstel wordt goedgekeurd door de ORAG en dan gaat het terug naar de ministerie voor uitvoer. Niet bij de minister, bij de dagelijkse operaties en het administratieve gedeelte vallen onder een ambtelijke leiding. Nogmaals, ik rijd niet weg voor mijn politieke verantwoordelijkheid. Maar ik heb nergens ooit opdracht gegeven om tegen de wet te handelen. Ik hoop dat uw vraag zo goed is beantwoord. Heer Jones, meneer Jogi, geachte lid Jogi, heel graag. Had ik die kans maar gehad, dan ben ik ervan overtuigd dat we met z'n allen niet hier zaten vandaag. Mevrouw Matura, ja, in het begin was ik hier principieel erg voor vanuit het oogpunt... dat je kijkt dat politici niet boven de wet mogen staan. Maar naarmate de tijd verder ging, naarmate ik de WIPA-wet in staat van beschuldigingstelling politieke ambtsdragers bestudeerde, zag ik dat de commissie niet zomaar een taak heeft gehad. Die taken vloeien voort uit deze wet. Die taken hebben bijzondere verantwoordelijkheden. En ik vind, laten die, en dan praat ik niet eens over dat personen wel of niet zijn komen opdagen voor een uitnodiging van het parlement, wat mij erg zorgen baart, maar dat laat ik er buiten. Maar laten wij respect hebben voor de wetten van het land. En een van de wetten van het land is het WIPA. En het WIPA geeft de commissie bijzondere taken. En ik geloof dat zij die objectief en zorgvuldig zullen uitvoeren. Nog een keer op de vraag van geachte lid Atompay. Ik ben eenmaal gehoord in het begin. En ik bevestig, ik laat hier nogmaals horen, dat toen mijn eerste vraag was, directeur, zijn er mijnerzijds malversaties gepleegd, was zijn antwoord nee. Later hoorde ik dat hij hier heeft verklaard dat er een persoonsgebonden onderzoek richting mij is geweest, maar daar weet ik helemaal niks van af.
1: Dank u, geachte lid Jogi.
12: Voorzitter, vermoedelijk heeft de gewezen minister mij niet begrepen. En daarom wil ik mijn vraag herhalen. Hij zegt hij is niet gehoord geworden door het OM. En is één keer gehoord geworden door het KLAT. En zoals ik concludeer, vindt hij dat onvoldoende. En daarom mijn vraag. Wenst hij alsnog gehoord te worden door het Openbaar Ministerie of welke instantie dan ook die dat onderzoek doet, om zijn verhaal te kunnen vertellen?
1: Ja, dan heeft u het geachte lid Brunswijk. Jawel.
6: Ja, dank u wel. Kijk, voorzitter, we praten hier over horen. Is niet gehoord. Openbare ministerie gaat die fout niet meer maken om een gewezen minister, een ambtsdrager, te horen zonder, voordat hij in staat van beschuldiging is. Kunnen ze dat niet doen? Voor mij moeten we een advocaat zoeken om dit aan ons te vertellen.
1: Ja, dit is, dus, ik wil ook niet inhoudelijk op
6: dus
1: ingaan.
6: Dus dat is het probleem. Dus
1: toch?
6: Als het niet gehoord is, toch? Dan moeten we aan de juristen vragen, waarom is hij niet gehoord?
1: Wat hij daar zegt, moet getoetst worden. Dat kan ik alleen doorgeven, want anders gaan we ook iets naar de samenleving gooien dat zo zou moeten zijn. Geachte lid Atompay.
14: Ja, voorzitter. Voorzitter, artikel 19 strafvordering praat duidelijk over een verdachte. En daarna hebben we het over artikel 48 strafvordering, waar we praten over de gronden van een verzekeringstelling. En die zijn limitatief, zoals je wordt in verzekering gesteld als je het onderzoek kan verstoren, vluchtgevaar, etc. En wanneer we lezen dat zulke zaken direct worden gevraagd, dan is ons zorg gegrondig. Maar mijn vraag, gewezen minister Brontosso Mohardjo. Bij het verhoor bij Slans Accountendienst, heeft u de vragen van tevoren gekregen of werden de vragen ter plaatse gesteld?
1: Geachte lid Vreedzaam.
0: Ja, voorzitter. In principe wil ik voor de duidelijkheid de laatste keer, ex-minister, omdat ik iets moet gaan toetsen hier en ik zit in een dilemma. En bij mij gaat het om de opdracht rechtmatig is gegeven, omdat dat ook een deel is van het onderzoek. En u zegt nogmaals dat, want wij zien dat niet in het dossier. Dus de opdracht is volgens u niet rechtmatig gegeven. Want wij hebben niet gezien van waar de opdracht komt en hoe dat tot stand is gekomen. Een onderzoek begint ergens met iets. Dus die rechtmatigheid die wij ook daarop moeten gaan toetsen, vraag ik u nogmaals om ons nog één keer, het laatste keer te verduidelijken, hoe dat proces is gekomen met betrekking tot klak. Want daar heb ik dan een duidelijkheid.
1: U bedoelt niet de rechtmatigheid toetsen, maar dat u de informatie genoegzaam heeft om te kunnen beoordelen, maar niet op gronden van verdachtmaking, maar op de gronden in algemeen belang. Ja, geachte lid Salar Baks.
15: Ja, dank u wel, voorzitter. Ook van harte welkom gewezen, minister Somohardjo. Is het op enige moment aan u voorgehouden dat, misschien via Klat, is het op enige moment aan u voorgehouden dat pas nadat u in staat van beschuldiging wordt gesteld door DNA, dat dan pas het OM u zal verhoren? Want we hebben hier andere politieke ambtsdrager gehad die wel door justitiële autoriteiten zijn gehoord, 4, 5, 6 keren. Is het misschien aan u meegedeeld wanneer precies het OM u zou horen? Dank u wel.
1: Ja, graag de heer Jones.
10: Voorzitter, volgens de wet gaan wij moeten beoordelen als we de gewezen politieke ambtsdragers wel of niet in staat van beschuldiging gesteld in verband met algemeen belang. Laat me dit vaststellen. En zoals u artikel 5 las vanuit je WIPA, is het niet ons taak om op basis van artikel 19 van strafrecht die beoordeling te doen. En dat is wat we ook niet gaan doen. Maar een van de belangrijkste aspecten om iemand als verdachte en een aantal strafbare feiten toe te kennen als te zijn een mogelijke strafbare feiten die door een persoon overtreden zou zijn geworden of gepleegd zijn geworden, is het moment van verhoor. Omdat als iemand mij beschuldigt van iets en ik op dat moment door middel van het verhoor kan aangeven dat ik een alibi heb en mijn alibi is hard, dan hoeft dit proces er niet te zijn. Dat is een vereiste vanuit het internationaal, vanuit internationaal, maar ook vanuit die grondwet. En daar kom ik nu. En dan is het van algemeen belang, want alles wat hierna gebeurt zal ook zijn effect hebben op het schenden van onze moederwet en die internationale verdragen waar we partij bij zijn. En daarvoor, dat is het algemeen belang waar we zeker naar moeten gaan kijken. En onderschat u één ding niet, voorzitter, en natuurlijk overige commissieleden. Ik kan me niet vatten, omdat men vaak genoeg denkt dat een strafproces begint in de rechtszaal. Het begint vanaf punt 1. Daarom heb je dat de gezegde dingen in een belangrijke adagium binnen het strafrecht waarbij men praat over the fruit of a poisonous tree. Het moment het beginfase verkeerd loopt, is je eindfase niet meer belangrijk.
1: Ja.
10: Dus het is heel belangrijk dat we vaststellen als het waar is wat de ex-bewindsman ons gezegd heeft, zit ik me af te vragen wat de grondslag is geweest van die in staat van beschuldiging. Jouw verzoek, los van de feiten. En dan zie je daar dat de persoon niet eens de gelegenheid gehad heeft om aan te geven, oké, dit is gebeurd, laat me het in context plaatsen, dit. En als dat niet het geval is, vraag ik echt naar wijsheid. En dan wil ik me aansluiten bij het verzoek, of tenminste de opmerking van lid Brunswijk, dat we dit wel serieus nemen. En ons laten, al betekent dat nu op dit ogenblik, dat we dit even, ik zeg het zo, opschorten, totdat we juridisch correcte antwoord krijgen op dit, wat het gevolg hiervan kan zijn, hebben we een uitdaging. Want ongeacht we zeggen, we stellen lid Somhadje in staat van beschuldiging, of we stellen hem niet in staat van beschuldiging, maakt niet uit welke kant. Grondslag ervan moet wel gegrond zijn, want ik wil niet zeggen, ik stel meneer Somhadjo in staat van beschuldiging en uiteindelijk heb je een ander verhaal, of ik stel hem niet in staat van beschuldiging, maar ik heb een ander verhaal. Dat is precies wat we niet willen. Dus die zorgvuldigheid moet wel van hieruit komen. Dus ik kan lid Brunswijk helemaal begrijpen met zijn opmerking.
1: Ja, voor de duidelijkheid, er is een dossier, feitenomstandigheden die aangegeven worden door de PG, dit zijn de gronden voor verdachtmaking. Daar gaan wij niet aan. dat beoordelen wij niet. Alle andere zaken, dat kunt u bediscussiëren, algemene aard en politieke aansturing en zo, maar niet over de feiten en omstandigheden die in het dossier zijn, waar wij het procureur-generaal, op basis waarvan de procureur-generaal verdachtmaking heeft gedaan. Daarin gaan we niet. Maar alle andere zaken, oké. Graag lid Matura.
13: Dank u wel. Ik denk dat mijn vraag niet helemaal goed begrepen is. Maar ik ga hem nogmaals voorstellen. Meneer Somohardjo, bent u voorstander voor verder onderzoek en vervolging om uw naam bij de onafhankelijke rechter te zuiveren? Of zegt u, ik laat dit in het midden?
1: Geachte lid Sherman.
3: Ja, voorzitter, leden. Ik denk dat wij ons, hoe langer we bezig zijn, des te meer we trachten ons op glad ijs te begeven. Wie wat heeft gezegd, en meneer Somohardjo mag zeggen wat hij vindt, dat hij denkt dat goed is, correct is en de waarheid is. Wij, de PG, het OM, heeft wat vervat in een document. Wie waar de waarheid vertelt, hoe de werkelijkheid in elkaar zit, dat is voor de rechtszaal, niet voor hier, voor ons. Wij mogen daarin van mening verschillen met meneer Somohardjo of met meneer het openbare ministerie. Dat mag, dat is die vrijheid u heeft. Maar ik denk dat de procedurele dingen hier zijn, voor ons zijn belangrijk. De inhoudelijke, de technisch inhoudelijke. Ik bedoel, als meneer Somohardjo zegt dat hij niet is gehoord, dat is zijn woord tegenover de DNA. Ik denk dat het goed is om dat in de rechtszaal te gaan uitvechten. Daar, advocaten, et cetera. Maar goed, voorzitter. U heeft aan het begin van de vergadering gewezen op artikel 5 van WIPA. En ik denk dat het des te meer belangrijk is om ons daaraan te houden en zich niet te bemoeien met de inhoudelijke discussie. Met dank.
1: We gaan richting de afronding. Er is gesteld, er is een domein. Een feitenomstandigheden gegeven, de WIPA is hier. Artikel 19 van wetboek van strafvordering. Er zijn zaken aangehaald door de PG. Wij gaan niet over de gegrondheid van die zaken discussiëren. Maar er is een groter domein. Dat wat artikel 19 zegt is een domein. Maar daarbuiten is er nog politiek bestuurlijk, van algemene aard, al dat soort dingen. Dus er is een groter domein waar daar naar de commissie dient te kijken, los van het domein van de gegrondheid van artikel 19. Toch? Dus u bent vrij om dat te doen, maar ik zeg jullie het onderscheid proberen te maken. Geachte lid Jones, we gaan richting de afronding, want ik zie er zijn niet zoveel vragen meer, maar ik moet een tijdslimiet uiteraard stellen. We kunnen niet de hele tijd doorgaan. Ja, want ik zie herhaling komen van vragen. Geachte lid Jones.
10: Dank u wel, voorzitter. Tot slot. En meer om te benadrukken datgene wat u zegt, maar ook wat lid Brunswijk aangaf en wat ik eerder aangaf, moeten we artikel 9 van de WIPA goed lezen. En artikel 9 staat, zodra de commissie van onderzoek de vordering genoegzaam toegelicht acht, brengt zij over de daarbij aangevoerde feiten verslag uit aan de Nationale Assemblee. En in lijn met die vraag van lid, of die opmerking van lid Brunswijk, is het van eminent belang dat we weten in hoeverre, en we moeten ons genoegzaam geïnformeerd worden om te weten, indien dat gedeelte waarover we het hadden met het wel of niet gehoord, de beginfase, als dat correct is, als dat niet correct is verlopen, voorzitter, dan kunnen we nooit zeggen genoegzaam geïnformeerd zijn. En dat is waarom de commissie had gezegd, laten wij de procureur-generaal horen, zodat de persoon die het verzoek heeft ingediend, die persoon is de persoon die ons genoegzaam moet informeren met betrekking tot het verzoek. En nu horen we zaken hier waar we van tevoren niets vanaf weten. En dit zijn zaken die ons wel, althans die mij wel, zorg baart met betrekking tot het proces om te komen tot, niet om te praten over wat Klat allemaal hier heeft uitgelegd met betrekking tot het proces persoonsgericht onderzoek zo snel mogelijk een rapport moeten uitbrengen. Een rapport is uitgebracht zonder daarvoor hoor en wederhoor te hebben gepleegd en allerlei zaken. En laatste vraag. Voordat het rapport is uitgebracht, is de heer Somhardje door klad gehoord of is meneer Somhardje die ene keer daarna gehoord geworden? Dus dat is ook een vraag waarvan ik toch wel en zal moeten beoordelen met betrekking tot genoegzaam geïnformeerd te zijn op basis van artikel 9 van die WIPA.
1: Ja, en ik herinner u eraan dat ook na deze hoorzitting de vergadering in commissieverband altijd in openbaar kan gaan. Dus u heeft maar dan niet meer gehoord hoeft te worden. Dus alle discussies die u nog, uw werk aan de winkel zegt u, dat kunt u doordoen in commissieverband in een volgende commissievergadering. Als we straks vaststellen dat de heer Somerhardjo genoegzaam gehoord is, dan kunnen we deze sessie dan afsluiten. Want ik zie dan lid Atompay nog een vraag naar de heer Somerhardjo toe, want we zijn met de hoorsessie bezig hier.
14: Omdat bepaalde zaken mijn verstand te boven gaan. Voorzitter, er zijn algemene aanvaardbare beginselen. Dat zijn beginselen die overal gelden. Ook al zou ik nu in Azië gaan, ik begrijp de mensen niet, dezelfde zaken gelden daar. En eentje daarvan is het hoor- en wederhoorbeginsel. En dat baart ons zorgen. De heer Somohardjo die geeft aan, die is één keer gehoord door GLAD, niet door het OM. Mijn vraag nu is, heeft de politie u wel gehoord?
1: Dan gaan we terug naar de heer Somhadjo. Want we gaan ook richting de afronding. Ik zie geen vragen meer zozeer.
9: Dank u voorzitter. Leden, bedankt voor de vragen. Laat mij beginnen met mevrouw Vreedzaam, geacht lid Vreedzaam. Laat me het zo formuleren. Naar mijn beste weten heb ik begrepen dat de president opdracht heeft gegeven voor een kladonderzoek en dat is via het via financiën gelopen. Naar aanleiding van een tussenrapport. Een tussenrapport waarvoor niemand ooit is gehoord. Ik zeg naar mijn beste weten, omdat wij toendertijd om de opdrachtsbrief hebben gevraagd, maar die hebben wij nooit onder ogen gezien. Dat is één. Twee, de directeur van KLAT heeft hier aangegeven dat er op een gegeven moment een persoonsgebonden onderzoek richting mij is geweest. En daar is, zoals de directeur dat heeft aangegeven van KLAT, gebeurd middels een telefoon vanuit het kabinet. Dat is één. De heer Salabaks, nee, ik ben nooit aangegeven wanneer ik ooit zou worden verhoord. De heer geachte lid Atompay, door geen enkele politie, JIT, niemand ooit verhoord. Dat is duidelijk. En ik snap de gevoelens van de heer Jones wel. U wilt meer als een persoon waarvan in het parlement zit respect hebben voor de rechtsorde van dit land. En daar is het gelijkheidsbeginsel belangrijk. Dat snap ik ook wel. Maar het is des openbaars ministerie waarom ze andere wel oproepen voor verhoor, andere politieke ambtsdragers, misschien wel 6, 7, 8 keer heb ik gehoord. En het is des openbaar ministerie waarom ze andere wel, waarom ze bij mij wel gevangenneming vragen en bij anderen niet. Maar ik ga daar niet over speculeren, maar het zijn wel belangrijke zaken die de heer Jones aanhaalt en die inderdaad duidelijk en zorgvuldig getoetst moeten worden. En ik heb vertrouwen in de commissie die bijzondere taken heeft gehad voortvloeiend uit de WIPA, dat zij dat zullen doen.
1: Nou, wij danken de heer Somhardjo en ik ga de vragenronde bij deze afsluiten. En als u kort een laatste verklaring of iets te zeggen heeft, niet, dan sluiten we dan ook dat af door te stellen. Dit is de sluiting van de openbare zitting die zo gaat plaatsvinden. Geen geheimhoudingsverplichting verslag. Het verslag wordt dus op de gebruikelijke wijze gepubliceerd. Dat moeten we even onthouden en dat is voor de griffie ook en voor de commissie om dat vast te stellen. En ik sluit de vergadering onder dankzegging.

We hebben daar net voor u gebracht de openbare vergadering in de Nationale Assemblée, waarbij de gewezen minister van Binnenlandse Zaken, Bronto Somaharjo, is gehoord door het parlement. We vervolgen dan de uitzending. Blijft u afgestemd. En tot straks tegen 2:00. Dan hebben wij Bakkanatori.

0: Dit is Lim FM, de andere radio. Te bereiken op 547-330, de studio. 547-331, de administratie en de nieuwsdienst. En info@limfmsu.com. Appen 878-1482. Lim FM, de andere radio.
1: 1, 2, 3.

0: 91.7.
1: Oké.
2: One more time, you get me, fell.

0: one tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim, unbeatable. Number one.
2: Number one.

0: zin in een heerlijke maaltijd? Dat kan bij restaurant Pauli. Het menu van vrijdag 22 mei. Okensoep met kip en zoutvlees. Pepperpot varkenspoot. Masala snoek. En gestoofde kip. We zijn gevestigd in Oase aan de Kommerwijnenstraat 23. En we zijn open van 12 tot 5 uur in de middag. U kunt ons bereiken op 400-247. Takeout only. Restaurant Pauli bij Oase. Eet smakelijk. Van maandag tot en met vrijdag, steeds om 2 uur, Bakan Natori. Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: Lim FM, unmatchable.

Markis malontu, danti de ukondoro bakananga na beskopu of the well na odofuna di. En abeskopu futi de, dat tak so. Yo no breiti fushi yu omu. Yu e aksi sa achar na kurkuru. Dat wil zeggen, wees tevreden met je lot, anders krijg je niets van God. Of, een gegeven paard moet men niet in de bek zien. Yo no breiti fushi yu omu. Yu e aksi sa achari na kurkuru. Shoo.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Lim FM. Omdat het anders kan.
2: De andere radio.

0: voor een goede haarverzorging.
1: Wassen en knippen, streden en feunen, vitaminebehandelingen. Kortom, alles wat je van een goede kapsalon verwacht.
0: De plaats waar u ook terecht bent voor Juvet haar- en huidverzorgingsproducten. Judith's Kapsalon, Kwattenweg 75, telefoon 475-543.
2: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing.

0: Like us on Facebook, Emmety Nails and Cosmetics. Instagram, Emmety Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glance of perfection. Wij verwelkomen u graag. Emmety. The Glens of Perfection.
1: Ogie's Livestream en Ogie Sound System. Wij zijn gespecialiseerd in geluid voor elk evenement. Cinetti, begrafenis, huisparties enzovoort. Livestream voor elke show of begrafenis. Ook leggen wij uw huisfeest, huwelijk, videoclip of commercial op professionele wijze vast. Wij zijn ook gespecialiseerd in drone shots. Heb je een DJ nodig? Bel nu 866-2688. 863-2243 of 872-3127. Augie's Livestream en Augie's Sound System.
2: Heerlijke crispy chicken, juicy burgers, mais, nuggets en natuurlijk die zoete churros waar iedereen van houdt. Alleen bij Naskip.
1: Zranazani, Naskip, Navio.
3: Hey man, goed je weer te zien. Hoe gaat het met je?
4: Even wakker. Wel, eerlijk gezegd, ik heb een nieuwe gasfornuis nodig. Maar money no sari boy.
3: Dat is balen. Maar hey, wist je dat je bij Kilpelani al binnen een paar uur een lening kunt krijgen als ambtenaar? Geen gedoe met lange wachttijden, geen ingewikkelde papieren.
4: Hey, serieus Zoomie man. En hoe zit het met de terugbetaling?
3: Super flexibel. Je kunt comfortabel binnen 36 maanden terugbetalen. En met een lage rente van 1,25% per maand is dat zo gedaan.
4: Hey, Rocco, mijn man. Vrouwtje gaat zo blij zijn met onze nieuwe gastfornuis. Waar moet ik zijn?
3: Bij de klantenserviceafdeling in een van de filialen. Weet je wat? Laat me je nu brengen.
5: Bij Kirpalani krijg je snel en gemakkelijk de ambtenarenfinanciering die je nodig hebt. Geen stress, alleen maar gemak. Wil jij ook direct leuke spullen kopen om je huis in te richten? Bezoek onze website of kom langs in een van onze winkels. Kirpalani, jouw partner in financiering.
6: Hey, Biggie, stel op. Want if you want one professional junta, na een browser in Deniman. If you ready for start na een new stabiel job. If you ready for rock op die BG bedrijf na een ambassade. If you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding. If you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners. Na de moro nyung tranga en modern apparaat te ego om veiligheid. If you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig de man de. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, Improser ready. Improser. Safety through innovation.

0: another one.
1: Shall I list the new show? You must come before that you gaat.
2: 22, 23 and 24 May.
1: Theater Talia, 18 plus, is ook Ritori. Vanaf IT Barkie SRD. Kaarten, gewoon op de website van sneeuw.sr. Shelle gaat sexy verhalen voor je zakken.
2: 22, 23 en 24 mei.
1: Theater Talia. Kaarten op de website van sneeuw.sr.
3: Mittag

Dr. Neil Draver, Ricardo's Eethuis, Café Barkjes, Paticola Gansenhoef en Botte Olijfveld, Rotterdam, Helen Kastelen. Voor info bel 06-8540-8044, WhatsApp plus

0: Hoi mama.
1: Hallo Shella. Mijn hele lichaam doet pijn. Mijn hoofd doet pijn. Mijn buik doet pijn. Alles doet pijn.
0: Mama, ik snap het. Ik zal later de 50 euro voor u sturen.
2: Lang. Je zin was 100 euro, Jim.
0: Mama, ik zei 50 euro.
2: Maar dan van je zin naar 100 euro dan.
0: Ik zei 50 euro, mama. 50.
2: Nee, mijn broer. Omdat die brader zijn, Jim, naar 100 zin.
0: Nou, mama, dan stuur ik ook 100 euro, hoor.
2: Maar jere nog. Die zin heeft via Western Union. Die aan Pengelstraat. Want

0: BT Ataki dis na O. Van maandag tot en met vrijdag steeds om 2 uur Bakan Natori, Surinames meest beluisterde en best bekeken talkshow op Lim FM 91.7 en Lim TV kanaal 2.1. Ook op de internetradio limfmsu.com.
1: We melden ons aan
0: Bakan Natori. Always and still original with Limbo.
1: Dat wil je aan mij komen zeggen anno 2026. Dat inobegi opdracht en misschien denk je dat er kakkerlakken in mijn hoofd lopen.
2: When I'm in Suriname, I listen to Bakan Natori with Limbo. This is Fanson Moja, Rastafari, guide and protect the people, keep them from falling.

Hello, who can take one time out? Conform jullie naam. Alle mensen die jarig zijn, ik denk aan mijn eigen broer Rigi Limburg. Blaga tegade, maak het tot. Ja, we karama blaga altijd. Weet nog steeds niet waarom we het aan doen, nog steeds niet. Maar bruin ligt niet, maar we karama blaga. Blaga tegade. Maak het tot één mooie dag. Na Bami later. Samen met jouw vrouw en de familie. Make it tot a very special day. And enjoy. Take a rustig. Ik mag drinken wat santide. Ik zal bij Bromaneki even. Bromaneki. Want het is jouw dag. En gelijk me wel. Kom Bromaneki naar je later. Even brommen. Even eventjes. We bromming. Maak het tot een mooie dag, broer. En God zegen, gezondheid op de eerste plaats. Maar dat middag, maar is bang aan het doen. Zo lang aan de mij kost me. Maar ja, het is bang aan het doen. Dus intussen... kost je niet doen niks aan meer. Ik bedoel... soms hoor ik het niet eens. Zie ik het niet eens. Lees ik het niet eens. Maar voor de rest nogmaals, broer. Teka dee, nyama dee. Broma nekje even. En dat wil ik ook zo doen later. Alle andere mensen die vandaag jarig zijn, maak het tot een mooie dag. En de zieken, beterschap. En de smasang, absari natuurlijk, we wees zijn krakti. Boven voor krakti, vooral. Ja, ik, wat doen we vandaag? Ik heb geen zin in dat heel DNA. Ik vond dat ding maar, ik had meer verwacht hoor, sorry. Misschien scherpere vragen. Lisabi, dus, ik ga je eerlijk zeggen, ergens was ik meer geïnteresseerd in Noor Mohammed. Natuurlijk strafbaar, if you go Mickey, zoals wordt gezegd hoor. Bronto heeft alles ontkend, mensen laten overwerken en weet ik veel, inzetten voor partijbelangen. En overuren aankruisen, Isabi. Die dingen zijn natuurlijk fout. Isabi, maar de mama zei dat je weer een hond wil slaan, vindt altijd een stok. Want geloof me, als je hem strotos mag in slaan dat hij, zou de helft van Suriname achter de tralies zitten. Iedereen doet het, maar je hoort mij niet zeggen dat het goed is hoor, dat zeg ik niet. Isabi, ik, absoluut niet. Wat fout is, is fout. Wat tegen de regel is, moet afgestraft worden. En wat tegen de wet is, mensen moet worden rechtgetrokken, moet worden gecorrigeerd, moet worden nageleefd, zodat de mensen die in de fout gaan, dat ze dus worden aangepakt. Dus wat tegen de wet is, alle handelingen die dus tegen de wet zijn, die moeten dus worden gecorrigeerd in de zin van, je moet worden afgestraft als je daaraan schuldig hebt gemaakt aan handelingen tegen de wet. Maar wat ik zeg is, je moet niet van de ene willen zien en van de andere niet. En van de ene wel een dossier maken en van de andere doen alsof je ziende blind bent en je bent Oost-Indisch doof en zo. En de geval lai. Geloof me, de lai. Onvoorstelbaar, de dossier lai. Maar ik was vooral geïnteresseerd in de kwestie van openbare werken. Maar meneer Noor Mohammed heeft ervoor gekozen om te zeggen dat hij de zaak achter gesloten deuren wilde laten behandelen. En de Maarki, en ik heb gisteren nog gezegd, in feite moet het niet, het is niet de persoon die dus, ja, je kan niet zeggen over beklaagde bank, maar het is niet de persoon die dus gehoord wordt, die moet bepalen, Isabi Sana'a,
a inrichting. Ik weet niet, maar ja, er is een wet daar, en blijkbaar met de instructies gewerkt, denk ik hoor. Maar hoe goed zou het niet zijn om de informatie te horen? Want je weet, na de ondertekening van dat ding, er zijn verschillende momenten geweest waarbij meneer Brunswijk toen als VP hemel en aarde bewogen heeft om ons te overtuigen dat zijn partij er niks van af wist. En daarna heeft president Santokki Nieuwijlen een aan de media gezegd, ik dacht dat is een persconferentie, van niemand moet proberen om te doen alsof ze er niet bij waren. En het is een grove leugen, hij heeft scherpe woorden toen gebruikt. En wij hebben natuurlijk ook een mooi verslag van gemaakt, weet ik nog. En het is viraal gegaan dwars door FB, waarbij we die twee mannen hebben laten praten. De ene zegt van deze vicepresident was er niet bij. En Santokki die zei van het is geen, ik was er niet bij, iedereen was bij, iedereen was erbij. En het is een regeringsvergadering, bla bla bla. Het was een complete Babylonische spraakverwarring. Isabi, complete Babylonische spraakverwarring. Maar ik kom straks terug op dat van DNA, want Wilfred heeft een heel mooi stuk geschreven. En ik vind dat de columnisten in Suriname, de mensen van Star News, de laatste tijden, dames en heren, de pen op de juiste manier gebruiken. Want wat uitkomt rollen is op de schoen. Maar eerst wil ik meneer Abinna, want ik ben vergeten om dat aan te geven. Meneer Abinna moet ik condoleren, oom Paul, met het heengaan van zijn vrouw. Oom Paul Krakti, een luisteraar heeft mij daarop gewezen een paar dagen terug. Ik weet dat oom Paul, Paul Abinna, over 4 dagen wordt hij jarig. Ik weet niet of het Biggie Jari wordt hoor, maar over 4 dagen, op 26 mei weet ik. Je weet, Paul Abinna is een van mijn eerste leermeesters geweest wat de radio betreft. Een man met een verschrikkelijk mooie stem. Nederlands, zo correct en zo goed. Ik heb hem nog nooit een taalfout horen maken. Altijd correct Nederlands. Goed gevormd. Goede spreker, goede omroeper, prachtige presentator. Dus ik wil hem namens Lim condoleren met het heengaan van zijn vrouw. Niet zo mooi een paar dagen voor jouw jaardag. Oom Paul, gecondoleerd. Ook de jongens Olu en de anderen. Met het heengaan van hun stiefmama. Het allerbeste. Krakti en nogmaals Krakti aan de familie Abinna. En dan moet ik bekendmaken, want ik mag Bishop Meijer niet vergeten. Ik mag Bishop Meijer niet vergeten. Bishop Meijer heeft mij gevraagd om iets namens de organisatie bekend te maken. En ik zie hier een andere bishop. Cliff, kan je vandaag onze Pinksterconferentie in het Pinksterweekend in Baganatori bekend kunnen maken? En ik zei, of course, bishop. En toen heeft hij me gezegd dat het gaat om 3 avonden. Dus te beginnen vanavond, 22 mei, tot en met zondagavond, 24 mei. En zondag is de Pinksterdag zelf, zoals we weten. Dit gebeurt allemaal in het gebouw van de nieuwe generatie gemeente Gods Bazuin aan de verlengde Keizerstraat 37. Vanaf 7 zijn. Ja.

Ik kan het begrijpen. Maar dat jongen Cliff, jongen. Ino mat takang a de mafie. Mi takang zade de mafie. De mafie. Regenen is voor iedereen. Maar ik noem maar iets op z'n mijn bedoel. Maar ino mat takang a de mafie, jongen. Ino mat takang a sang. Dat noem de sang e de weri is. Dat sang e de furu. Maar ik misabie, maar dat zei ik heb z'n a u e de. Ide u e de no furu. Mi musreip sadrape. Mi da ma pe. Amara fan het hoogere straat. Mi dag mi gado dan me begrepi. Hoofdpijn. Ik ga je eerlijkheid zelf zeggen. Zelf. Mi no rewa antal. Wat heb je mi reda bij voor het laatst? Lang terug. Want ik wil het niet zien. Ik wil het niet zien. Mij heeft gevraagd echt van dit is make them a look what they can do. Nou, ik weet niet wat je onder deze omstandigheden kan doen. Isabi, u weet precies wat daar speelt, wat de achtergronden zijn. Ja, misschien enige verlichting, nou in welke vorm. Kijk, het is vervelend wanneer het zo regent en we hebben geen enkele zicht dat het minder zal gaan regenen. Ik heb juist begrepen dat het voorspeld is dat we weer buien kunnen verwachten vanmiddag. Maar volgens mij, dat alle konso kan je bitter weinig doen. Want je kan het wellicht, if je nog pakasambu aan, kan je het zelfs erger maken dan het al is. Doe kapasi ja zo. Apasi ja nou ramp en mita ire ma dat ta alleen ba. Me o waka huis a huis al is ma jena pasi. Dat wil dinwang vreedzaam verzoek. Voorlopig vreedzaam. Make them a look if na wish your trouwega passie of na. Ik weet niet hoe die dingen heet hoor. Maar if je pot gewoon staan, die ga je het alleen maar erger maken. We vragen aan de mensen, we gaan ze vragen. Natuurlijk er zijn andere wegen. Ik weet dat trapasside, maar wij zijn elke dag in deze straat. Is onze werkplek. En voor andere mensen woonplek. Dus we gaan vragen, terwijl u ook kijkt naar andere straten, andere zandwegen, loeken zij kan van additie. Want ik denk dat zeker waar bedrijven staan, dat de meekjes wel misschien prioriteit, no? Ik weet het niet. Er zijn zeker twee, drie bedrijven in deze straat, Isabi, inclusief de onze. Dus make them maar loeken zij maar gaan doen, want het is niet goed. Maar om terug te komen op van het Hogeruisstraat. Ik weet niet of er mogelijkheden zijn om die weg te voorkomen. Ik weet het is er. Ik kan me voorstellen dat het vervelend is. Isabi, maar ik zou in deze fase niet weten, rekening houden met de achtergronden, wat ik eigenlijk zou moeten adviseren of kunnen zeggen aan Verkarazani, aan die straat. Vandaag ga ik veel lezen. We hebben wat interviews. Of tenminste zeker één. Ik heb ook iets gelezen over meneer Ramdin, de OAS-baas. En ik vind het zo opmerkelijk dat dat nieuws de Surinaamse pers nog niet bereikt heeft. Zeker de vrienden in de Surinaamse pers van meneer Ramdin. Ik weet, elke maandag werd hij gebeld, weet je nog, 5 jaar lang. Elke maandag werd hij 5 jaar lang en soms ook woensdag werd hij gebeld. Isabi, dus ik heb vanmorgen, is geen woensdag, misschien moet ik kijken als hij maandag gebeld zal worden. Tenminste, de persoon die hem belde is dus volgens mij niet op maandag. Maar we komen straks terug op die tori. Maar we tak vrij, we zijn een beetje ontspannen vandaag. Limbo, weet je waar ik mee aan stoor? Toen tijdens Chan bepaalde maatregelen werden getroffen, schreeuwden velen moord en brand. Nu is er een andere regering en alles blijft overeind. Waarom draait Misikaba dat van de $1,000 van de verplegers niet terug? Chan had dat van staatsbegrafenis gewijzigd. Waarom voert Pres Simons niet de juiste regeling in? Dat van de wet in staat van beschuldigingsstelling is bedoeld om politieke meelikkers te beschermen of politieke tegenstanders uit te schakelen. Laat de schoenmaker zich bij zijn lees houden. Laat de rechterlijke macht haar werk doen. Ik begin moedeloos.

te raken. Mijn hoop begint te vervliegen. Ja, er zijn misschien een paar dingen die nader bekeken moeten worden. Laat me dat voorzichtig formuleren. Nader bekeken moeten worden. Ja, big up Olo. Dat doen we natuurlijk graag. Nee, dat is niet voor de uitzending. Limburg, heb je Hikmaat gelezen over jou? Nee. Ik dacht dat iemand anders het over mij had gesmaakt. Luister nou. Je moet geen energie geven aan gekke mensen. Dus we worden beschuldigd. Zei de persoon voor me, je moet dit lezen, want je wordt beschuldigd dat je je bent in een conspiratie, je wil de PG wegkrijgen, dus isabi, en je hebt kan hai. Dus ik zag een keer een op FB, de man kwam tje een karikatuur van twee mannen die met elkaar praten. Dus awamang etayatramantaki. Ik maak me niet altijd druk en ik probeer zoveel als mogelijk zinloze discussies te vermijden. Dat ramantayama, oh ja, hoe doe je dat? Maar hoe ik het doe? Nou, zodra ik merk dat die discussie een soort oeverloos Johari Yotrusu ding gaat worden, dan zeg ik tegen de persoon, you're right. En maar oh, doe je dat zo? Ja, ik zeg, je hebt gelijk, you're right. Dat stopt het toch. En maar maar ben je zeker dat je het zo moet doen? En maar waarom niet? Zo pak ik het aan en het heeft tot op de dag van vandaag in een aantal gevallen is gebleken dat het wel gewerkt heeft. Dat stopt ogenblikkelijk, dat gezeur. Daar ik ben absoluut niet met je eens. Stel dat de persoon die dat zegt eigenlijk een paar dingen aangeeft die dus totaal niet kloppen, en dan ga je toch your right zeggen. Ik denk dat Jeraman. Je hebt gelijk. Amataga Semmas aan mij leggen uit. Je hebt gelijk. Stop dat gelul. Wegwezen. Dus je moet geen aandacht besteden aan mensen die openlijk. Want die mevrouw zegt, ja, die man zegt, je bent kan hai. Je bent tegen PG. Wij hebben hier. Meneer kan hij met een totaal afwijkende mening laten horen. Dus if UBD onderdeel van scenario, dan moet nog wat draai kan hij toch? Dus als je een beetje tussen je oren hebt en een beetje kan verbanden kan leggen en een beetje kan nadenken, dan ga je zien van die man daar zit maar te kletsen uit zijn nek hoor. Laat dat ding, is gek. Laat dat ding, gek. Beginfase van frustratie, van gekte. De gekte van een vrouw. En zo zijn de gekte van een man. Dus, kijk, als het een live gesprek was, dan kan je hebben gezegd van ja, Olimbo is verrast. Hij heeft live tot kan hij gesproken. En kan hij heeft totaal iets anders gezegd. Misschien had hij dat totaal niet verwacht. In een live dat kan. Maar dat gesprek was niet live, mijn god, yo dummy. Dat gesprek was een opname. Wat begrijp je nog niet? Ik heb het opgenomen. Ja, ik heb het mitteke op. Dat die mitteke op. Dat mi goda mi koina uitzending. Dat mi draaiing. Dus ik mi bij de een scenario. Dat mi bij teke op. Dat mi bij shitak a. A mening de wan trawang na fu ak a NDP fraksi, da mi nobo draaiing. Wat begrijp je? Zie wat ik bedoelde? Je moet gewoon zeggen, ja, wat je moet zeggen is, ja, ik ben onderdeel. You're right. Klare bonen discussie geëindigd. Anders, de man hallo me, maar met hij eerlijk. Je gaat te veel aandacht geven aan allerlei creaturen die echt de mij atmosfeerprobleem.
Dus lieve mama, dus ik ga maar schrijven samen, Wani. Isabi, je gaat hem straks niet meer lezen. En dat heel media, je weet, soms heb je in media mensen die oppoppen en dingen doen. Bop, bop, bop, bop. Ja, nieuw. Nieuw initiatief, papa. En je weet, als je hebt ervaring en je soms kan je het ruiken, soms kan je het aanvoelen, soms kan je het doorzien van dit is. Het zal straks ophouden. Ja, duurzaamheid, nou de. Is dat wat je doet, Sani? Alla de je doet. Je doet alle jaren je doet. Je doet het langer dan 5 jaar, 10 jaar. Duurzaamheid, if you can media. Duurzaamheid bij bepaalde mensen en bedrijven. Is dat wat ze zijn al een hele poos bezig, jaren. Ik ben daar, ik mag me gelukkig prijzen dat ik tot die groep behoor. Maar je hebt ook een paar mensen de kop opsteken. En vijgen zijn die columnisten en commentatoren. Soms hebben ze een belang. Soms zijn ze in dienst. Soms zijn ze, begrijp je? En je moet een beetje, niet te veel. Dus niet te veel. Daaraan storen. Ik heb al gecorrigeerd, mijn broeder. Ik zei, vroeger. Vroeger, lang terug bedoel ik hoor, niet recentelijk. Ik ga je later bellen. Ik hoop dat hij me begrepen heeft. Ik had het zelf gecorrigeerd. Dus mensen, probeer dat van mij, wat ik zelf heb overgenomen. Van dat wat ik op FB zag. Zodra je merkt, want kijk, een discussie is goed. Een babbel met iemand. Je kan aanvoelen van deze, het leidt naar iets. Ja, naar betere kijk op zaken. Als ik langer met deze man praat, weet ik zeker dat het, ja, begrijp ik, zal mijn, het zal ertoe bijdragen dat mijn kijk op de zaak beter zal zijn na het gesprek, whatever. Maar soms kan je aanvoelen van dit gesprek leidt gewoon naar nergens. Hoor. Laat me snel afmaken. Eigenlijk begin je. Draait maar in een cirkel bij je hario. Dus je moet gewoon ermee kappen. Wegwezen. Isabi gewoon zegt, je moet gewoon zeggen, je hebt helemaal gelijk, broeder. Je hebt helemaal gelijk. Hè? Wat ga ik weer? Dat maakt maar. Ik ben mega snap. Drap je tegen een serfie. Nou, ik even kijken wat we nog hebben op het scherm. Ja, even mijn andere rattanbril meenemen. Maar vergeet niet hoor dat de gemeente Godsbazuin vanavond bezig zal zijn met de Pinksterdienst. En voor de rest zal ik... weet je hoeveel goede dingen ik soms lees vanuit de app-berichtgeving? Lim, als regeringen vanaf 1975 goed beleid hadden gevoerd, daardoor heel weinig of bijna geen zandwegen. In dit klimaat is het onderhoud van zandwegen water naar zee dragen. Maar je gaat me ook niet horen zeggen dat al die regeringen vanaf 1975 bar slecht werk verricht hebben. Want we zijn in materieel opzicht misschien wel op vooruit gegaan, toch? Als je om je heen kijkt, is dat land niet als wat het was. Er zijn mooiere gebouwen, betere wegen, die natuurlijk aangepakt moeten worden. Isabi, we hebben een betere infrastructuur nodig daar. No doubt about that. Maar ik denk dat alle regeringen doen hun best. Sommigen hebben het inderdaad, hoe zeg je dat, de goede dingen worden misschien ondersneeuwd door de minder positieve zaken die ze gedaan hebben. Maar inderdaad, de zandwegen. Deze mevrouw zegt, als de regering het uiterste best hadden gedaan, hadden dus helemaal geen zandwegen. Oké, laat me doorlezen. Meneer Cliff...
Meneer Sunil Sukhlal heeft flink uitgehaald naar meneer Lewin zijn column vandaag op Star Nieuws. Meneer Sukhlal kan, mag, maar meneer Sukhlal dient een partijbelang. Meneer Lewin is een journalist. Je kan hem onder geen enkele parapu plaatsen. Isabi, geen enkele partijjas past hem. Dus, dat wat meneer Lewin daar geschreven heeft, niet omdat het niet zo fraai is voor meneer Nur Mohammed, moet je dat zien als te zijn een oppositionele aanval. Isabi, die man werkt met de feiten. En ik weet dat hij soms ook... Ik kan het voor u behandelen. Want hij schrijft... Wie niets te vrezen heeft, kiest voor de openbaarheid. Maar dat is wat ik gisteren gezegd heb en wat ik vandaag herhaald heb. Parlementariërs hebben hun mond vaak vol van het volk. Zij benadrukken voortdurend dat zij door het volk gekozen zijn en dat zij het volk vertegenwoordigen en dat transparantie en openbaarheid belangrijke pijlers van de democratie zijn. Maar juist op een moment waarop het parlement namens het volk een belangrijke politieke beslissing moet nemen over voormalige ministers die onderwerp zijn van corruptieonderzoeken, kiest men niet vanzelfsprekend voor maximale openbaarheid. Vandaag worden 3 afzonderlijke vergaderingen in het parlement gehouden. Van de voormalige ambtsdragers Somo Harjo, Nur Mohammed en Hoefdraad. De procureur-generaal heeft tegen hen een verzoek ingediend op basis van de wet in staat van beschuldiging stelling politieke ambtsdragers. Overigens vind ik dat, want iedereen heeft zo'n beetje zijn mening, maar er moet een discussie komen, een brede discussie, sterke discussie over deze wet. Zou het wangen maar wel libamang, of gaan we het echt in een prullenbak schoppen? Maar er moet inderdaad een brede maatschappelijke discussie gevoerd worden over WIPA. Maar voorlopig is het er nog, dus you have to deal with it. Die wet schrijft voor dat het parlement eerst een politieke beslissing neemt over de vraag of een gewezen of zittende minister in staat van beschuldiging moet worden gesteld. Dat besluit gaat nadrukkelijk niet over schuld of onschuld, maar over de vraag of er voldoende aanleiding is om strafrechtelijk onderzoek en vervolging mogelijk te maken. Het parlement treedt hierbij op namens de samenleving, niet namens politieke partijen of individuele belangen. Van de 3 mensen is Hoefdraad voorvluchtig. De aandacht richt zich daarom vooral op de 2 andere mannen. Uit het kabinet van voormalig president Chan, Nur Mohammed en Somo Harjo. Opvallend is het verschil in houding tussen beide ex-ministers. Somo Harjo heeft zich vanaf dag 1 opengesteld. Hij zegt niets te vrezen te hebben en verklaarde zelfs dat hij in het parlement voor zijn eigen in staat van beschuldigingstelling zou stemmen als dat nodig is. Verder wilde hij dat zijn hoorzitting openbaar zou plaatsvinden. De hoorcommissie stemde daarmee in en uiteindelijk heeft ook de voorzitter van het parlement dat verzoek gehonoreerd. Nou, Nur Mohammed daarentegen wil geen openbare behandeling. Zijn hoorzitting zal achter, of heeft achter, want dit bericht heeft Lewin natuurlijk voor de vergadering geschreven. Maar Nur Mohammed's hoorzitting is achter gesloten deuren gebeurd. Wat een contrast met uitspraken van hem zelf over transparantie. Niets te hebben om te verbergen en dat iedereen mag weten, alles mag weten. Openbaarheid mag geen privilege zijn dat afhankelijk wordt van de wens van degene die ter verantwoording wordt geroepen. Het parlement maakt hier een fundamentele fout door de keuze voor openbaarheid over te laten aan ex-minister Nur Mohammed. En ik vind dat helemaal. Brada, en niet omdat het om Nur Mohammed gaat, whoever. Als we dit ding gaan doen, gebeurt het in het openbaar. Zo simpel als het is. Wie ook daar zit, niet achter de kulissen,
in het openbaar lijf. Want er op dit moment weet ik niet wat meneer de Norman gezegd heeft. Men gaat zeggen, nee, het is daar gezegd in besloten vergaderingen. Ja, we mogen niet weten wat daar gezegd is. We mogen niet weten hoe de mensen zijn omgegaan met ons geld. Is ons geld verdomme. We mogen het niet weten, dat is daar gezegd. Achter gordijnen, achter gesloten deuren. Unomassabi. Ik vind dat dom, ik vind dat stom. Ik vind dat niet kunnen. Maar goed, het parlement, die mannen hebben ook die bonnen dus even om te zeggen, ik vind het, maar alles gebeurt in het openbaar. Maar goed, ik lees even door, waar was ik? Het parlement maakt hier een fundamentele fout door de keuze voor openbaarheid over te laten aan ex-minister Mohamed. Het gaat immers niet om een privé kwestie, toch? Het gaat om het functioneren van ministers in een publiek ambt. Het volk heeft recht op openbaarheid. De samenleving heeft daarom recht op maximale transparantie. Zeker wanneer de procureur-generaal aanleiding ziet om het parlement te vragen een minister in staat van beschuldiging volgens mogelijke misstanden. Dat want een procureur-generaal. De vervolging heeft iets geroken. Niet alleen, maar hij heeft iets op papier gesteld. Laat me het gradari zeggen. Volgens het OM, de Madaki, we hebben een kies. De kies is hard. Pas als de kies hard is, ga ik aan je vragen van, hey, geef mij groen licht om door te gaan met die vervolging. Omdat mijn kies hard is. Begrijp wat ik bedoel? Daarom zouden we met z'n allen ernaar moeten kunnen kijken en luisteren. In het bijzonder bij openbare werken zijn de afgelopen jaren ernstige maatschappelijke discussies ontstaan over aanbestedingen, uitvoering van projecten en vermoedens van corruptie. Weet je hoeveel programma's, Isabi, hoeveel programma's, Utakja over Appenham case? Weet je Utago Utakong? Het was niet makkelijk. Bijna 10 maanden nadat Noor Mohamed het ministerie verlaten, blijkt steeds duidelijker dat er veel zaken mis zijn gegaan. Daar komt nog bij dat Noor Mohamed zichzelf tijdens zijn ministerschap niet geliefd heeft gemaakt met uitspraken die als arrogant en onmaatschappelijk werden ervaren. Waaronder de opmerking dat de samenleving gestraft moet worden. Hé, maar ik ga je zeggen. Een uitspraak dat hij is regelrecht de bal geven aan de oppositie om te scoren. Is een open penalty, Amaji, oppositie. Want ik ga je eerlijkheid zelf zeggen. Ik denk dat sommige mensen, hier in Suriname, we zijn gevoelige mensen. We zijn gevoelig. Ik denk hardop. Ik heb geen cijfers. Ik ken ook geen mensen die dat gedaan hebben. Maar mij is zeker dat ik aan toesma. Gewoon om een uitspraak dat hij de mannen stem VIP. Maar het is een. En weet je wat zo vervelend is? We hebben nooit het gevoel gehad dat president Santokki de man heeft gecorrigeerd. Santokki is met die man gegaan daar aan de verlengde Keizerstraat bij een mevrouw. Met zijn handen in zijn zij dat hij probleem zou oplossen. NCCR. NCCR. Meneer Slijngaard. Het valt op. Waarom praat de president zo in bijzijn? U bent zo'n hoge officier. Maar ik vond dat niet zo. NCCR, dit moet opgelost worden. Wat voor demonstratie was dat? Maar goed, ik kan die door, toch? Toen de verlengde Keizerstraat bagasie. Tanga no is het. Dus, en dat is het probleem. Wanneer het hoogste gezag zich gaat oriënteren met de handen in zijn zij,
aan bestuursopzichter. De president heeft geluk aan het probleem. Na 2 jaar. Hij zong morgen erg. Dat zegt die mevrouw die hard in het water staat. Die vrouw was in verwachting. Volgens mij met Bella vrouw Alice. Dat zegt die mevrouw. Een vrouw heeft tegen de president. President, dat is een vrouw. Ik heb het niet tegen u. Maar die minister. Die weet wat hij gezegd heeft. Want we zaten echt helemaal in het puntjes water. Wat wil je betekenen? Huh? Hier vloerkarpet natte. Snekkie, ik kon je niet ozo na cameraweentjes, jumpen in water, veel go bakken naar het plafond. Isabi. De president, de afroet Tiger Press, de matika mano. Ja. Die wilde zijn hier, mano. Ja, is mijn minister. Logo. Leiderschap is waar, maar if me bij de president, me kiezen ga volk, sorry ja minister, dat ik geen dingen moet zeggen, dat had ik aan die mevrouw ter plaatse gezegd, mevrouw ik begreep uw gevoelens, wat de minister daar gezegd heeft, was totaal fout. In afbroken Malik Chips, maar zeg aan die vrouw, mevrouw, ik neem de verantwoordelijkheid mevrouw. De minister is mijn minister. Ik neem de verantwoordelijkheid. Wat hij daar gezegd heeft, was totaal fout. En dat is absoluut niet het denken en de lijn van mijn regering. Maar er is geen enkele. En die uitspraak is ook zo'n uitspraak. En, maar Noor zelf heeft nooit eigenlijk zijn verontschuldigingen aangeboden. Voor die ondoordachte, want dat was het. Het was niet doordacht. Het was niet een doordacht. En nog erbij was het de opname. Isabi. Die hele CDS-leiding van toen. Stelletje knopendraaiers hoor. Van toen bedoel ik. Knopendraaiers. Want die opname wordt gemaakt om te zien.

Ja, meneer Limburg, hij gaat het volk straffen. Dat denk ik nog. Dit ding wordt niet uitgezonden. Dan kan je censuur noemen of censuur of censuur of censuur. Aan een zender uit. Klaar. Maar die bokkenpoten en de leiding toen onder president Santokki, Isabi, die krabitas, die nemen dat ding en zenden het uit. Isabi, ay mi garo, we zijn echte, Isabi, domore sunlight sopo. Maar goed, dit is wat het is. Maar met jongen, maar die uitspraak. Maar ons heeft net tijd meer, laat me doorlezen. In de vordering van de procureur-generaal gaat het bij Noor Mohammed om handelingen in strijd met het wetboek van strafrecht, waardoor valsheid in geschriften, oplichting en verduistering. Want wat doet man bos aan money? Aan de 50 SRD, aan money prati. Mano scoutu mama verstang. Dat ba money de. Pade! Als aan prati, wat doet man de dikba? En je weet hoe dat dik toe gaat, dames en heren. De maas aan dede. Mine karning. De maas aan dede of een maas aan dede. Allemaal persen jama dat die. Na je teken, iedereen ba. Yoshi Moitori dadelijk heeft me opdracht gegeven. Maar goed, laat me weer lezen, man. Oplichting en verduistering. De procureur-generaal benadrukt daarin dat Noor Mohammed deze handelingen mogelijk heeft gepleegd in samenwerking met andere onbekenden tegen wie ook strafprocessen kunnen volgen. De mensen die al gegaan zijn, je kan door de mensen niet vervolgen, hè? Je begrijpt, je hebt ook een jongje. Imalisa Tori. En juist daarom, zegt Lewin, juist daarom heeft het publiek recht om te zien hoe hij zich hier verdedigt tegenover de commissie van morgen. Juist daarom. Transparantie is geen straf, maar een essentieel onderdeel van publieke verantwoording. Mijn brandserie, transparantie, om een vrolijke noot te geven. Afrood ik aan mijn telefoon. Afrood ik aan mijn telefoon, Lucky. Hé, ik moet mijn nicht even bellen, want mijn toestel doet het even niet. Dat was allemaal dat ik ja, daar vroeg aan telefoon, ba. Dat ik aan mijn bedring, Daar vroeg ik naar telefoon, de camera. Afrouw, Luca, maar Luca, maar. Ja. Je mag bellen. Transparantie is belangrijk, dames en heren. Ook in een relatie, hoor. Maar in dit geval, heeft het publiek dat nodig. En het is geen straf, maar een essentieel onderdeel van publieke verantwoording. Wanneer een minister jarenlang publieke macht heeft uitgeoefend, publieke middelen heeft beheerd en publieke besluiten heeft genomen, dan hoort ook die verantwoording publiek te zijn. Ai Wilfred, ik hou van je, jongen. Je kan goed schrijven, hoor. Dat wil je me komen zeggen met soekelal of wat voor soekbal. Soekelal. Wat ga je soekelal, soekbal naast Lewin zetten? Maar nee, iedereen heeft zijn bericht hiermee. Soekbal heeft uitgehaald naar Lewin. Wat weet soekbal voor dingen? Deze dingen zijn op, dit is op basis van niet alleen de feiten, maar conform de journalistieke normen geformuleerd. Wat is ook bal? Wanneer een minister jarenlang publieke macht heeft uitgeoefend,

publieke middelen heeft beheerd en publieke besluiten heeft genomen, dan hoort ook die verantwoording publiek te zijn. Het argument dat de besloten hoorzitting nodig zou zijn om rechten van betrokkenen te beschermen houdt in dit stadium nauwelijks stand. De WIPA-procedure gaat immers nog niet over een strafrechtelijke veroordeling, maar over de vraag of vervolging mogelijk moet worden gemaakt. Juist omdat het parlement hier een politieke afweging maakt namens het volk, hoort die afweging zichtbaar en controleerbaar te zijn voor datzelfde volk. Sommigen hadden begrepen dat beter dan velen in het parlement zelf. Zijn keuze voor openbaarheid getuigt van politiek besef. Wie zegt niets te vrezen te hebben, hoeft zich niet achter gesloten deuren te verschuilen. Het voorbeeld van sommigen had daarom niet uitzonderlijk moeten zijn, maar de standaard. De hoorcommissie en de leiding van het parlement hadden één duidelijke lijn moeten trekken. Alle hoorzittingen, allemaal openbaar. Niet afhankelijk van persoonlijke voorkeuren, politieke gevoeligheden of strategische berekeningen. Want zodra over openbaarheid onderhandeld kan worden, ontstaat de indruk dat transparantie selectief wordt toegepast. Op de schoen, Wilfred, op de schoen. Ga zo door. I like it. Hopelijk heb je niet gestoord aan mijn zijstraatjes. Maar je weet, we gaan natuurlijk zijn die zijstraatjes altijd nodig soms. Begrijp wat ik bedoel.

Oh, er is. Limburg, goedemiddag mensen. Houd toch van de verwijzen naar wat er in het buitenland gebeurt. Kijk maar naar de commissie van het Lagerhuis met Pam Bundy. Daar ben je mij tikkies kindje dusdanig. Niet een beetje. Personen kunnen wel postuum veroordeeld worden, dus ook meneer Chan Santokki.

No Man's Sunlight is een geliefde en dure zeep. Was een tijdje schaars. Maar toen het er weer was, was het er ries om het te kopen. Maak een andere vergelijking, man. Sorry hoor, Jos. Dus dit van Bronto is simpel. Omdat hij en Ronnie ruzie hadden, is het begonnen. En toen hij niet meer met Chad wilde werken, Chad Mick OM vervolg. Maar directe gevangenneming is het partijdige van het OM. Want bij Noortje gaat het om 8 miljoen. VIP heeft in de tijd ook hun partij centrum door arbeiders laten opknappen. Toen was het klad en het OM toen. Noor zat het met opgeheven hoofd kop het ministerie verlaat. Waarom durft hij dan geen openbare behandeling van? Oké. Okay. Meneer Limbo, zou je dit AUB willen behandelen? Recent heeft een bestuurder een scholier doodgereden die gebruik maakte van het zebrapad. En de meeste mensen begonnen de politie uit te schelden. Een oplettende agent deelde het bericht en gaf aan woorden van gelijke strekking. Voordat jullie de politie uitschelden, weet dat het OM is die dus bepaalt wie wel en niet naar huis wordt gestuurd. Waarom heeft het OM bij de case van recent wel ervoor gekozen om de bestuurder op vrije voeten te laten en anderen in gevangen te houden? Die agent heeft gelijk, scoot toen hij bepaalt. De politie doet het voortraject en daarna komt het Openbaar Ministerie in stelling, toch? Weet je waarom men het zo doet? Omdat geen van ze schone vingers hebben. Dat is mijn mening. Als het verzoek van het OM betekent, we hebben een case, het is hard, etc. Hoe moeten we de vervolging van XVP Adinda zien? Eerste aanleg vrijspraak, hoger beroep met aanvankelijk OM. Dit is iets om te vergeten. Dit is niet iets om te vergeten en te doen alsof het niks is. Er is een zware klap in hun gezicht. Wipa was vroeger altijd openbaar. Of is het in besloten kring? Altijd in besloten kring, dacht ik. Kort na het bekend worden van de Pelham-case is Noor Mohammed zijn... Ik wil niet over mensen en vrouwen praten, dus dat ga ik niet lezen. Soms moet je gewoon over een case praten. Laat die mensen hun gezinnen erbuiten. De kwestie rond OAS-secretaris-generaal Ramdien verdient ernstige aandacht. Niet alleen vanwege de aantijgingen, maar vooral vanwege de geopolitieke context waarin zij nu opduiken. Tot dusver gaat het om claims uit een intern Amerikaans memorandum. Geen bewezen feiten. Toch is de timing opvallend. Nu CARICOM landen geopolitiek belangrijker worden door olie, energie en regionale samenwerking. De vraag is daarom breder dan enkel Ramdien. Gaat dit puur om integriteit of speelt ook internationale machtsstrijd binnen OAS mee? Juist daarom zijn transparantie, onafhankelijk onderzoek en bescherming van de geloofwaardigheid van CARICOM essentieel. Lim, ik zag weer een geval van mishandeling van een bejaarde, dit keer in SPSB. Hij werd van de bank uitgesleept. Nee, maar dat is een heel oude film uit 2019, sorry. Tenminste, denk ik hoor, ik ken dat geval. Vanaf gisteren mogen medewerkers zich persoonlijk hun wensen en grieven aan de heer Brunswijk doorgeven op de dinsdag en donderdag, Saramakastraat, kamer 12. Maar is dat toch goed als de directeur dat doet?
Ja, als de directeur dat doet, is het goed toch? Zorgt voor een... Wij bewoners van het Boomskreek-project aan de Ringweg Noord vragen al meermalen aandacht voor de Alampiaweg. Het is zeer slecht, gevaarlijk en haast onbegaanbaar. Laat u zich ook in dit project zien, AUB. Ja, Alampiaweg is sinds slimmer bestaat, lees ik de apps van de mensen. Al 4 jaar. Lim, misschien kunnen we... Wie is AS opsluiten in een schuur? Wie is AS? Waar staat uw afkorting voor en waarom zou je de persoon in een schuur willen opsluiten? Het geval van Noor Mohammed om zaken achter gesloten deur af te wikkelen geeft ons als volk het gevoel hoe groot de invloed van de VAP is binnen de coalitie. Hoe had je kunnen verwachten dat meneer uitspraken van minister zou corrigeren als hij zelf nog ergere beledigende uitspraken heeft gemaakt? Wat opvallend was, zijn de oudere VAP'ers, waaronder die nooit hun stem hebben laten horen om te corrigeren. Ja. Inderdaad, hier is Bagan Natori niet meer op 2.1. Dat hebben we aangekondigd, meneer Ajay. Of Ayanna. De case zou haar juist niet zorgvuldig tot stand gekomen. Dit kan een reden zijn dat het parlement het verzoek afwijst, nu het parlement geen aanvullende informatie kan verkrijgen. Volg hoe de Amerikanen de case van Ramdin gaan afhandelen, zonder genade. Hij zit op Amerikaans grondgebied.

0: Og jubileumsendinger. Dan moet ik nog een SB volgens mij. Ik wil via u het volgende onder de aandacht van de minister van OW brengen. Dat de Franklinweg te Latour, waar er zelfs twee lagere scholen gevestigd zijn, momenteel in zeer, zeer slechte staat verkeert. Misschien kan de minister en zijn werkarm verbetering daarin brengen. Alvast bedankt. Afzender Hoepaman, de Willy School. Nee, die weg is Franklinweg te Latour. Wij luisteren in deze bagatnatorie naar mevrouw Bernice Baron. Ze is de president van de Vols. En ik denk dat het in DNA aardig is gevraagd voor het scholengemeenschap Mungo Tapu, waar docenten bijkans 2 weken in beraad zijn, omdat ze als ze de 2021 dins mij wacht die licentie. Ik denk, als ik goed heb begrepen, dat Sylvana Afonsoa dit ding heeft belicht of aardig ervoor gevraagd heeft. Dan laten we luisteren naar wat mevrouw Baron van de Vols hierover te zeggen heeft, want ze heeft een reactie gegeven. Mevrouw Bernice Baron.
1: Kijk, natuurlijk, goedemiddag. We betreuren dit natuurlijk. Maar als we kijken wat de reden is waarom de mensen het werk even hebben neergelegd, dan kan ik ze deels wel een beetje begrijpen. Toch, het gaat om achterstallige betalingen die lopen sinds 2021. En als je keer op keer bezig bent met het ministerie en het lijkt alsof je, zeg het maar tussen haakjes, alsof je voor de gek gehouden wordt van gelden waarop je recht hebt en het lijkt alsof je die gelden maar niet kan krijgen. Toch, dan zou ik zeggen van terecht. Als ze zeggen van dat ze het werk neerleggen, alleen maar om aandacht te krijgen van het ministerie, zodat de betalingen nog sneller lopen. Want tegenwoordig, of trouwens is al een tijdje gaande dat als mensen gedaan willen krijgen wat ze moeten krijgen, dat je eerst actie moet voeren voordat dingen kunnen lopen.
2: Ja.
1: En dat is al een aantal keer bewezen.
3: Mevrouw Baron, misschien kunt u ons toch iets beter uitleggen. Om wat voor gelden gaat het in deze? Gaat het om het salaris van de mensen?
1: Nee, het gaat niet om het salaris van de mensen. Ze krijgen wel een salaris, maar het gaat om toelages waarop ze recht hebben. Een van de toelages bijvoorbeeld is reisduurtoelage. Als ik mijn werkplek verlaat van een ene district, ik neem maar een voorbeeld, die collega woont helemaal in Wanica en geen fles op Mungo Tapu. Ze rijdt met haar auto helemaal naar de Weidenbosbrug en van daaruit gaat ze dan met de school dus verder. Toch? En dat is volgens het herwaarderingsstaatsbesluit dat de mensen, men komt de mensen tegemoet daarmee omdat ik verlaat mijn plek om naar een ander district, een verre district te gaan, om toch wel mijn krachten daar te geven. Dan vind ik dat de mensen er recht op hebben. Ook ontwikkelingspremie. Dat gebied komt in aanmerking voor ontwikkelingspremie. Geef de mensen net waarop ze recht hebben. Toch, waarom geef je die ene groep wel en die andere groep geef je niet? Ze hebben er recht op en dan moeten ze het krijgen.
2: Ja, ja.
1: Ik heb wel intussen begrepen dat ze een gesprek hebben gehad met mevrouw Armskerk. Gisteren was het gesprek, als ik het goed heb. Hebben ze een gesprek gehad. Maar ik heb nog niet echt helemaal de inhoud van het gesprek. Ik heb contact opgenomen met mevrouw Armskerk zelf. En ze was in een meeting. Dus ik kreeg later op de dag kreeg ik wel wat update van haar. Maar de ervaring leert elke keer dat er gevraagd wordt van hervat je werk. Maar op den duur, je hervat je werk en tegelijkertijd wordt het werk toch niet gedaan. De mensen krijgen hun gelden niet. Dus we weten nog niet, laat me dat zo stellen. Meestal zegt men uit strategische overwegingen ga je nog het volgende traject niet bekendmaken. Maar we gaan er wel achteraan zitten als organisatie dat de mensen wel over hun gelden beschikken.
3: Mevrouw Baron, misschien kunt u ook een beeld schetsen van de situatie al daar met betrekking tot het schoolgebeuren. Hoe groot is de achterstand?
1: Daarom kan ik dit echt antwoord geven. Ik heb wel met een van de vertegenwoordigers van die school gesproken, maar we hebben het set inhoudelijk gehad over hun zaken. Toch, ik ben niet zo ver gegaan om te vragen van hoe groot is de achterstand van de leerlingen. Daar ben ik nog niet op ingegaan, omdat ik echt precies wilde weten van wat zich daar afspeelt. Wat speelt zich af? Waarom hebben de mensen het werk neergelegd? Dat wilde ik precies weten. En het gaat om en bij, als ik het goed heb, gaat het om en bij om een groep van 23 leerkrachten. Dus die groep is niet zo groot om uitbetaald te worden, wat hun toelages betreft. Als het gaat om, als we terugkijken vanaf 2021, en dan moet je nagaan als de mensen nu hun gelden krijgen, wat kan je allemaal met het geld doen van, we zijn nu 2025, 5 jaar verder.
3: Vanaf 2021 tot nu? Is er een beeld hoe groot dat bedrag is dat uitbetaald moet worden? Misschien per docent of totaal?
1: Nee, daarover die berekeningen hebben we nog niet gemaakt. Omdat, kijk, je reistoelage verschilt. Het verschilt van waar je ook bent, toch? Het verschilt per leerkracht. De standplaatstoelage zijn de mensen die daar gestationeerd zijn. Je hebt je huis verlaten in de stad en je bent daar gaan stationeren. Dus die mensen komen in aanmerking voor standplaatstoelage. Laat me meteen aangeven van die groep leerkrachten zijn. Een deel is lid van BLTO, een deel is lid van de SOB. Ik denk dat er ook nog andere bonden en leerkrachten nog lid zullen zijn van andere organisaties. Maar die twee bonden zijn op dit moment in beeld.
3: Nee, mevrouw Baron, de leerkrachten zijn al bijkans 2 weken in actie. Het ministerie die maakt een aanvang om de problemen op te lossen. Bent u tevreden over de aanpak?
1: Ze maken aanvang. Kijk, elke keer wordt er ook gezegd, ze maken aanvang. Soms zijn we ook nog steeds bezig met gratificatiegelden, hè? We zijn nog steeds ermee bezig. Toch? En het is vervelend dat je elke keer moet aanhoren van, ja, we zijn ermee bezig. Maar tenslotte van rekening, het zijn gelden waarop de mensen recht hebben. Geef de mensen hun gelden. Waarom moeten ze voor deze dingen actie voeren? Het is niet nodig. Het is niet nodig. Je hebt gewerkt, geef me mijn geld waarvoor ik gewerkt heb. Ik heb 5, 10, 20, 25, 30, 40 die jaren behaald. Geef me waarop ik recht heb.
3: Nee, goed, mevrouw Baron. Weliswaar wilt u het volgende, wat hierna volgt, nog niet bekendmaken. Maar hoe verder met deze situatie? Hoe zal u dit verder oppakken?
1: Dat zeg ik. Ik heb al contact gemaakt met het ministerie. Ik heb al contact gemaakt, dus ik wacht nu op mevrouw Ormskerk om ons een update te geven wat er precies is. De komende week is Pinkstervakantie, dus ze hebben eigenlijk een hele week de tijd om eraan te gaan werken, om zaken in place te brengen. Die ruimte kregen ze. Toch, er was ook gevraagd aan de mensen van om in de Pinkstervakantie, omdat ze 2 weken prikactie gevoerd hebben, als ze dan in de Pinkstervakantie de draad konden oppakken om weer te starten. Ze hebben het allemaal massaal afgewezen. Dat zou ik ook doen. Toch, want het is niet mijn schuld dat deze achterstand er is. Het is een beetje een nalatigheid van het ministerie, vind ik. Want 5 jaar is wel lang. Als het ging om enkele maanden, kon ik dan zeggen, maar 5 jaar om deze groep uit te betalen is wel lang.
0: Mevrouw Baron, Bernice Baron, ze is de president van de Falls. En ze sprak in BT, Jamal was aan de andere kant van de telefoon. En nu op het schema van Lim, Shelle. En toen is het stil. Dit is het probleem wat we kregen, toch? Die ochtend. Check maar. Gisteravond nog gebeurd. Dus we gaan dit zo doen. Mensen even horen, man. Kijk, het systeem mag jou niet de baas zijn, toch? Wij bedienen dat ding. Dus aan elkaar lonen. Echt niet.
4: Op zaterdag. Oeh,
0: je hebt de boot gemist.
4: Amsterdam.
0: Even. Jongens. We gaan niet dwars door elkaar schreeuwen. You know? Rustig. Rustig, Gino. Rustig. Je gaat niet dwars hier komen schreeuwen. We gaan het netjes doen. Grandmaster, wat wil je ons zeggen, Grandmaster? Je zou over Amsterdam praten, hè? Je houdt van Amsterdam, hè? Wat zou je precies zeggen?

0: Shell a sin money gym. Buy a me beji. Chami gonna carry transfer Western Union. Make me go take me chin gebroken.
1: Vrouw, let je pakoku. Heb je ook een Western Union? Unaf go so far?
0: Nee, me want gonna carry transfer aan de Johan Adolf Pengelstraat.
1: Missie groes krati. Als we net hier om de hoek gaan.
0: Maar dan verstand je niet verstand dat me no want.
1: Dan breng ik je op de e-bike geen benzine verbruik. Dat is het. Udorobaka.
0: Is op zang? Doe zei Wani.
1: Mi popchi, a city hè?
0: Mi teji no cham konja. A Western Union dis nap euro, den nap dollar. Mi chis mi man biji euro dat de wan konjim SRD.
1: Den a euro.
0: Ma na Hollands in never stang. Den no habi. Ze hebben niet. They don't give. Jonga tiang ting fun.
1: Oké, dan mo chari ga won trawon.
0: Nee, ek foot na chal. Mi wan gonna carry transfer Western Union and the Johan Adolf Pengelstraat. Want drapen me chis mi euro. Altijd.
1: Maar dan hoe dan? Laat Shell zijn euro die wala toe. You kon teken. En you tak dif you one doro. Dif mino doro.
0: Stop deka dif ko aksima sandati. Ino nyang, ino dringi. En buiten din je pa euro zo.
1: Ze mij pa euro ne egi ozo.
2: Op zaterdag 5 september vieren we 20 jaar big time. Met alleen de lusten, niet de lasten. 21 plus party.
3: Attend them biggie some up.
2: Imperial Venue is the place.
4: Doorweg.

Young Kosha, Sankofa, DJ Facebase, MC Setlet en een verrassing. Dress to impress, want de mooiste outfit wint €500. Haal de tickets online of koop ze in de voorverkoop. Onder andere bij Ricardo's Eethuis, Nieuw Dravers.

0: 06-410-529-46. Zaterdag 5 september.
1: Dat die lezing.
2: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProser, Safety Through Innovation.
3: Safety Through Innovation, dankjewel. Mr. Sidney Poitier. Vergeet niet, dames en heren, dat vandaag straks om 6:30 het allemaal gebeurt aan de Keizerstraat. Met de mensen van de nieuwe generatie Godsbazuin. 6:30. Er is altijd een gedoe wanneer mensen hun geld moeten ontvangen. Mijn stukken zijn vanaf begin maart opgestuurd. Nog steeds kan ik me... Maar waarom praten ze hier namens altijd met schuttingtaal? Waarom kan je niet gewoon zeggen, nog steeds kan ik mijn geld niet krijgen? Waarom is het nog steeds kan ik mijn niet krijgen? Er zijn geen leerkrachten. Je valt in en dan nog moet je bedelen voor je geld. Ik vraag me af als Curry, Beranon, Ormskerk en alle anderen in hun airco-kamer zo lang op gelden wachten. Waarvoor ze niet hebben gewerkt. Wij werken en dan nog is het een gebiedel alsof het uit deze mensen in een zak komt. Nonsens. Ja. Hij is een manchariare. Alles aan uw potschudding, dat je weet, Taki. Abrede sweet nog. Amé preabal nog. Mi bosse no. Zelfs in de liefde waar liefde is, dat de liefde is, dan nog weer potschutting taal. Mi lobe no. Volgens mij over een paar jaar. Is het normaal, komt voor in dingen. Ik moet nog even kijken wat nog binnenkomt, want ik krijg meer interviews zo meteen. Mevrouw Jordan is boos op meneer Somoharjo. En ze heeft op FB gezegd, uw predikt integriteit profileert zich als gelovige, maar uw handelen laat helaas iets heel anders zien. Iemand publiekelijk beledigen en tegelijkertijd een moreel kompas claimen, spreekt elkaar volledig tegen. Na de openbare commissievergadering heeft u, in aanwezigheid van collega's, de voorzitter van de ABOP en vicevoorzitter van het parlement, uitgemaakt voor een hond. Dat keur ik ten strengste af. Heeft Bronto dat gedaan? Dergelijk gedrag past niet bij iemand die zegt normen en waarden hoog in het vaandel te dragen. Oké. Het spreekwoord de kat in het nauw maakt rare sprongen lijkt hier dan ook volledig van toepassing. Uw houding en uitspraken bevestigen dat alleen maar. Veel geluk verder met het proces, want dat zult u ongetwijfeld nodig hebben in de rechtbank. Uiteindelijk tellen daar geen spirituele teksten, slogans of emoties, maar feiten, woorden en gedrag en uiteraard de wet. Dat zegt mevrouw Genevieve Jordan op FBO. Heeft Bronto zich zo uitgelaten richting Brunswijk? Ik dacht dat ze een vredespijp hadden gerookt. Maar op een gegeven moment, Sebrans week tijdens de behandeling vanmorgen, van alsof hij gaf aan dat hij erbij was toen Bronto aan de president vroeg voor onderzoek of iets in die zin. En dat heeft Bronto gestoord op een gegeven moment, want hij zei dat is niet relevant. We lezen verder, dames en heren, op 8781481. Ik was al 4 jaar op mijn 35 ambtsjubileum. Ik was bij sociale zaken. Intussen ben ik al 3 jaar met pensioen. Vreselijk. Het geld ontwaard, hè, zegt Sandra. Abiri Koruna. Sotbiri, maar ja. Middag, Lim, ze praten zo om het te bekrachtigen. Ja, no? Milobino. Lim, het is werkelijk zo dat niet de politie bepaalt welke veroorzakers van aanrijdingen met eventuele boete naar huis worden gestuurd. In het geval van gisteren, waarbij onder andere een 8-jarig meisje op het zebrapad dodelijk werd aangereden, zijn er andere uitgangspunten. Daarover zou je de politie om een verklaring kunnen vragen. Wie was de bestuurder van het voertuig ten tijde van de aanrijding? Niet de moeder van die 15-jarige scholier in blauw uniform. Vraag dat aan de mensen die het hebben zien gebeuren en over bewijsmateriaal beschikken. Dat zou de politie wel moeten onderzoeken. Dan heb je een ander verhaal. Elim, ik heb in mijn actieve jaren ook part-time lessen verzorgd. Ik ben nu met pensioen. Tot nu toe nooit geld ontvangen. Ik heb begrepen dat Drico... Oké, dat heb je normaal easy. Bewijs nog, hè. Limburg, het is niet zo lang geleden dat een beste stuurlui... Wacht even. Schrijf goed nog. Limburg, het is niet zo lang geleden dat een beste stuurlui in een van uw radioprogramma's had voorgesteld dat Suriname mensen moet opleiden en die deskundigheid moet exporteren. Hoe kijkt die beste man nu hoe de mensen wegtrekken? Heeft hij een andere mening? Maar waarom zegt u beste stuurlui? Dat klinkt al een beetje negatief. Zegt u gewoon wie die uitspraak heeft gedaan, dan zien we wel verder. Als u dat hebt begrepen, moet u gewoon zeggen, meneer Limbo, in uw programma heeft meneer Van der Saan of meneer Boldewijn of mevrouw Silas of... Het gaat om een man, no? Ja, op een man, toch? Welke andere mannen praten nog hier? Zegt u gewoon, meneer Scheek, meneer Van der Zaan, of meneer Boldewijn, of meneer... By the way, meneer Boldewijn, ik ook goedemiddag aan u. Ik wil zeker ook een beterschap toewensen aan meneer Guillermo Samson. Ik weet niet of hij al thuis is, maar die was ook opgenomen voor een kleine ingreep. Mr. Gilly. Als ik contact tussen man en jou, ik kom voor water. Isabi, ik heb mezelf kwalijk genomen. Minogaluka aan mij, terwijl hij altijd voor mij klaarstaat wanneer ik ziek ben, dan komt hij met speciale recepten van drink dit met Isabi. Ik heb hem niet eens 1 keer opgezocht. Dat vind ik een kwalijke zaak. Maar ik maak het goed, Mr. Gilly. Guillermo Samson, goedemiddag. Word gauw de oude. En hopelijk bent u al thuis. Lim, ik werk nu al enkele maanden part-time en ik heb niks ontvangen. Oké. Lim, er is wel bewijs. De directeur is ontslagen, maar ik heb nooit 1 cent ontvangen. Welke directeur was het? Goedemiddag, Limbo. Dat is al iets langer, man. Maar waar heeft dit mee te maken? Laat het eens en voor altijd duidelijk zijn. Het Surinaamse volk moet stoppen met denken dat men te alle tijden zomaar bij de president kan binnenlopen. Daisy Boutense deed dat misschien op zijn eigen manier, maar dat is niet hoe een normale procedure werkt. In geen enkel land is het zo dat iedereen rechtstreeks naar de president stapt of een persoonlijk gesprek verwacht. Maar ook bij Boutense liep men niet zomaar naar binnen. Dus dat klopt alvast niet. Volg gewoon de juiste orde zoals het hoort. De burger gaat naar de betreffende instantie of directeur. Die speelt het door naar zijn of haar meerdere, de minister. De minister legt vervolgens voor aan de president. Zo werkt het binnen elk bedrijf, elke organisatie en elke overheid. Maar in Suriname lijkt het soms alsof men voor alles direct naar de president wil rennen. Zodra iemand hoort dat iets niet mogelijk is of niet kan, denkt men meteen dat de president het wel even zal overrulen. Geef die vrouw gewoon de ruimte om haar werk te doen. Elke keer weer dat geklets en die onrust helpt het land ook niet vooruit, Gerald. Maar Gerald, waarom? Wie is nou de president? Leg me uit, Noan. Ik begrijp die mensen ook. Je hebt gelijk, het is geen bakbouw, Henkri, Gerald. Meneer Weri, er komt niet aan je mening. Je kan niet altijd, je gaat niet rennen en denken dat je gelijk ontvangen wordt. Dat is waar. Maar werkarmen laten soms de wensen over. Dus daarom is dit ontstaan. De mensen die dat werk moeten doen, die doen het niet. En je gaat bij de president. En binnen de kortste keren is het in sommige gevallen hoor, opgelost. Dus daarom. Aan de andere kant moet je weten hoe je het uitlegt. Want je kan gelijk hebben. Maar niet met je gelijk kom je altijd door die deur. Want de mensen gaan zeggen, wanneer je gekozen Tiwan door het apasturo, dan kom jij wel ongevraagd aan mijn poort. En dan kom je vragen dat ik voor je moet stemmen en zo. Dus ja, leti, mijn stap feit tjara sangomidesma. Want anders gaan ze dat in je gezicht smeten. Wanneer je eigenlijk gekozen wenst te worden, dan ken je ons, dan kom je ontij voor de deur. In sommige gevallen kom je bami met me eten en na die 5 jaar zie ik je nooit meer. Je hapt mij, ik maak mijn mond open en jij zet bami in mijn mond. Maar je wil gekozen. of je duikt plotseling op tijdens een wintipri. Wat nooit eerder gebeurd is in Suriname. En je staat en je danst wintipri. Met pani en al pemba. Bagadatina. Dus Gerald, is dat wat hij bedoelt, toch? Oh, hij bedoelt meneer Ravenberg. Hij zegt, die man Ravenberg is één van ze nog. Maar ik neem het niet op voor Ravenberg, Gerald. Maar bij mij gaat het, maar bij Ravenberg zegt, ik ga even naar directeur, hoor. Ik op Jamara. Ik zeg, ik denk alleen hardop na, samen met jou. Even naar directeur, hoor. Daarna schrijf ik een briefje. Wat er moet gebeuren is, overheid is vreselijk lang aan beren. Dus ik weet niet wat die afdelingen zijn als het agenda. Is het agenda of secretariaat? Brieven moeten sneller beantwoord worden. Want if I must schrijf een briefje, dan ben ik directeur voor zo'n strategisch bedrijf. Die naf pika man tamara manting. Maar in de loop van de komende week moet hij tenminste kunnen zeggen, moet tenminste kunnen lezen van, uw schrijven is in goede orde ontvangen. U hoort binnenkort wat van de minister of van de president. Tangadape. Isabi, maar in de meeste gevallen wordt er niet eens gereageerd. Nou, dat chokamang, waardoor hij zei, ja, maar bij Chan werd ik gelijk ontvangen. Minus of wat Chan bureau, ja, dus ik kan daar niks over zeggen. Ik wil het ook niet weten. Ama Jerry Legodoro. Oei, nee, schrijf maar. Ik hoop dat ik het goed heb uitgelegd. Zonder je te willen overroeren, Gerald, want je bent een van onze vaste. Gerald, ik kom baga. Ik ga maar give up. Maar ik kom baga. Astrid zegt, ja, het is Ravenberg, ja. Want Astrid zegt, misschien bedoelt hij Ravenberg. Zo, je pot hier, wat is dat ding? Middag, Lim. Jarel zegt nu. Je hebt helemaal gelijk, maar als iedereen het doet, afro wat dit. No. Dat afro nog dit. Dank je maar voor. Afro nog dit. Maar ik begrijp je wat ik bedoel. Je maakt je zorgen om die president. Want ik... toen ik er sprak zo'n 4 weken terug... Ik dacht, deze vrouw moet slapen. Lik meer, hè. Ik heb dat ook. Maar ze heeft... eigenlijk zou die president gewoon... een week strak wegwezen. Begrijp je? Want die vrouw is ook niet 40 jaar. Maar het komt goed. Gadodang in, dus laten we hopen dat ze dat tempo kan bijhouden. Maar dat ding van, je moet dat ding goed... Kijk, als je een... Temino Dja bijvoorbeeld. Mine Spang, mine Afjafu. Misabtak. Alasane Wakasmoot. Je hebt de mensen die jou vervangen. Daarom zeg ik dat in van werkarmen. Je moet kunnen rekenen op de mensen die jou... Ik weet niet dat je hebt de leiding. Je hebt de leiding. Ik denk aan Borger. Dat is even een vrolijke noot. Aman Borger. Soms was het een grappige man. Aman Tamo Gwito. Dan ben je op het kabinet. 96-2000. Aier afdeling was ook ba. Je woont in een gebouw. Amman dacht, je gaat even doorwerken, Cliff. Je gaat even doorwerken. Hoe laat is het? Middag Borger, het is nu 4:30. Blijf hier tot 7:00 ongeveer. Dan maak ik een koffer. Daarmee kom. Ben je helemaal in die vis hier, man. En luister nou. Jij hebt hier de leiding. Over alle anderen. Maar dat is een vrolijke noot. Ik wil wel moeten zijn. Het is een van de betere zonen van dit land. Op dit gebied. Maar ja, de mensen die eigenlijk zo dat als een trein moeten doorlopen. Waardoor die pres kan rekenen op dat de machine lekker doordraait. Bij deze vraag ik dringend aandacht voor de uitbetaling van mijn vergoeding voor de verkiezingen van mei 2025. Tot op heden heb ik nog niets ontvangen en ik krijg telkens... wisselende verhalen te horen. Hierbij nogmaals mijn gegevens voor de controle. Mevrouw, maar ik kan dat niet voor u doen. Voor wie is dit bestemd? Voor mij... Stembureau 54, functie, lid nummer 3. Inzet. Ik heb samen met de voorzitter en de stem... Ik heb samen met de voorzitter de stembox opgehaald. Op 25 mei om 3 uur 's ochtends. Hij was pas op 26 mei om 1 uur 's middags thuis. Mijn prestatie staat dus vast. Ik heb mijn plicht correct vervuld en verwacht ook mijn geld. Met vriendelijke groet SXB. Laat me even piepen zo maar. Oh, u bent XB. Ja, dan. CEO. XB. Ik kan u niet helpen, mevrouw XB. U moet die geld krijgen natuurlijk als je hebt gewerkt. Moet u geld krijgen? Tuurlijk. Na een jaar nadat de mensen nog geen geld moeten zoeken. Meneer Limbo, lees mijn bericht. En geef een antwoord als je wat van gaat maken. Want daar kan je geen duidelijk antwoord krijgen. Wat is dat bericht? Limbo, goedemiddag. Ik had vorige week gebeld naar de studio en had een gesprek met Jamal. En vroeg hem als hij iemand van de politieafdeling rijbewijzen kon interviewen. Omtrent de verlenging van rijbewijzen. Waarom het zo lang duurt dat mensen moeten wachten om een nieuw rijbewijs te krijgen. Want ik wacht al 5 jaren... en moet nu weer tot juni 2027 wachten. Men dwingt je om te betalen en corrupte dingen te doen, want men wil 150. Dan krijg je binnen een week. Maar ik wil niet betalen. Vraag voor mijn AUB Limbo. We zullen voor je informeren hoor, wat er aan de hand is. Ik ken toevallig iemand op die afdeling die mij misschien wat informatie kan geven. Maar hou er wel rekening mee. Hè. Wij kunnen hooguit vragen en het probleem voorleggen dat iemand ze ons heeft benaderd. Maar dat is ook alles. Dus we gaan vragen hoe dat zit met de mensen. Wat is het probleem met Ramdien bij OAS? Wanneer horen we dat? Je gaat het vandaag niet helemaal horen, omdat ik nog even het een en ander bezig ben te tracen en naast elkaar te leggen. Als ik iets breng, moet het helemaal 100% zijn. Maar dat hij dus onder een vergrootglas geplaatst is, dat is 100. Ja toch, want het is geen Suriname waarbij je allerlei dingen kan uithalen en mensen kan voortrekken. En allerlei, die is mijn lieveling, dus die mag helemaal op de voorste bank. En die krijgt de nodige privileges. Nepotisme, niet tel drappen. Daar gaat het eigenlijk om in een nutshell. Maar we komen erop terug. Over 4 jaar zullen de verkiezingsorganen weer mensen moeten bedelen om te komen werken. Wegens hun wanprestatie. Foei toch. Goedemiddag, ik woon in de Gladiolenstraat. Van s'morgens vroeg tot laat in de avond komt er geen water uit de kraan. SWM guys, Gladiolenstraat vraagt daar aandacht voor. Limbo, de militairen die reeds gepensioneerd zijn en 2 en 3 decoraties moeten krijgen. Hoe zit het daarmee of wacht men totdat ze dood zijn? Hallo, Mr. Lim. Weer het bewijs dat ABOP niet geschikt is het land te draaien en verantwoordelijkheid te dragen. Het feit dat Jordan dat van Somo aanhaalt, geeft aan dat ABOP tegen Somo gaat stemmen. Dit gaat een wraakactie worden. ABOP houdt ontwikkeling achter. Ze willen Suriname grammasysteem draaien. Nou, het hoeft niet hoor. Die vrouw heeft kritiek op wat ze zegt. Dat gebeurd is, ik weet het niet. We hebben Bronte gevraagd als hij, meneer. Jamal heeft hem gevraagd als hij, meneer Brunswijk, een hond genoemd heeft. Want als dat gebeurd is, zou ik hem zelf ook kwalijk nemen. Je kan niemand is een hond in om karwansma. Wie is je wat op onsma? No karasma nooit van dago. Alhoewel, een hond is heel erg trouwer, daar niet van. Isabi. En als je maar een man takkie betrekt, iemand dag wil je nog iemand libisma. Maar dan nog komt het voor sommige mensen die niet grillen over als je ze hond gaat doen. Maar ja, het is misschien geen nieuws. Maar het is door een parlementariër zo op FB gebracht. En we doen geen nieuws, we doen bakken naar Tori van Tori Taki. Waardoor Jamal actie, Bronto, is het waar? Heb je de man een hond genoemd of zo?
1: Nou, laat mij alvast als volgt beginnen. Laat mij alvast het volk bedanken die vandaag interesse heeft getoond in de hoorzitting. De hoorzitting is massaal gevolgd op Lim FM, op Star News, op DTV, op DNA Live. Voor mij is dat vandaag het belangrijkste. Het was vandaag een hele, hele lange dag met veel spanning. En het is voor mij belangrijk dat de hoorzitting in alle openheid heeft plaatsgevonden en dat het volk haar transparantie heeft gekregen. Ik heb nu, en ontslaat u mij van die verplichting, geen behoefte om in te gaan op verwijten van collega's. Dat is voor hun rekening. Ik denk dat u daar hun het best over kan vragen. Ik heb nu, vandaag, geen behoefte om in te gaan op andere spanningen of politieke emoties. Mijn focus was vandaag het proces, de commissie die dat moest uitvoeren en de waarheid. En dat is voor mij belangrijk. Dus met alle respect, u kent mij, ik houd ervan om op alle vragen antwoord te geven. Maar vandaag wil ik wat voor mij heel erg belangrijk was, en ook het volk, want ze hebben het massaal gevolgd, de hoorzitting, wil ik niet laten ondersneeuwen door een opmerking van een collega. Laat zij dan zelf die opmerking beantwoorden. Zij was erbij, zegt ze. Zij is, zoals u aangeeft, naar social media gestapt. Waarschijnlijk vond zij dat nodig. Dus ik laat dat voor haar rekening, Jamal.
4: Maar vooralsnog, die band met de ABOB, die is het goed?
1: Nou, ook dat vind ik vandaag niet belangrijk. De band met het volk, dat is voor mij belangrijk. U heeft het gezien. En als enige politieke ambtsdrager heb ik gevraagd dat mijn hoorzitting in het openbaar is geweest. Dat heb ik niet voor mooi gedaan. Dat heb ik gedaan omdat ik weet dat heel veel mensen dit proces volgen. En ik wilde dat zij er betrokken bij raakten. Zij hebben recht om te weten wat voor vragen er werden gesteld en hoe ik heb geantwoord. Zij hebben recht om te weten de commissie. Dus vandaag is voor mij niet belangrijk een band met wat voor partij ook. De band met het volk, dat is voor mij het belangrijkste.
4: Nou goed, heer Somhardjo, ik ga ervan uit dat u enigszins bent opgelucht na de hoorzitting. Hoe kijkt u naar de grote dag van 9 juni, D-Day, ik noem hem even zo?
1: Nou, opgelucht. Ik ben blij dat alles goed is gegaan. Ik ben blij dat, dat iedereen heeft kunnen meekijken. Ik hoop dat ik met dat stukje transparantie meer inzicht heb kunnen geven aan hoe de dingen te werk gaan. De dag die komen gaat, ik zie elke dag, of het nou 1 juni is, 2 juni of 9 juni, met het volle vertrouwen tegemoet. Want wij laten de dag die komt over aan de Almachtige en wij accepteren elke verloop van de dag, of die nog goed is of minder goed is, daar hebben wij niet zoveel over te zeggen.
3: Bronto Somhardjo in gesprek met Jamal. Dames en heren, maar dan gaan we aan tak den tori dat hij. Maar is dat kampioen kot die moto toch? Maar ik meen aan tak den tori dat hij. Ik concentreer mij op de dag en het verloop en zo. Ja, dat is nog goed recht. Bronto. By the way, de meijer met Gerald, het is geen Gerald Harderwijk hoor, het is een andere Gerald. Gerald Taimi Taire is maar zo Gerald, ja, want dat is maar niks naar mij. Nee, het is geen Harderwijk. Deze Gerald, hoe heet hij ook alweer? Deze Gerald. Misa Beng is Gerald in Holland City. Ja, het is. En zijn roepnaam is Bana. Ik moest wel schrikken, ja, dat ik Misa Beng roepnaam. Misa Beng, Bana die mijn karama, Bana. By the way, de mensen van de Gladiolenstraat die gezegd hebben, van 's morgens vroeg tot laat in de avond komt er geen water uit de kraan. SWM heeft mij gelijk gebeld met de vraag huisnummer en contactnummer. Dus u moet weten, als uw telefoon overgaat, raap het op, neem het op, want SWM gaat u bellen. De persoon heeft me gezegd, ze worden gebeld. Ze gaan u zeker bellen, 100.000. En dan zal het probleem nader bekeken worden. Ja, iemand zegt het is Gerald van Gonter. Ja, Namarati. Dat is die Gerald. Bana, meer bekend als Bana.

Laten we even doorgaan. Dag Limbo, de enige misstap die de stakende leerkrachten hebben begaan, is dat zij hun respectieve bonden niet netjes hebben ingelicht over hun te nemen stappen. Echter hebben ze absoluut groot gelijk. Het is schandalig dat leerkrachten jaren moeten wachten op wat hen toekomt. Ze werken zich te pletter, vaak onder erbarmelijke omstandigheden. Ministerie geeft hen toch waar zij recht op hebben. SWM vraagt me weer als dit nummer klopt. Ja, dat is het nummer.

0: Je zal niet vragen waarom, toch? Leem, goedemiddag. Kan je de heer Stuttgart vragen of het goed is dat bepaalde winkels vervallen Minute Maid drinks verkopen? Is het veilig om te gebruiken en voor hoe lang? Arme mensen kopen het. Wat is dat? Minute Maid drinks.
1: Zijn die sapjes?
0: Zijn die sapjes, die kleine?
1: Nee, plus.
0: Minute Maid, oh. Oké. We gaan verder met het lezen van de berichten. Oh, laten we dit ook voor de SWM zien, want die man heeft zijn naam erbij gezet. Meneer Derk is het. Dus dat ga ik doorsturen voor mijn grote Mattie. Even voor mensen, ik stuur het nummer gelijk, daar heb ik het. Zit me nou wat nummer dat Jan aan telefoon. Forwarded to Cliff Limburg. Dan stuur ik het verder van mezelf. Zo gaat het. Dit is de volledige, dit zijn de volledige gegevens. Ga naar SWM nu. Bam. Forward. Juist, ze hebben het net ontvangen. Meneer Derk. Uw gegevens zijn net doorgestuurd. U wordt gebeld. Luca telefoon. Als u even moet gaan plassen, ga met die telefoon. Want kan de juiste moment dat de man belt. Ik bedoel, $150 moet je betalen. Of voor die rijbewijzen. Nee, maar dan moet je die betalen toch. Gaat hij naar de korpschef met die informatie. Dat korpschef weten als dat inderdaad klopt wat er gebeurt. We hebben zometeen een interview, heb ik begrepen. Heel erg interessant. Waar gaat het ook alweer over? Het is een hot item. Dus blijf even kijken. Verschillende weken ligt het aan de monopolie. Ik begrijp niet wat hij bedoelt hoor. Ik zag een filmpje over de werking van de pompen. Ik wil dat filmpje laten zien, maar minus op zo'n gima film, joh. De pompen zijn alleen garnies leno, no? Natuurlijk zouden we er werk van moeten maken om onze eigen pompen te hebben. Maar wat taigi, in deze tijd van crisis is het de vraag, waar let je op? Let je op het feit dat, want als dat ding zorgt, ervoor zorgt dat, als alleen pura wadra, vergeet Ivor van wie ze zijn. Tenminste wordt het probleem opgelost. En dan moeten we natuurlijk zo gauw als mogelijk werken aan onze eigen dingen, dat we het niet meer hoeven te gaan lenen. Leem graag uitleg en openheid van SWM van allen die al jaren hebben betaald voor aansluitingen, maar die niet krijgen, nog wel in verschillende weken. Ligt het aan de monopolie? Nou, dan moeten ze hier komen een keer om het zo uit te leggen. Misschien moeten we een bakken namaken met SWM, no? Het kan interessant worden, toch? Leerrijk. Daar horen we ook hun kant van het verhaal, waar het soms aan hapert. We gaan een middag organiseren voor u. Isabi, dat weet ik aan SWM. We hebben het in het verleden vaker gedaan bij de SRS. Met de SWM-delegatie.

Ja, die man zei, ik heb dit ook toegehaald hoe de pompen werken. Maar meneer Erwin, is het echt Suriname? Misschien moet u me laten weten. Wat uw mening is, want sommige mensen hebben gezegd, je moet die Guyanese niks vragen, want we zijn al in een ding met ze, vraag ze niks. In dit geval hebben ze geholpen, want het gaat om een humanitaire case en mensen die onder water zitten en zo. Op dat moment in Egeluku, isabi, ter voorkoming van ziektes aan de wand, dat die moet het water werden weggepompt. Dus dat is first things first. Maar als je merkt dat dat gebaar wat ze gedaan hebben en de resultaten daarvan, dat de pompen die ingezet worden, dat die dingen functioneren en dat het enige verlichting brengt, dan zou ik me eerst daarop concentreren, want je gaat niet elke keer vragen, Elin midden pompen. Maar je moet er echt, men moet geld uittrekken zodat we die dingen zelf kunnen kopen, toch? SWM zegt nee, alle mensen worden aangeschreven. Even geduld. Mirjam Asadun had een filmpje gepost, zegt deze persoon. Meneer Limbo, dankjewel. SWM stuurt gelijk een ploeg. Zie je wel, meneer Derek. Nasa, Zanerogo, Isabi. Dit is afstemming. Publiek, Lim, SWM en Atore Klari. Zo hoort het. Dankjewel, meneer Derek. Ik hoop dat als die mannen daar komen aan de Gladiolenstraat, dat de man kan... En if de man, if I probeer de man op te stond, geeft hij ze de ruimte met de man door zijn. Want SSI boom. Van de middag, Zani. Go naar SSI. No. Go naar SSI. Isabi, ik denk dat ik denk dat ik een paar probleem heb om het op te lossen. Begrijp wat ik bedoel? Ik ben blij dat er snel wordt gereageerd. Ik hoop dat ik alle instanties bij kan doen. Ik hoop dat ministers mijn kar ook zo ook toe. Meneer Lembo, geef die man zijn nummer. Geef die man zijn nummer. Gelijk al een probleem los op. Middag Lem, al sinds 2020 kan ik mijn SWM meter niet lezen. Maar ik wacht hier nog, want anders doen ze SWM nu. Ik wacht hier met een afspraak te maken door te maken. Want ik kan niet alle vragen beantwoorden. Dus laten we die afspraak maken. We maken er werk van. En wanneer het moment daar is, dan kunt u alle vragen afvuren. Limbo, mensen met de familienaam Banel worden banen genoemd. Of Ban. Ja, dat kan, ja. Bijzonder hier. Dan maar nog even doorgaan. Goedemiddag. Om processen bij de overheid vlot en transparant te laten verlopen, stel ik voor dat door de president een interdepartementaire werkgroep wordt samengesteld die dus integraal en voor elk proces per ministerie formeel een maximaal termijn vaststelt. Gevolg een efficiënte en effectieve overheidsadministratie. Dit zal ook het rechtsgevoel bij alle belanghebbenden bevorderen, omdat alles transparant zal zijn en ook controleerbaar, zegt Maritza. Dankjewel Maritza voor die voorstel. Neem maar dit filmpje kreeg ik van een bewoner van Rahimal buiten, hoe de mannen werken. Oké, dankjewel meneer Erwin. Zijn de pompen geleend in ruil voor Tigri? Nou, maar laten we geen grappen maken. Maar misschien zit u lekker droog. De mensen die hulp nodig hebben, die krijgen die. Dus, Tigri is meer waard dan een pomp, toch? Goh op.
Lemmiddag ook bij een oppas- en peuterschool te Annaweg is het probleem met drinkwater. Er komt bijna geen water uit de kraan. Mevrouw, waar is Annaweg?

0: Ya están ahí, sí. Lexani. Ok. A la condre musapo antal. En daar heb ik een filmpje van Prevo gehad van de pres die praat.
1: En mensen in de samenleving. Dat het belangrijk dat wij als overheid duidelijkheid.
0: Is mooi en waar, Pref, maar Char Prescott, morgen in dat veld. Oké, okay, we hebben. Wat is dit? Dit is een gesprek met wie? Jacinta Jongalok Dundas. Ze is de ex-directeur van Kinderhulplijn 123. En ze gaat in op de case waarbij de buschauffeur de jongen heeft betast. Van, waarom gaat zij erop in? Ze heeft gewoon behoefte. Oh, oké. Okay. Nou, dan gaan we dat even luisteren. Ik ben ook weg bij hem. Ik krijg hier de opdracht om langer te zitten. Ik zal die opdracht uitvoeren.
2: Ja.
0: Dank u.
2: Ja,
0: ik. Nee, ik. Mevrouw Jangalok. Heeft mevrouw Jangalok een foto? Mogen we mevrouw Jangalok zien? Mevrouw Jongelok is dus de zakendeskundig. En ze weet wat, waar ze het over heeft. Dat is mevrouw Jongelok. Jacinta. Jacinta Jongelok Dundas. Oké. Okay. Dan gaan we even luisteren, mensen. Uw aandacht. Ook uit dit gesprek zal het natuurlijk het een en ander gedropt worden waar u uit zullen leren. De man, de case waarbij de buschauffeur, die intussen is aangehouden, de man die dus aan dat kind zat in de bus, die case gaat die mevrouw bespreken.
3: Nou, weet je, het, wanneer dit soort dingen met kinderen gebeuren in Suriname, en dit is maar één voorbeeld van hoe kinderen, hoe zeer kinderen vaak onveilig zijn in Suriname, dan ja, dan breekt het je hart. En dan ja, denk je, wanneer gaan we ons echt beginnen in te zetten om onze kinderen veilig te houden? Dus dat was mijn eerste reactie.
4: En mevrouw Dundas, u bent de ex-directeur van de Kinderhulplijn, weliswaar, maar ja, in uw periode, hoe zag dat stukje van kinderbescherming eruit in Suriname? Welke situaties hebt u allemaal moeten aanhoren of meegemaakt?
3: Nou, je kan je van alles inbeelden. Situaties van seksueel misbruik, van fysieke, geestelijke mishandeling, van verwaarlozing. Ja, eigenlijk, en dan maakt het niet uit als het is in een huis, in een gezin, in een opvang, zoals bijvoorbeeld zo'n tehuis. Er gebeurt heel veel met onze kinderen en ja, het is, ik zal niet al die ervaringen noemen, maar het is niet voor niemendaal dat mensen steeds aan de bel trekken en zeggen het gaat niet goed met onze kinderen. En we zien het vaak dat wanneer deze dingen zich voordoen, dan zijn we allemaal even op ons op stelten. En dan is er heel veel dat via de media wordt gezegd. En dan zegt de minister wat. En dan wordt er beloofd om actie te ondernemen. En wanneer die sensatie voorbij is, dan hoor je niks meer. Zoals we bijvoorbeeld nooit meer iets hebben gehoord van wetopvanginstellingen die zo controleren als kinderen in instellingen, als het nou residentiële instellingen zijn of niet, als ze veilig zijn. Er is een wet die in principe zegt of ervoor zorgt dat deze instellingen en de mensen die er werken, dat het allemaal veilig is voor kinderen, maar het wordt niet gecontroleerd. En dan is er altijd een reden waarom het, of het wordt niet gehandhaafd. En dan is er wel altijd een reden waarom het niet wordt gehandhaafd. Maar het punt is, het wordt niet gehandhaafd. En jaar in jaar uit zijn onze kinderen dus, of verkeren onze kinderen dus in onveilige situaties. En ja, dan heb je weer zo'n gebeurtenis. Dan zijn we allemaal op stellensprong. En dan vergeten we het weer tot de volgende keer. En dat is wat er eigenlijk, eigenlijk gewoon haast altijd in het verleden is gebeurd. Dus we moeten daar nou eindelijk iets aan gaan doen.
4: Ja. Mevrouw Dundas, als we ons toch beperken tot dit geval, wat kunnen de mogelijke gevolgen zijn voor dit kind? Kunt u ons dat even voorhouden?
3: Nou weet u, omdat het gaat om een kind, als ik het goed heb, is het een kind dat in het spectrum zit. En ik, ja, dat is een bepaalde specialisme. Ik heb geen ervaring met werken met kinderen op het spectrum. Dus ik weet niet hoe. Ik weet in elk geval dat het schadelijk is voor elk kind. Ik weet niet wat de impact is op dit specifieke kind met deze specifieke kenmerken. Maar ja, ook al zouden we zeggen dat dit kind misschien, en ik zeg niet dat het zo is, maar ook al zou het zijn dat dit kind misschien niks ervan overhoudt, het mag niet. Dit mag niet gebeuren met geen enkel kind. En we moeten als samenleving ervoor zorgen dat dit niet meer gebeurt.
4: En de begeleiding. U weet waarschijnlijk meer hierover. Hoe ziet die begeleiding voor zulke kinderen eruit? Zulke slachtoffers?
3: U bedoelt slachtoffers van seksueel geweld, van ontucht? Bedoelt u dat?
4: Jawel.
3: Oké. Nou, in eerste instantie zou er, als dit gebeurt, natuurlijk moet het gemeld worden bij de politie. En als de politie dat weet, ondanks het niet gemeld is, ik bedoel, het is gecirculeerd, dan zijn ze ambtshalve verplicht dit te onderzoeken. En ja, dan gaat er waarschijnlijk een strafrechtelijk onderzoek plaatsvinden enzovoort. Dus de juridische kant, die kennen we in principe. Maar qua begeleiding, niet alleen van het kind, maar bijvoorbeeld ook van de ouders van het kind. Want het is best heftig voor een ouder om te ervaren of om te weten dat je kind dit heeft meegemaakt. Dus er zal begeleiding moeten komen. Er is een bureau slachtofferhulp. Er is, ja, je hebt de maatschappelijke dienst van sociale zaken. Dat zijn allemaal instellingen die zouden die hulp en die begeleiding zouden moeten kunnen bieden. En dan hoop ik ook echt dat ze het bieden en kunnen bieden om dit kind en ja, het gezin waartoe het behoort, om die de nodige begeleiding te verschaffen.
4: Om toch even stil te staan bij dat juridisch aspect dat bij komt kijken bij de dader of de verdachte. Om het maar even, ja, verdachte, zo zal ik de persoon aanduiden. Uit uw eigen observatie, welke straffen worden uitgedeeld voor zulke mensen? Welke hoogte van straffen?
3: Nou kijk, er zijn verschillende mogelijkheden. Als je zou kijken naar artikel 303 van het wetboek van strafrecht, dan gaat dat over misbruik van gezag. En dan praten ze over degene die door giften of beloften of geld of goed misbruik van een feitelijke verhouding maakt. En dus het gaat om, laat me zien, en ze moeten een redelijk vermoeden hebben dat de persoon waarvan ze misbruik maken de leeftijd van 18 jaar nog niet heeft bereikt, dan is er volgens de wet een straf van ten hoogste 8 jaren. Dat staat in het wetboek, maar dan heb je ook ontucht met eigen kinderen of afhankelijken. En daar is er een straf op van, laat me zien, waar staat het, 15 jaar. Maar bijvoorbeeld bij ontucht met onafhankelijken, dan gaat het om je eigen kinderen of kinderen die in je zorg zijn. En dan hebben ze heel specifiek gezegd, dan gaat het om bijvoorbeeld ambtenaren die in de fout gaan. Het gaat om mensen die in de zorg werken, bijvoorbeeld gevangenissen, kinderhuizen, kindertehuizen, weeshuizen enzovoort. Daarvoor geldt deze wet. Op die personen wordt die wet toegepast, of dat artikel toegepast. Maar dan moet je je afvragen, toch? Zo'n buschauffeur, kan je ook beredeneren dat zo'n kind eigenlijk onder het gezag van die buschauffeur valt. Die buschauffeur is verantwoordelijk voor het kind. Dus het is afhankelijk. Dat kind is afhankelijk van die buschauffeur. Dus ja, dan zal het liggen aan aan het Openbaar Ministerie om aan te geven of eigenlijk ervoor te kiezen en te bepleiten dat je dit artikel, dat het ook van toepassing moet zijn op een buschauffeur, omdat hij voor zijn werk, binnen zijn werk, de verantwoordelijkheid heeft over de kinderen die de ouders aan hem toevertrouwen. Dus ja, maar het gaat helemaal afhangen van hoe zij de zaak bepleiten, naar voren brengen. En welke, welke overtredingen. Of ja, dit zijn geen overtredingen. Het zijn misdrijven. Welk misdrijf ze hem eigenlijk aanrekenen, moet je dan zeggen. Dus het gaat helemaal afhangen van wat zij ermee willen doen. Maar sowieso biedt de wet een heleboel mogelijkheden. Er is een mening, of er zijn meningen, dat zeker voor dit soort gevallen we waarschijnlijk hogere straffen moeten geven. Dat heb ik vaker gehoord in de gemeenschap. Dus misschien moeten we er als land, of moet de wetgever er naar gaan kijken om na te gaan als dat misschien in Suriname wel ook kan gebeuren.
4: Tot slot, mevrouw Dundas. Er zaten ook andere studenten in de bus, die hebben dat ook allemaal meegemaakt. Mevrouw Dundas, hoe kunnen wij onze kinderen beter beschermen?
3: Ja, dus we spraken net over begeleiding en ik heb me beperkt tot het slachtoffer en dienstdirecte omgeving. Maar ook de kinderen werkelijk in die bus die dat hebben moeten meemaken, die zijn ook geweld aangedaan, toch? Want zolang je geweld hoeft niet met jou te gebeuren als jij de deelgenoot van gemaakt wordt, omdat jij het moet zien, omdat het voor je gebeurt, dan doet het ook wat met je. Dus ook voor deze kinderen zou er een begeleiding mogelijk moeten zijn. En dan gaat het om de bescherming van onze kinderen. Kijk, schoolbussen zijn altijd een beetje iets geweest dat eigenlijk niet gereguleerd is. En nu praten we over seksueel misbruik, maar standaard in principe, iedereen kan beginnen en opstaan en zeggen, ik word schoolbuschauffeur. Er is niet echt iets wat je moet doen om het te worden. Er wordt ook niet echt opgelet hoe je bijvoorbeeld rijdt, hoeveel kinderen in die bus zijn, dragen die kinderen allemaal een seatbelt, hoe hard rijd je met die kinderen. We zien het allemaal gebeuren en het gebeurt eigenlijk al jaren. En eigenlijk is er niemand vanuit het beleid die zegt, dit kan niet. Dit is ook een vorm van onze kinderen veilig houden. En het schijnt geen enkel beleidsmaker op te vallen dat dat de situatie is. En ik bedoel, ja, je hoeft niet al te veel kennis te hebben om te weten dat als je een overvolle schoolbus ziet met kinderen die niet eens zitten, mensen, kinderen die over elkaar springen en al dat soort dingen staan, soms hun handen uit de ramen zetten en een buschauffeur die daar helemaal niet op let. En dat niet kan en dat daar dus wel actie

Nu bij deze zware regens spoelt het zand rustig in. Ik ben aan de São Paulo-straat nummer 4. We gaan proberen om die afspraak met ze te versnellen. En als ze hier zijn, dan gaan ze... want de persoon, wanneer ik begon naar Torino, de persoon die dus snel reageert, is een soort tussenschakel. Begrijp je? Dus ik wil mijn tussenschakel niet te veel belasten. Begrijp je wat ik bedoel? Dus wanneer de SWM mensen hier zijn, dan stel ik voor, laten we alles droppen. En dan komt het wel goed, zeker weten. Mevrouw Ingrid Bouders heeft een heel goede opmerking gemaakt door ook een begeleider in de bus te plaatsen, vooral met kinderen met beperking. Ja, ja. Limbo, het JIT-team is het laatste team die zaken qua overuren moet onderzoeken tegen Bronto. Meneer Limbo, daarom zeg ik nog een keer, is weet belangrijk, lees AUB. De bussen rijden zo om klanten te vragen, te vangen, is een inkomen. Zonder klanten geen geld, dus reguleer dat ding. Neem alle chauffeurs in overheidsdienst met de nodige voorzieningen. Alle subsidiegelden kunnen omgezet worden in een salaris voor de chauffeurs. Maak 2 of 3 plekken waar de bussen voor reparatie kunnen en 2 of 3 pompen om te tanken. Het geeft rust en zekerheid, ook al gaat de bus half vol. Zijn salaris is vast elke maand en hij hoeft zich niet te haasten en gevaarlijk te zijn op straat. Dit is zo simpel als wat. Doe het gewoon en breng rust in het verkeer. Bedankt voor het lezen. Ja, graag gedaan, maar het zijn niet alleen maar de bussen die voor onrust zorgen in het verkeer, hoor. Geloof me. Ik zie elke avond zie ik mensen die door rood rijden. Alla netti. Wanneer ik van hier ga. Elke avond zie ik mensen die door rood rijden. Het is gewoon een norm geworden. Je stoppen wakti, aan mij rijden, stoppen en zeggen, aan mij lukken, aan mij rijden door. Elke avond. Mensen, ook goed. Nou, maar kijken, ik moet bedanken. Ik moet bedanken, meneer Somohardi, voor de korte reactie. Mevrouw Jacinta Jongalok, ook voor haar reactie met betrekking tot de case van de handtastelijke grappenmaker. Wij bedanken verder mevrouw Bernice Baron voor dat vraaggesprek. Heb ik iemand gemist? Heb ik zo lang alleen gesproken? Wauw. Mijn drapokoe, jong. Mijn drapokoe. Vergeet niet dat wat meneer... Wat Bishop Meijer mij gevraagd heeft. Wil ik graag herhalen. Waar ben ik? Het is zo druk op die telefoon hier. Zoveel apps. 3 avonden vanaf vanavond, dus... Tot zondagavond, de Pinksterdag zelf, in het gebouw van de nieuwe generatie gemeente Godsbazuin, aan de verlengde Keizerstraat 37. 6:30 begint het geheel. 6:30, dus straks over 2 uurtjes. Pastor Riewel Kwangting, Pastor Profeet Patrick Botse en Bishop Steve Meijer. Verlengde Keizerstraat 37. AUB, wees erbij. En in dat kader, dan moet er een conditie. In dat kader ga ik deze song afdraaien. Ik ga je zeggen, wanneer ik deze song morgens via
lem hoor. Overigens moet ik

de verontschuldigingen aanbieden. We hebben, ik weet hoe hard de mensen zich inzetten om het programma Word of God in te spreken en te monteren. Ik weet hoe zuster Annemarie Sanchez zich hierop voorbereidt. Laten we hopen dat we tenminste dat wat we gemist hebben woensdag en vrijdag, dat we het morgen alsnog kunnen herhalen. Ik kijk naar de technicus. Het is echt, het leek bijna als ze zijn vechten tegen de bierkaai om niet op te lossen. Maar we bieden onze verontschuldigingen aan, ook voor de luisteraars die dat afgelopen dag hebben gemist, de stilte in de uitzending. We hebben dat helaas nog niet helemaal onder controle. En we spreken wel de hoop uit en bidden om de kracht en de inzichten dat voor de komende periode het probleem tot het verleden zal gaan behoren. Maar dan ben je in een uitzending voor Lemte Manting. Met hij is het is prachtig om de dag te beginnen. Zo rond 6:10, 6:15 met deze song. Dat jammer, dat kan het niet meer mis. Dat kan het niet meer mis voor de rest van de dag. Mensen, vergeet niet, we hebben later de hitparade. Even kijken als het Louis rukt om voor de derde week te staan op 1 met Supanova. Later om 9 uur is Brian Mann met de Reggae Jam. Morgenochtend het jongerenprogramma met Jamal om 10 uur. Morgenmiddag hoogstwaarschijnlijk de live vanuit Hanna's Lus. Blijf kijken. En vergeet niet dat we op zondag hebben Revival Now met Pastor Botsen en de Betel Upper Room. Wij hebben vervolgens Seniorenspiegel, even kijken welke aflevering wij kunnen herhalen. Wij doen vervolgens om 1 uur Robbie Parabeersing, Mr. Rappa, met Connecting the Dots. En we hebben een nieuwe aflevering van Retrospectie zondag aanstaande om 4 uur. Fijn weekend. En ik had het over deze song, Tierra Poesie Manting. Geloof me, je dag kan niet meer stuk. Enjoy your weekend, met Gods wil. Hoort u en ziet u ons weer in Bakanatori maandag aanstaande 25 mei. God loves you, I love you, till Monday. Goedemiddag.

0: one, if you ready for start na a new stable job, if you ready for rock up BG bedrijf na a ambassade, if you ready for the man city Comoro Hikwa opleiding, if you ready for rock na de K9 Dago, drones, scanners, na a de moro new tranga en modern apparaat te ego om veiligheid, if you ready, they must do boo snel. En browser na boe ernstig te mande. Maak snel contact die DET 745x2. Telefoon app 745x2. If you ready, en browser ready. En browser, safety through innovation.
1: Heeft u bepaalde woonwensen? Dan is Housing International de partner om mee in gesprek te gaan. Of het om de aankoop van percelen in verschillende wijken of verkavelingsprojecten gaat, renovatie, financiering of het ontwerpen van uw droomhuis. Bij Housing begeleiden en ondersteunen wij u met onze jarenlange ervaring. Bij alle woonaangelegenheden, vanaf uw gedachten tot en met de notariële afhandeling. Wij bouwen mee aan uw toekomst. U vindt ons in ons nieuwe kantoor aan de Mandylaan nummer 1, opleiding 7A. Bel voor een afspraak naar 426-015 of 888-1075. Kent u onze website? www.housinginternational.com. Tot ziens.
2: Yama?
3: Enough, mama mi. Want mi no man bribi dat toch is een precies a 100 euro no mo gym.
2: Maar dat had ik u beloofd.
3: Maar die no man zijn a 50 euro gym alsnog, no?
2: Ik ga deze week voor Sergio zijn moeder sturen. En dan zal ik daarna voor u sturen.
3: Maar ja, dat hoeft het niet meer. Je hebt me al duidelijk gemaakt dat je eerst voor je schoonmoeder kiest. Me bedoel dat na mi charity mo langa in mi bere.
2: Maar ik heb haar eerst beloofd.
3: Is zo je moeder? Nee, ma.
2: Oké, mama. U mag direct naar Western Union om die 50 euro te halen.
3: Anomoso, fijne dag.
2: Is goed, ma. Hallo, mama.
3: De cello, dat is meer als ik brok aan gesprek.
2: Nee, mama.
3: Wel, als je bossen 100 euro eten, zorg dat je doet via het Caritransfer Western Union aan de Johan Adolf Bengelstraat 192.
2: Mama, ga je die luisteraars dat weer vertellen?
3: Ja, de Sabi. Wat een service geweldig. De Oerusman let me de jeep direct. Plus ze zijn dagelijks open tot 8 uur 's avonds.
2: Nog iets, mama?
3: Ja, Amoni zei bossen die schoon, maar ik kan zijn en gym ook doen.
2: Mama!
4: Geef jouw nagels wat ze verdienen en dat is ongetwijfeld het beste. Bij Amity staan niet alleen mooie nagels centraal, maar ook goed verzorgde en gezonde nagels. Bij ons bent u terecht voor het aanbrengen van acryl, gel extensions, gel polish op natuurlijke nagels, pedicurebehandeling, biafbehandeling en press-on nails. Verder hebben wij diverse nagelproducten te koop. Op zoek naar een cadeau? Onze giftcoupons zijn hiervoor de oplossing. Like ons op Facebook, Amity Nails and Cosmetics. Instagram, Amity Glens. Bel of app op 880-9882. Wij zijn gevestigd aan de Maikoestraat nummer 36. We provide the glens of perfection. Wij verwelkomen u graag. Amity, the glens of perfection.
5: Ben jij klaar voor de volgende stap in security? Bij InProser bieden we plaatsingsmogelijkheden voor security officers vanaf 25 jaar. Gemotiveerde starters die het vak willen leren. Professionals die verder carrière willen maken door middel van specialisatie of een leidinggevende functie. En middelmanagers die de visies helpen aansturen. Wat staat daar tegenover? Een professionele organisatie die diensten biedt aan het topsegment van bedrijven en organisaties op A1 toplocaties. Met een sterk team en een aantrekkelijke pensioen. Hoogwaardige opleidingen en een salaris en voorwaarden waar je op vooruit gaat. Wij onderscheiden ons met ISO-certificeringen en de Blue Wave Platinum Badge. Stuur ons een privébericht op 74-5x2 voor meer informatie of kom persoonlijk langs aan de Virola Straat 4. InProster, Safety Through Innovation.

0: tune this week.
1: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number one on Lim on Peterborough. Number one.
2: Number one.

0: Bizar.
1: Dit is Lim FM 91.7.
2: One more time, you get me, fell.

0: Goedenavond, lieve luisteraars. Mijn naam is Sylvana en jij bent nog lekker afgestemd op 91.7 Lin FM. Het is lekker weekend en het is vandaag vrijdag. En op de vrijdag doen wij dus hier op Lin FM de presentatie van de Phenomenal Top 10. In dit programma krijgen jullie van mij de 10 heetste focus op dit moment in Swietis Ranang te horen. Heb je net aangeschakeld? Welkom erbij. Luister je via het internet, dan doe je dat op www.linfmsu.com. Is het zaterdag en luister jij naar de herhaling van dit programma, dan zeg ik goedemiddag. Wij gaan nu lekker genieten van alle mooie hits. Just sit back, relax and enjoy the music on Lin FM. Jullie horen de recap van de top 10 al de hele week hier op Lin, maar voordat ik van start ga met de lijst van deze week, doe ik toch even een recap van de vorige week.
1: The station with the best music. Best music.
2: I love the music.
0: Nou, de vorige week kwam New Beginning op nummer 10. Wami Money van Niggy Boy featuring the Genius.

0: 5 stond Dope Nation met Kakalika. Op nummer 4 hadden we Gaffa van Cyril. Op nummer 3 Not Nice van Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya. Something So van Yogi Di stond op nummer 2. En onze nummer 1 van de vorige week, Supernova van Loewe. Dat was onze top 10 van de vorige week. En wil jij weten wie deze week eruit is, wie nieuw op de lijst is, of als wij een nieuwe nummer 1 hebben, blijf gewoon lekker luisteren. Het is dan de hoogste tijd om te beginnen met de top 10 van deze week. Hebben we deze week een nieuwe pokoe op de lijst? Jazeker! Het is de nieuwe van Rotman Mane en het heet Money Moya.
1: MP Records.
2: Kemasa gangadu. Diwoko di mandal fukuru akino wakabadu eti. Utawakti mo blessifi eti furonta. Oké?
3: Nummer 10.

0: Myra, Sonia, Nati Demo. Blessings.
1: Number one means you're always on top. Your number one radio.
2: Dat is onze nummer 9 van deze week, Gaffa van Cyril. Nou, dit lied kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 9. Hij gaat een plek vooruit en staat deze week op nummer 8. Ik heb het over Checkmate van Psycho.
3: Nummer 8.

0: deze week Psycho met Check Me.
1: Hit music belongs here. On your number one station.
0: Nou, voor de derde week staat deze gast op nummer 7. Ik heb het over Kappel met Bonbon.

0: dat is onze nummer 7 van deze week. Bonbon van Kapo.
1: Number 1 means you're always on top. Your number 1 radio.
0: Je luistert nog steeds naar de Phenomenal Top 10 op 91.7 Lin FM. We zijn intussen beland bij plek nummer 6. Nou, Farruko gaat deze week 2 plekken vooruit met zijn lied Formaal. Hij staat deze week dus op nummer 6.
2: Nummer 6.

0: music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 6 van deze week, Farruko met Formal. Zo, dit maakt een hele mooie sprong vooruit. Hij kwam de vorige week nieuw binnen op nummer 10. Hij gaat gewoon 5 plekken vooruit. En staat deze week op nummer 5. Ik heb het over Nicky Boy and the Genius met Wami Money.
2: Can I get some money, daddy?
3: Oelele, oelele, oelele.
4: Nummer 5.

0: hit music belongs here on your number one station.
1: Dat is onze nummer 5 van deze week, Niggy Boy featuring The Genius met Wami Money. Nou, om eerlijk te zijn, dacht ik juist dat hij vooruit zou gaan, maar helaas, dat is niet het geval. Yogi D stond de vorige week nog op nummer 2. Hij gaat 2 plekken achteruit en staat deze week op nummer 4 met

voordat ik jullie laat weten welke liedjes dat zijn, herhaal ik even snel wat wij tot nu toe gehad hebben. Op nummer 10, nieuw op de lijst, Moni Mohia van Rodman Money. Op nummer 9 staat Dafa van Cyril. Op nummer 8, Checkmate van Psycho. Op nummer 7 staat Capo met Bonbon. Op nummer 6 hebben we Formal van Faruko. Op nummer 5, Wami Money van Niggy Boy featuring The Genius. En op nummer 4 staat Yogi D met Sonteso. Ja, dan is het gewoon lekker tijd om verder te gaan met de top 3 van deze week. Stationair op nummer 3 deze week, Not Nice van Natalie LaRose en Benjamin Faya.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 3 van deze week. Nathalie LaRose featuring Benjamin Faya met Not Nice. Deze gasten doen het heel erg goed op de Phenomenal Top 10. Ze komen van plek nummer 5 en staan deze week op nummer 2. Ik heb het over Dope Nation met Kakalika.

0: Deze week Kakalika van Dope Nation. We zijn beland bij de populairste song op dit moment op Lim FM. Hebben wij een nieuwe nummer 1? Nee, dat is absoluut niet het geval, want hij heeft zijn plek weten te behouden. Voor de derde week op nummer 1 op de Phenomenal Top 10, Loewe met Supanova.
1: De number one tune this week.
2: Het meest afgedraaid, gehoord en beluisterd. Number 1 on Lim, unbeatable.
3: Number 1.
4: Number 1.

0: The music just feels so good. You're on the number one.
1: Dat is onze nummer 1 van deze week voor de derde week op een rij. Supanova van Loewe.

toffe hits. Voor degenen die deze aflevering gemist hebben, je kan nog altijd naar de herhaling luisteren vanavond om 12 uur. Of morgenmiddag, dat is zaterdag dus om 1 uur. Als het goed is, hebben de scholen Pinkstervakantie. Nou, ik zou zeggen, geniet ervan. Natuurlijk met mate. Have an amazing weekend, guys. Wees AUB voorzichtig, vooral in het verkeer. Wees lief voor elkaar, help een ander waar nodig. En blijf vooral afgestemd op Lim FM. Tot de volgende week, guys.